0: van 3 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde het dat niet de hele Tweede Kamer het geweld afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel andere partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Voor de vierde nacht op rij slapen asielzoekers in congrescentrum Hanzeplaza in Groningen. De stad vangt de asielzoekers op omdat het in het aanmeldcentrum in Ter Apel te druk is. In de ochtend worden ze weer terug naar Ter Apel gebracht. In Syrië zijn resten gevonden van chemische wapens die onder dictator Assad zijn gebruikt tijdens de burgeroorlog in het land. Dat zegt de organisatie voor het verbod op chemische wapens. De organisatie heeft op verschillende locaties tientallen raketten en bommen met chemische munitie ontdekt. Ook werden chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Er zouden 18 mensen zijn opgepakt die onder meer een hoge functie hadden in het leger en in de politiek. Het regime van Assad viel in 2024 en sindsdien zit de dictator in Rusland. De provincie Groningen gaat vanaf dit jaar de vlag hijsen met Kitty Kotti. Daarvoor wordt het vlagprotocol in de provincie aangepast. Op 30 juni hangt de vlag half stok om het slavernijverleden te herdenken. Een dag later wordt de vlag in top gehesen om te vieren dat de slavernij in 1863 is afgeschaft. Groningen is de derde provincie waar de vlag wordt gehesen tijdens Kitty Kotti. In Zeeland en Drenthe gebeurt dat al langer. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18, in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: 4 uur. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde dat niet de hele Tweede Kamer het geweld onvoorwaardelijk afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Twee tieners uit Frankrijk hebben bekend dat ze een jongetje van 11 hebben gedood. De verdachten zijn een jongen van 16 en een meisje van 15. Het lichaam werd zondagmiddag gevonden aan een oever van een rivier bij de stad Rennes. Hij lag in een struik met een natte handdoek om zijn nek gebonden. De verdachten zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het slachtoffer voor tientallen euro's aan vismateriaal zou hebben gestolen. Tijdens huiszoekingen door de Franse politie werden vispullen van het 11-jarige jongetje gevonden bij de twee verdachten. In Zwolle is een man van 51 aangehouden voor een liquidatie in februari. Toen werd vlakbij een molen een man van 34 doodgeschoten. Afgelopen donderdag deelde de politie beelden van de schietpartij bij RTV Oost in de hoop op een doorbraak. Of de tips die na de uitzending binnenkwamen tot de aanhouding hebben geleid, is niet bekend. Eerder was het wapen al teruggevonden dat werd gebruikt bij de liquidatie in Zwolle. Als derde provincie gaat Groningen de vlag hijsen op Kittikotti. Met de herdenking van het slavernijverleden op 30 juni hangt de vlag half stok en een dag later wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Ook Zeeland en Drenthe hijsen de vlag tijdens Kittikotti. Het weer koelt flink af, naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18, in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Waar onze liefde breekbaar was, maar zo intens. Nooit een stem die me zei, dat wat je hebt, gaat ooit voorbij. Je was van mij.

voelde onrust. Onze passie werd gedoofd. Jouw twijfel over ons geluk kwam tussen ons, maakte alles stuk. En hoewel ik het probeer

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een Kamerdebat over geweld bij onder meer AZC-protesten heeft Forum voor Democratie veel kritiek gekregen van andere partijen. Die vinden dat Forum het geweld niet duidelijk genoeg afkeurt. Fractievoorzitter De Vos zei dat wel te doen, maar dat vindt premier Jetten niet genoeg. Jetten veroordeelde het geweld bij protesten opnieuw en noemde het goed praten ervan gevaarlijk voor de democratie. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. De politie heeft in Zwolle iemand opgepakt voor een liquidatie in februari. Het wapen was eerder al teruggevonden, maar een verdachte was er nog niet. Daarom verspreidde de politie vorige week beelden van de verdachte. Omdat er nog iemand bij de liquidatie betrokken was, worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. In Iran wordt na 3 maanden de internetblokkade opgeheven. Het is niet duidelijk of iedereen weer toegang krijgt. Het internet werd geblokkeerd toen 3 maanden geleden de eerste bommen vanuit de VS en Israël op het land vielen. Volgens het regime was de blokkade bedoeld om Amerikaanse cyberaanvallen tegen te gaan. Maar in Iran wordt het internet vaker geblokkeerd om opstanden te voorkomen. De gemeente Vaals legt toertochten voor auto's en motoren aan banden. Voortaan mogen er nog maar 4 tochten per jaar gehouden worden waar meer dan 50 voertuigen aan meedoen. Inwoners van de Limburgse gemeente vinden het te druk op de weg en onveilig vanwege de vele toertochten door de heuvels. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde het dat niet de hele Tweede Kamer het geweld onvoorwaardelijk afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. De politie heeft in Zwolle iemand opgepakt voor een liquidatie in februari. Het wapen was eerder al teruggevonden, maar een verdachte was er nog niet. Daarom verspreidde de politie vorige week beelden van de verdachte. Omdat er nog iemand bij de liquidatie betrokken was, worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. Er gloort wat hoop voor de 7 mensen die al ruim een week vastzitten in een ondergelopen grot in Laos. Ze waren op zoek naar goud toen het water snel begon te stijgen. Reddingswerkers zeggen dat ze de mannen tot zo'n 20 meter zijn genaderd. Om bij de groep van 7 te komen is geprobeerd het waterpeil in de grot omlaag te krijgen. Dat was lastig omdat er de laatste tijd veel regen is gevallen in het gebied. Voor de reddingsactie krijgt Laos hulp van Thailand. Daar werd in 2018 een jeugdvoetbalteam na dagen gered uit een grot. Het weer. Het wordt opnieuw een zonnige en droge dag. Maar het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden wordt het een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Als de Europese Unie uitgeprocedeerde asielzoekers terugstuurt naar Afghanistan, willen de Taliban diplomatieke vertegenwoordiging naar EU-landen sturen. Volgens de Duitse omroep NDR is dat de belangrijkste eis van de machthebbers in Afghanistan. Landen die asielzoekers willen terugsturen zouden tenminste 1 diplomaat moeten toelaten. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd om binnenkort hierover te praten, maar het Europees Parlement is daar fel op tegen, omdat dat het regime legitimeert. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat waarschuwde hij voor de gevolgen daarvan voor de democratie en het goed praten daarvan. Jette betreurde het dat niet de hele Kamer het geweld afkeurt.
2: Ik had gehoopt dat we vanavond kamerbreed een veroordeling zouden horen van het verachtelijke geweld dat we hebben gezien bij een aantal demonstraties. En die afkeuring heb ik heel breed gehoord, maar niet kamerbreed.
1: En daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij gebruikt woorden als omvolking en remigratie. In Libanon zijn door Israëlische aanvallen gisteren 31 mensen omgekomen. Onder de slachtoffers zijn volgens Libanon zeker 4 minderjarigen en 3 vrouwen. Israël zegt dat de aanvallen vooral gericht waren op Hezbollah-doelen. Zo'n 40 mensen raakten gewond. Omdat de opvang in Ter Apel vol is, hebben opnieuw meer dan 100 asielzoekers in de stad Groningen geslapen. Is voor de 4e nacht op rij. Groningen wil de komende week nog opvang beschikbaar stellen, maar alleen als er aan een oplossing voor de lange termijn wordt gewerkt, zegt het Rode Kruis.
3: Elke keer zijn het nu de noordelijke provincies die naar voren stappen en die zo'n opvanglocatie openmaken. Maar dit is iets waar heel Nederland de schouders onder zou moeten zetten. En ook andere gemeenten in Nederland moeten solidariteit tonen.
1: Vanochtend worden de mensen teruggebracht naar Ter Apel. Het weer opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

0: nieuws van 8 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Voorafgaand aan een ontmoeting met de Europese Commissie in Brussel hebben de Taliban een harde eis gesteld. De Afghaanse machthebbers willen diplomatieke vertegenwoordiging in de EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd voor gesprekken over die terugkeer, maar daar is veel kritiek op. Volgens het Europees Parlement legitimeer je daarmee het regime in Afghanistan dat zich schuldig maakt aan mensenrechten schendingen. Tijdens een spoeddebat gisteravond in de gemeenteraad van Stadskanaal werden veel vragen gesteld over de twee kinderen die ernstig zijn mishandeld door hun moeders. Ook de politieke partijen uiten hun zorgen over de situatie.
2: Hoe is het mogelijk dat ruim een jaar geleden meldingen bij Veilig Thuis Groningen binnenkwamen en niemand eerder ingreep dan nu?
3: Iedereen is betrokken, maar uiteindelijk voelt niemand zich echt eindverantwoordelijk.
1: Burgemeester Sloots van Stadskanaal wil dat Den Haag met landelijke maatregelen komt. Israëlische troepen zijn dieper Libanon ingetrokken, voorbij de door hen zelf ingestelde gele lijn. Dat is de grens die Libanezen niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Bij Israëlische aanvallen gisteren zijn 31 doden gevallen. Israël zegt dat de aanvallen vooral tegen Hezbollah gericht waren. De provincie Noord-Brabant doet er alles aan om de Amerikaanse stierkikker buiten Nederland te houden. Het dier eet padden en kikkers en kan ziektes overbrengen op andere amfibieën. In Vlaanderen, vlak daarbij dus, is de stierkikker inmiddels een plaag en zetten ze alles op alles om het dier te vangen.
4: Deze gaan de ijskast in, dan gaan ze in winterslaap en daarna worden ze diep gevroren en afgevoerd.
1: In Brabant zijn sporen aangetroffen van de stierkikker, dus zetten ze vol in op een eliminatieplan. En dan nog het weer tot besluit. Opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt wel minder warm dan gisteren met in het noorden maximaal 18 en in het zuiden maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. 2/3 van de Nederlanders is bang dat klimaatmaatregelen hun leven duurder maken. Dat schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ook is bij velen het gevoel dat burgers zwaarder worden belast dan grote bedrijven, terwijl die juist meer uitstoten. Het SCP waarschuwt dat dit gevoel van ongelijkheid het draagvlak voor klimaatbeleid kan ondermijnen. Een leaseauto op benzine of diesel wordt vanaf volgend jaar duurder voor werkgevers. Volgens de brancheorganisatie komt er een brandstofboete voor leasecontracten en dat gaat over best wat geld.
2: Het gaat gemiddeld over 12% over de nieuwwaarde van die auto. Dat is omgerekend 1% per maand. En als je dan bijvoorbeeld een auto neemt van 50.000 euro... dan heb je het al gauw over 500 euro extra werkgeverslasten per maand.
1: Dit moet de overgang naar elektrisch rijden stimuleren. Voorafgaand aan een ontmoeting met de Europese Commissie in Brussel hebben de Taliban een harde eis gesteld. De Afghaanse machthebbers willen diplomatieke vertegenwoordiging in de EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd voor gesprekken over die terugkeer, maar daar is veel kritiek op. Volgens het Europees Parlement legitimeer je daarmee het regime in Afghanistan dat zich schuldig maakt aan mensenrechten schendingen. Ruimtevaartorganisatie NASA wil een permanente basis op de baan. Die wordt de komende jaren gebouwd en moet vanaf 2032 continu bewoond worden door astronauten, zegt ruimtevaartdeskundige Rob van den Berg.
3: Dit is het beste terrein om een basis te bouwen. En dan wordt het stapje voor stapje, module voor module, wordt het dan uitgebouwd. En er wordt zelfs gesproken over de grootte van een stad, kilometers groter uiteindelijk.
1: Verwacht wordt dat astronauten vanaf 2029 beginnen met het opbouwen. Het weer, een afwisseling van zon en wolken met lokaal een buitje. De zon krijgt later meer ruimte, maar zo warm als de afgelopen dagen wordt het niet meer. Op de Wadden wordt het een graad of 16, in het zuiden kan het 26 graden worden. Morgen wordt het weer iets warmer. Dit was het NOS-journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: 10 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het wordt volgend jaar een stuk duurder voor werkgevers om hybride of brandstofauto's te leasen. Met een soort brandstofboete wil de regering elektrisch rijden stimuleren. Bij nieuwe leasecontracten in het nieuwe jaar moet de werkgever voor zulke auto's maandelijks 1% van de nieuwe prijs aan de Belastingdienst betalen. Dat bedrag mag niet aan de werknemer worden doorberekend. Veel kleine en middelgrote werkgevers staan brandstofleaseauto's nog toe, blijkt uit een rondgang van de NOS bij leasebedrijven. De kosten voor het tegengaan van klimaatverandering zijn niet eerlijk verdeeld, zegt ruim 80% van de Nederlanders. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft dat onderzocht. De meerderheid vindt dat bedrijven meer moeten worden belast omdat die meer uitstoten. De ongelijkheid tussen burgers en bedrijven kan er volgens het planbureau voor zorgen dat mensen het klimaatbeleid minder steunen. De KNVB blijft gevestigd in Zeist en gaat niet naar Almere. De voetbalbond vindt dat toch een te groot financieel risico. De KNVB overwoog te verhuizen omdat er in eerste instantie in Zeist maar 2 voetbalvelden bij mochten komen. Maar nu is er waarschijnlijk toch ruimte voor 3 nieuwe velden. Een toerist die geen kraanwater kreeg in een Italiaans hotel heeft bij de rechter opnieuw ongelijk gekregen. Volgens het Italiaanse Hoge Rechtshof zijn horeca niet verplicht gratis of betaald kraanwater te serveren. De toerist, een vrouw van wie de nationaliteit niet is bekendgemaakt, zat rond kerst 2019 in een 5-sterrenhotel in de Dolomieten. Ze vroeg elke avond kraanwater bij het diner, maar kreeg telkens een fles mineraalwater aangeboden voor 7 euro. De vrouw vindt kraanwater een mensenrecht en stapte naar de rechter. Haar eis werd door lagere rechters afgewezen en belandde bij het Hoge Rechtshof, dat haar dus ook ongelijk gaf. Het weer, eerst trekt bewolking over, lokaal kan een bui vallen, later op de dag droog en meer zon. Op de Wadden wordt het een graad of 16, in het zuiden kan het 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei, met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Volgens bronnen worden daarvoor enkele tientallen militairen van een Nederlands-Duitse eenheid ingezet. Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder een NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de Baltische staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne ernstig bedreigd door buurland Rusland. Volgens premier Jette wordt er al langere tijd gewerkt aan het plan en zal het ministerie van Defensie binnenkort de Kamer informeren. De Spaanse politie heeft een inval gedaan in het hoofdkantoor van de Socialistische Partij van premier Sanchez in Madrid. Ze zijn op zoek naar bewijs in een onderzoek naar corruptie. De Socialistische Partij kampt met meerdere affaires. Ook bij enkele oud-politici en een zakenman is de politie binnengevallen. Premier Sanchez is vandaag op audiëntie bij de paus. Van hem wordt later een reactie verwacht. Nederland moet ook in de toekomst vertrouwen op de VS als bondgenoot. Dat zei premier Jette in zijn openingstoespraak op de internationale veiligheidsconferentie, die vandaag in Den Haag is begonnen. Jette vindt dat de band met de VS gelijker en sterker moet worden. Nederland en Europa moeten volgens hem meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen veiligheid. Bij de conferentie zijn sprekers uit de politiek, de wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Het is de bedoeling dat het een jaarlijks terugkerende bijeenkomst wordt. De KNVB verhuist niet naar Almere. De voetbalbond overwoog dat omdat er in Zeist onvoldoende uitbreidingsmogelijkheden waren. Maar de bond blaast de verhuizing af omdat er in Zeist waarschijnlijk toch 3 voetbalvelden bij mogen komen. Bovendien kleeft er aan het bouwen van een heel nieuw sportcomplex in de polder een te groot financieel risico. Het weer. Eerst trekt bewolking over. Lokaal kan er een bui vallen. Later op de dag droog en meer zon. Op de Wadden wordt het een graad of 16. In het zuiden kan het 26 graden worden. Morgen wordt het wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Nieuws van 12 uur.
1: Marnik Jampersen met het NOS Journaal. Nederland en Europa moeten meer doen voor hun eigen veiligheid om zo minder afhankelijk te worden van de VS. Dat zei premier Jette in zijn openingstoespraak op de internationale veiligheidsconferentie die vandaag in Den Haag is begonnen. Jette vindt dat de band met de VS gelijker en sterker moet worden. Volgens hem was Europa naïef door te denken dat de Amerikanen altijd voor de veiligheid zouden zorgen. Bij de conferentie in Den Haag zijn sprekers uit de politiek, wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Volgens bronnen worden daarvoor enkele tientallen militairen van een Nederlandse Duitse eenheid ingezet. Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder een NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de Baltische staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne ernstig bedreigd door buurland Rusland. Op Schiphol is een vrachtmedewerker aangehouden die informatie uit computersystemen zou hebben doorgespeeld aan criminelen. Daarmee konden die mogelijk via de luchthaven drugs smokkelen. De politie doorzocht ook het huis van de vrachtmedewerker. Daar lagen een pistool, zwaar vuurwerk en ruim 10.000 euro aan contant geld. Medewerkers van Samsung, die werken op de afdelingen waar ze geheugenchips maken, krijgen hogere salarissen en bonussen. Het Zuid-Koreaanse concern sloot een akkoord daarover om een staking te voorkomen. Samsung boekt veel winst door de groei van AI-toepassingen en wilde die eigenlijk inzetten om verder te groeien, maar nu gaat alsnog ruim 10% van de winst naar de chipmedewerkers. De bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton. Medewerkers van andere afdelingen van Samsung willen de deal aanvechten bij de rechter, omdat zij niets extra's krijgen. Het weer. Veel zon en droog. Het wordt 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: muziek.
1: Nog meer muziek, want bij mijn tafel zit Ana Perez. Welkom.
2: Hallo, goedemiddag.
1: Ik ga geen Spaans met je praten. Je bent oorspronkelijk uit Spanje.
2: Dat klopt.
1: Maar jouw Nederlands is perfect.
2: Nou, perfect, maar...
1: Het gaat heel goed.
2: Gaat goed, ja.
1: We gaan praten over een muziekvoorstelling of een concert in een Lutherse kerk in Ede. Op 13 juni aanstaan. Het begint 's middags om 3:00. En die titel heet Voci dal Trove. Kun je dat uitleggen? Wat dat betekent?
2: Ja, Voci dal Trove. Dus dat is een Italiaanse titel. En dat betekent stem van het verleden.
1: Juist, stem van het verleden. Ja. En wat voor muziek gaan jullie doen?
2: Wij spelen barokmuziek. Wij zijn een oude muziekensemble. En wij maken onze eigen liedjes en volkliedjes, maar ook de grote componist uit de barokke tijd. Ja. En wij willen in leven brengen hier in Ede.
1: Ja, en wie zijn wij?
2: Wij zijn Tim Veldman op klavecimbal, Anastasia Terranova, sopraan, en Emil Terschegget, blokfluit, en zelf op traverso, dat is een oude zwaarfluit.
1: Ja, nou heb je ook de traverso bij je, dus we zijn heel benieuwd zometeen. Maar we gaan eerst dus even praten. Hoe zijn jullie tot stand? Hoe is het ontstaan allemaal?
2: Natuurlijk, op conservatorium ken je heel veel mensen. En op een gegeven moment vind je leuk om samen muziek te maken. En dan wordt het jouw passie en dan jouw werk. En dan, ja, wij zijn muzici, maar ook vrienden. Dus dat maakt de muziek mooier.
1: Ja. Jullie hebben een goede band met elkaar, waardoor de muziek nog mooier klinkt.
2: Zeker.
1: Treden jullie vaak op in Nederland?
2: Ja, wij treden vooral in Nederland. Deze zomer gaan wij naar Frankrijk. En wij willen... ik kom oorspronkelijk uit Spanje, dus naar Spanje. En Anastasia uit Italië. Dus wij willen vooral in Europa onze muziek laten horen.
1: Ja. Ja. Dus eigenlijk is het zo dat de muziek jullie echt bindt ook.
2: Ja, ja, en barokmuziek is echt onze liefde.
1: Ja, ja, ook jullie passie. Hoe ziet het concert eruit op 13 juni?
2: Ja, het concert is inderdaad 13 juni om 3:00. En vroeger was concertserie 1 klein uur muziek. En het was gefocust op oude muziek. En wij willen dit terug in het nu brengen. Dus wij organiseren nou Tim en ik concertserie opnieuw met hetzelfde titel, 1 klein uur muziek. En nu is het nieuw, dus eerste concert was in maart en nu is 13 juni en de volgende is 10 oktober. Zo, wij beginnen met 3 concerten per jaar en wij willen natuurlijk veel publiek bereiken, dus wij zijn blij om hier te zijn.
1: Nou, wij zijn ook heel blij dat je hier bent. Want het is natuurlijk wel heel uniek. Het is best een intiem orkest.
2: Zeker, het is geen orkest, het is een kamermuziek ensemble.
1: Ja.
2: En het is gericht vooral in kleine ruimtes, maar zo, kerken zijn het beste. En het kunnen 200, 400 mensen, maar het is niet een symfonieorkest. En de muziek gaat richt in je hart. Dus met emoties. En als muzikus wil je de emoties naar het publiek brengen. Ja,
1: ja, dat is heel, heel belangrijk. Hè? De interactie met het publiek.
2: Ja.
1: Jullie gaan spelen uit de Apollo en Daphne van George Friedrich Händel.
2: Ja.
1: Kun je daar iets over vertellen? Waarom deze keuze?
2: Wij willen altijd een thema vinden. Dus wij dachten... prachtig verhaal van Apollo. Dus de machtige Apollo zit achter de nimfa Daphne aan. En Daphne wil niks van hem weten. Dus zij ontsnapt en zij verandert in een laurierboom. En er is zoveel muziek geschreven in verband met een klassieke mythe. Dus wij vinden het heel mooi.
1: Ja, en is het alleen Apollo en Daphne of ook andere stukken?
2: Het is alle componisten zijn iets mee te maken met Daphne. Dus Händel natuurlijk beroemd en bekendste. Maar ook Campra, een cantata die Daphne heette. En een bekende liedje in de 17e eeuw, Anonymous. Oorspronkelijk uit Engeland, maar Du van Eyck, bekende blokfluitist uit Utrecht. Maakte ook muziek voor Daphne. Dus alles is ingericht door de mythe. Ja, het is niet toevallig, het is heel goed over nagedacht.
1: Ja, daar draait het allemaal om.
2: Ja.
1: Het thema. Jij hebt een mooi instrument bij je. Dat heet een traverso.
2: Zeker.
1: Kun je daar iets over vertellen?
2: Ja, traverso is het mooie instrument van de viool. Nou ja, natuurlijk.
1: Voor jou?
2: Nee,
1: voor
2: ja,
1: jou.
2: Zeker. Dus ja, traverso is een, eigenlijk is een zwaarsfluit gemaakt van hout. En dat is de echte instrument die 200 jaar geleden werd gemaakt. Dus nu is een kopie van een instrument die nu in een museum in België staat. Dus ja, dat maakt andere geluid. Een warme geluid, maar misschien kunnen wij eventjes luisteren en niet.
1: Ja, zullen we eens gaan luisteren? Ja. Jij gaat hem bespelen nu.
2: Dat is goed.
1: De technicus die gaat even de microfoons voor je neus doen. Niet helemaal voor je neus, maar goed dat het allemaal goed. Ja, moet. Ga je gang.

0: Het is een hele warme klank zit erin.
1: Zeker, het is heel warm. Komt door de hout, maar ook de manier te spelen. Het zijn de dynamics zijn microdynamics. Dus je hebt niet een super forte, super zacht, maar wordt alles in een kleine schalig. Dus het is heel subtiel en heel intiem. Dat houden wij heel erg. Ook met klavecimbal en met blokfluit en met sopraan. Dus... ja.
0: Mooi, een intiem concert in de Lutherse kerk. Aan de Beukelaan is dat in Ede. En dus op 13 juni en begint om 3:00 's middags. Ada Perez, ik wil je heel hartelijk danken dat je even bij ons wilde zijn. En je mooie muziekinstrument.
1: Dankjewel. Misschien is het handig om te weten als op mijn website. Het is ja. adaperez.com. Perez met een Z. Ja. Dus dat kunnen het publiek alles meer erover hebben.
0: En goed, informatie. Prima. Dankjewel.
1: Dank u.

0: Muzikale geschiedenis.
1: Bij ons aan tafel zit geen broer, hè? Geen kan ik je eigenlijk historicus noemen?
2: Niet echt, nee.
1: Niet echt, maar wel wat?
2: Ja, ik ben natuurlijk door mijn rol als buurtrichter enorm in die Edese historie gedoken.
1: Ja.
2: En daar veel kennis op gedaan. Maar dat wil nog niet zeggen dat ik een echte historicus ben.
1: Nou, maar je kunt het allemaal goed vertellen, want je gaat het hebben. Waar ga je het eigenlijk over hebben nu?
2: Ja, de onderwijsontwikkelingen in Ede na 1900. En eigenlijk de eerdere uitzendingen, vorige maand en de maand daarvoor heb ik het gehad over de ontwikkeling van kostscholen en het eerste onderwijs in Ede. Maar ja, toen kreeg ik ook het verzoek van, ja, maar hoe ging het dan na 1900? En toen heb ik me daar ook maar weer even in verdiept. Maar dat heeft natuurlijk altijd ook weer die aanloop naar die eerdere jaren van na 1900.
1: Ja, ja. Hoe ging het vanaf 1900 in Ede met de kindertjes die naar school moesten?
2: Dat is in Ede altijd een lastig probleem geweest, scholen. Er kwam natuurlijk in de 1800 een onderwijswet, maar dat was geen verplichting om naar school te gaan. En de gemeente Ede, in de gemeente Ede was dat één grote teruggang. Die wilden dat helemaal niet. School was allemaal niet zo aan de orde.
1: Wat was daar de oorzaak van dat ze zo argwanend waren?
2: Ik denk dat ze net bestonden. Het was net na de Franse tijd. Ze hadden het gezag van Ede pas overgenomen van de buurt Ede Veldhuizen. Ze hadden misschien wel andere dingen, maar onderwijs, dat was iets wat niet bij hun opkwam. Dus vanuit de kerkelijk achtergrond werd er wel degelijk gereageerd. En daar hebben ze dan wel iets mee gedaan. Maar de eerste school, dat heb ik vorige uitzending gezegd, was wel op christelijke grondslag.
1: Ja, ja, dat veranderde wel, toch?
2: Dat veranderde pas met de komst van de leerplichtwet in 1900. Toen werd het echt noodzakelijk dat kinderen naar school moesten. En men moest iedereen de kans geven.
1: Ja.
2: Ook op openbaar onderwijs.
1: En had dat veel voeten in de aarde toen?
2: Men vond in Ede blijkbaar toen nog niet zo dat de scholen onderdeel moesten uitmaken van een geloofsachtergrond. Openbaar was ook wel goed, tussen aanhalingstekens. Ja? Dus dat kreeg een enorme ontwikkeling. Pas in 1905 werd een eerste christelijke school, de Paasbergschool, geopend. En de eerste openbare school aan het Maandereind was ergens in 1800 al geopend. Daar heb ik het vorige keer over gehad. Dus de Paasbergschool was eigenlijk de eerste christelijke school. Niet helemaal waar. Vorige keer hebben we het gehad over de school met de Bijbel, oftewel de Cavalierschool, die uit 1890 stamde. Maar dat was het dan wel. Daar begon het eigenlijk mee.
1: En wat voor kinderen waren dat die daar die scholen gingen? Boerenkinderen?
2: Dat moest toen wel natuurlijk. Hè. Met die onderwijswet waren kinderen van 6 tot 12 jaar verplicht om naar school te gaan. Dus er vond een ontwikkeling plaats die belangrijk was. En het duurde natuurlijk nog een hele tijd. Pas in 1950 moest je 8 jaar naar school. Hè. De eerste 6 jaar, daarna 8 jaar. En pas in 1972 11 jaar.
1: Ja.
2: Dus ook daarin zie je weer hoe lange geschiedenis eigenlijk over die opbouw van het onderwijs aan de orde is geweest. Dus naast de Paasbergschool en de Cavalierschool was er de Keugeniusschool in 1909. Ja, ik had daar ook zelf nog nooit van gehoord. Dat was de eerste gereformeerde school in Ede.
1: Oké, okay. Burgeniusschool. Waar stond die?
2: Geen idee.
1: Oh.
2: Zo'n historicus ben ik druk benieuwd dat ik dat heb uitgezocht.
1: Dat gaan we gewoon opzoeken toch ergens.
2: Dat moeten we kunnen terugvinden.
1: Dat moeten we terugvinden.
2: En daarnaast stonden er wat andere opleidingen. Normaal lessen werd in 1905 gestart. En het was een christelijke schoolvereniging Normaal lessen. Was opleiding voor jonge mensen tot onderwijzer.
1: Ah, want die waren nodig natuurlijk.
2: Die waren zeker nodig. Ja. En 1931, moet je nagaan hoe snel dat dan nu alweer geschiedenis is, opende de vakschool voor meisjes en voornamelijk voor boerendochters voor koken, naaien en tuinieren.
1: Oftewel de huisartsschool.
2: Aan
1: de Marijkenweg.
2: Of Prinses Marijkenschool. Aan de Brouwerstraat.
1: Aan de Brouwerstraat. Ja,
2: die kwam wat later de muziekschool geloof ik is geweest. En daar staat nu, Action zit daar ongeveer.
1: En appartementen.
2: En appartementen.
1: Ja. Die kinderen die naar school gingen, tot hoe oud mochten ze, moesten ze?
2: Ze moesten tot in eerste instantie natuurlijk tot 12 jaar.
1: Hmm.
2: Later werd dat dus uitgebreid. En pas in nog een veel later stadium, of eigenlijk al veel eerder, maar het gebeurde niet echt, start het kleuteronderwijs. Ja. Voor 3 tot 6 jaar. De Vreubelschool.
1: De Vreubelschool, ja, een mooi ouderwets woord. Onder welk auspiciën ging dat allemaal? Ging het allemaal van de gemeente uit of kerk? Hoe ging
2: De openbare scholen uiteraard moesten de gemeente wettelijk uitvoeren vanuit het Rijk. Maar ja, de christelijke schoolverenigingen hadden ook hun rol en vonden steeds meer dat er verzuiling moest optreden. En er veel meer andersoortige scholen kwamen, in ieder geval met een andere achtergrond.
1: Ja, ja. Wat voor vakken werden er over het algemeen gegeven?
2: Eigenlijk de standaardvakken: lezen, schrijven, tekenen, rekenen.
1: Ja.
2: En adreskunde.
1: Ja, gewoon
2: basis, datgene wat belangrijk was voor kinderen om mee te kunnen in die maatschappij.
1: Ja. De kinderen gingen op een gegeven moment van school en gingen ze aan het werk. Of ze deden nog een vervolgopleiding.
2: Dat was een ander verhaal natuurlijk. Hè. Dat moest ook gaan gebeuren. Nou, ja. Er was natuurlijk één school voor voortgezet onderwijs aan de markt. Dat was eigenlijk de eerste MULO.
1: Ja, waar vroeger de muziek stond.
2: Ja, precies, daar was. Maar die was weer vanuit de christelijke vereniging Bethanië opgericht. Maar dat was een beetje het begin van het voortgezet onderwijs.
1: Dat was hervormd, hè, Bethanië.
2: Ja,
1: ja.
2: Nou ja, goed, wat hebben we daar nog over? Een leuke anekdote daarvan is natuurlijk dat bij de Cavalierschool hadden we 2 startmomenten in het jaar. April en september, dat ook weer met die leeftijdsgebonden. En dat waren dus de starters in april, dat waren de beren.
1: Oh.
2: En start je in september, dan werd je een aap.
1: Okay.
2: En onderling was daar nogal wat schoolstrijd op het schoolplein.
1: Waren ze niet beledigd met die bijnamen?
2: Op schoolplein ontstonden nog wel eens wat ruzies tussen de apen en de beren. Maar dat is gewoon een leuk momentje in die geschiedenis.
1: Ja, dus je kunt de humor in het onderwijs nog wel zien.
2: Soms wel, ja. Ja. Nee, maar pas in 1900 komt er dus een christelijke school voor uitgebreid onderwijs, de MULO niveau, aan de Brouwershoef.
1: Ja.
2: Verhuisde naar de markt en... deze school werd pas in 1912, dan hebben we hem alweer overgenomen door de gemeente Ede, als een openbare school.
1: Ja.
2: Dan gaan we dan verder. Wat is er nog meer? Ja, die schoolstrijd en verzuiling was in de tweede helft van de 20e eeuw enorm belangrijk. Het werd steeds meer en groter en ook steeds meer gekenmerkt door inderdaad achtergronden uit de christelijke gemeenschap. 1965, de MTS, werd opgericht. Maar eigenlijk pas in 1951, moet ik even terug natuurlijk, de Christelijke Technische School.
1: Aan de Amsterdamseweg.
2: Aan de Amsterdamseweg.
1: Ja.
2: Met het knuppeltje voor de deur.
1: Het knuppeltje?
2: Als je nu gaat kijken, kunt u het knuppeltje weer zien.
1: Oké. Okay.
2: Het knuppeltje
1: Leg
2: is teruggeplaatst. Het knuppeltje bij de opening van de school is een beeldje aangeboden. En dat is een jongen met de bul onder zijn arm. Die met zijn hand voor zijn ogen in de verte kijkt. En eigenlijk zijn toekomst ziet. En dat beeld wat daar stond, dat werd al snel het knuppeltje genoemd. Omdat dat misschien wel op een knuppel lijkt wat hij in zijn hand heeft. Nou, dat heeft een jaar gestaan totdat de school is verdwenen. Toen is dat beeldje in opslag gegaan. Volgens de informatie die ik toen kon vinden via Maaienbergen Removers bij een kunstdepot ergens in Nederland. Ik heb het teruggevonden, vanuit mijn functie als in de binnen de buurt, op de gemeentewerf.
1: Oh, je hebt het gered.
2: Het is gered. Het is 2 jaar terug weer teruggeplaatst. Nu op het trein in overleg met Vilente. Ja. Staat weer op zijn oude, exact oude plek. Dus als je nu de trein van Vilente op de Amsterdamseweg opkomt, dan staat daar het knuppeltje weer.
1: Ja, weet je de kunstenaar ook die het gemaakt heeft?
2: Die weet ik wel, maar die heb ik nu niet even in mijn hoofd paraat.
1: Die komt nog.
2: Ja, zeker. Ik heb er thuis alle stukken ervan liggen. Dus wat dat betreft gaat dat zeker.
1: Ook dus, weer een leuk verhaal.
2: Ja, dat zijn...
1: En iedereen gaat nu naar het knuppeltje kijken.
2: Nou, dat is me verbaasd. Heel veel mensen die op die school hebben gezeten. Want ik moest dat gaan zoeken. Wie kent het knuppeltje? Ik kende zelf... Ik kom niet uit Ede. Maar ik kende dat knuppeltje helemaal niet.
1: Nee.
2: Wat weet je ervan? Ik heb allerlei mensen gesproken die op die school hebben gezeten. Knuppeltje. Nooit gezien. Nooit gehoord. Dus in een leeftijdscategorie dat je erop, zou je in de zorg wezen dat er een beeldje staat. En zie je het geen eens. Maar het is weer op zijn plaats terechtgekomen.
1: Leuk.
2: Ja?
1: Heb je nog wat?
2: Ik heb nog heel veel meer. Verhaal? Maar ik denk dat wij op een gegeven moment weer al tot 10 minuten zitten. Ja. En ik niet verder mag van jou.
1: Je mag best verder, maar een volgende keer.
2: Zullen we dat afspreken?
1: Goed, geen broeren. Dank je dat je even bij ons wilde vertellen. Weer een heel gaaf verhaal. Dank je wel.
2: Graag gedaan. Dank je.

0: van 1 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Kledingketen Zeeman sluit zijn winkels in Oostenrijk en Portugal en ook een paar vestigingen in Frankrijk, Duitsland en Spanje. Het bedrijf wil zo het nettoverlies van bijna 12 miljoen euro ombuigen in winst. Zeeman zegt dat het verlies vooral komt door de geopolitieke onrust en de slechte economische groei in onder meer Duitsland en Frankrijk. De kledingketen had vorig jaar bijna 1400 vestigingen in 8 Europese landen. De komende jaren worden 150 winkels gesloten. In Duitsland is een voormalige terrorist van de Rote Armee-fractie veroordeeld tot 13 jaar cel. Daniela Klette is 67 jaar. Ze werd door de rechter schuldig bevonden aan diefstal, overtreding van de wapenwet en andere misdrijven. De Rote Armee-fractie was een linksextremistische organisatie die in de jaren 70, 80 en 90 in Duitsland tientallen moorden en aanslagen pleegde. Klette was jarenlang onvindbaar, maar werd 2 jaar geleden gearresteerd in Berlijn, waar ze leefde onder een valse naam. Medewerkers van Samsung die werken op de afdelingen waar ze geheugenchips maken, krijgen hogere salarissen en bonussen. Het Zuid-Koreaanse concern sloot een akkoord daarover om een staking te voorkomen. Samsung boekt veel winst door de groei van AI-toepassingen en wilde die eigenlijk inzetten om verder te groeien. Maar nu gaat alsnog ruim 10% van de winst naar de chipmedewerkers. De bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton. Medewerkers van andere afdelingen van Samsung willen de deal aanvechten bij de rechter omdat zij niets extra's krijgen. FC Volendam gaat na de degradatie uit de Eredivisie niet verder met trainer Rick Kruis. Afgelopen weekend verloor Volendam in de play-offs om promotie en degradatie van Willem II dat naar de Eredivisie gaat. Kruis werd 2 jaar geleden aangesteld. Onder zijn leiding werd Volendam kampioen van de Eerste Divisie. Het weer, veel zon en droog. Het wordt 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en...

0: Radio C Beeldende Kunst.
1: Ja, we zijn toe aan de beeldende kunst, ook altijd heel belangrijk in het leven. Bij mij aan tafel zit Jacqueline Vredebrecht. Zij is communicatie zij is van de communicatie, de kijkdoos Bennekom. En Kees van de Beukering, hij is kunstenaar. En we gaan het hebben over weer een mooie open atelierroute van de kijkdoos in Bennekom. Elk jaar, hè?
2: Elke 2 jaar ben je.
1: Bij mij gaat de tijd zo snel.
3: Ja.
1: Welkom.
2: Dankjewel.
1: De open atelierroute, welke datum is die precies? Want dat heb ik vergeten op te schrijven.
3: Het is 30 en 31 mei, zaterdag en zondag.
1: Dat is volgend weekend.
3: Volgend weekend, ja. En op vrijdagavond is er een opening

0: om 8:00.
1: Ja, en die opening is in het gebouw van de Kijkdoos zelf.
0: Is in de Villa Erica.
1: Villa Erica, ja. Ja.
2: In Bennekom.
1: Ja. Hoe is die organisatie? Hoe gaan jullie dat elk jaar of om de 2 jaar doen?
2: Ja. Ja, dat start altijd eigenlijk bijna misschien wel 1 jaar van tevoren op. Dan worden eerst de grote lijnen uitgezet. Maar eigenlijk helemaal snel worden natuurlijk al gesprekken gevoerd met kunstenaars. Wie geïnteresseerd is. Wanneer we het gaan doen.
1: Ja.
2: En vervolgens...
1: Is er elke keer eenzelfde aantal kunstenaars die meedoet? Streven jullie daarnaar? Of?
2: Het wisselt eigenlijk. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de beschikbaarheid van mensen. Sommige mensen die exposeren precies in die periode. Andere mensen die vinden het juist heel erg leuk om als nieuweling mee te gaan doen. Dus het is iedere keer weer een verrassing.
1: Ja. En waar letten jullie dan op? Wat is de criterium? Wat is het criterium?
0: Het moet uit Bennekom afkomstige kunstenaars zijn die een eigen atelier hebben. Waar.
1: Komt een klein jongetje binnen. Ik denk dat het een kleinkind is van de
0: Dat is een kleinzoon van mij, die heet Lennon. En die gaat nu heel stil op de stoel zitten en verder niks zeggen.
1: Lennon, je mag luisteren naar opa.
3: Ja.
0: Dat zijn criteria. En voor de rest, ja, wij kennen elkaar natuurlijk uit het circuit van de kunst, van de Kijkdoos. En komen elkaar regelmatig tegen. En. We kijken wel of we een beetje een spreiding van de diverse soorten kunst, zullen we zeggen, kunnen vinden. Dus je hebt aan de ene kant keramiek of aardewerk, klei draaien aan een draaitafel. Je hebt tekenen, fotografie, beeldhouwen.
2: Mixed media.
1: Ja, alle disciplines wel.
0: Ja.
1: Kees, dan ben jij Lennon wil dat zeggen. Ben jij beeldhouwer, hè?
0: Ik ben beeldhouwer, ja.
1: Ja. Kun je daar iets over vertellen? Jij doet waarschijnlijk ook mee.
0: Ja, ik doe mee. Behalve organiseren ben ik ook altijd met beeldhouwen bezig. Door de week. Altijd wil zeggen sowieso op woensdag. Omdat er dan mensen bij mij komen beeldhouwen. En wat kan ik over beeldhouwen zeggen?
1: Ja, doe je inspiratie op? Hoe werkt dat?
0: In het dagelijkse leven eigenlijk. En de dingen die om je heen gebeuren. En daar denk je over na. En op een gegeven moment wil je daar wat mee. En in het verleden maakte ik dan een soort van ontwerpje in klei. Of in gips eventueel. En dat was dan het uitgangspunt. En dan kwam er wel uiteindelijk een beeld uit. Wat weer afweek van oorspronkelijke modelletje, maar dan had je een idee.
1: Ja.
0: Maar tegenwoordig ga ik gewoon direct aan de slag in de steen.
1: Wat voor steen is het dan?
0: In dit geval is het marmer waar ik mee bezig ben. Maar het kan ook Belgisch hardsteen, Franse Fourillon. Je hebt heel veel soorten Franse kalksteen.
1: Dus van alles. Van alles, ja, want het Belgische hardsteen is behoorlijk hard, hè?
0: Dat is heel hard en ook heel mooi donker als je het polijst. Je moet nog een heel proces doorgaan. Je hakt eerst en dan ga je met de vel aan de gang en dan ga je uiteindelijk met schuurpapier.
1: Ja, en is het ook niet zo dat de steen jou vertelt welke kant je op moet en welke
0: Ja, dat is altijd een wisselwerking. En dat is het mooie van als je direct werkt, laat je dat als het ware bovenkomen. En dan loop je er eens een keer omheen. Maar het kan ook betekenen dat je wel eens even 1 of 2 uurtjes toch vastzit. Van ja, wat moet ik nu? Welke kant moet het nu uit? Dat je nog aan het zoeken bent.
1: Ja, en neem je wat afstand waarschijnlijk. En...
0: Ja, dan ga je de volgende keer verder. Ja. Er zit een hele grote tuin bij. Ja. Een soort van beeldentuin. Dat is volgende week ook heel mooi om te bezoeken.
1: Ja.
0: Er staan heel wat rozenstruiken die dan volop in bloei staan. Dus ik kan het aanraden om eens
1: nodigt,
0: te komen kijken.
1: Nodigt uit, ja.
0: Ja.
1: Jacqueline, die organisatie, je begint dan al waarschijnlijk met 1 jaar van tevoren, zeg je. Hoe verzamel je die mensen bij elkaar? Hoe doe je dat? Ga je ze aanschrijven? Of?
2: Ja, het begint natuurlijk met aanschrijven. Hè. Dat, zoals gebruikelijk natuurlijk over de mail. Maar we organiseren altijd heel snel een bijeenkomst. En daar borrelt het natuurlijk dan ook van energie. Dat is heel erg leuk dat kunstenaars daar komen. Dat we dan horen wat, of ze wel of niet zouden willen meedoen. Meestal willen ze meedoen, want dan komen ze natuurlijk. Vervolgens kijken we dan vooruit hoe dat eruit gaat zien. We hebben in april ook een bijeenkomst gehad. Nou, dan zijn natuurlijk ook de materialen klaar. Dan spreken we af hoe het eruit gaat zien.
1: Adressen, die weet je dan ook. En hoe bepaal je die route dan?
2: Dat is eigenlijk heel eenvoudig. Want we maken een folder. En in de folder staat een mooie plattegrond. En op die plattegrond plot je gewoon heel duidelijk welke ateliers het zijn. En het leuke daarvan is dat als mensen graag willen gaan meedoen, dan kun je een aantal dingen doen. Je kan beginnen bij de gezamenlijke expositie en denken van, oh, welke van deze kunstenaars lijkt me nou eens leuk om naar het atelier te gaan. Maar je kunt ook gewoon willekeurig kiezen van, nou, die kunstenaar ken ik helemaal nog niet, daar ga ik nu eens langs. Dus iedereen die kan lekker op de fiets stappen of in de auto stappen, want dat kan natuurlijk ook nog wel.
1: Het is allemaal wel te belopen ook? Of is
2: het is deze keer behoorlijk aan de zuidkant van Bennekom. Dus zeker van een aantal ateliers naar elkaar is het te belopen. En dan bijvoorbeeld atelier van Zeiss, dat zit eigenlijk iets verder weg, want dat zit aan de Viermorgenweg.
1: Ja.
2: Maar ja, je hoeft ook niet alles te doen.
1: Nee.
2: Eén is ook leuk.
1: Ja, je kunt kiezen. Hè?
0: En op de fiets is ook een uitkomst, toch?
2: Zeker.
1: Ja. Je kunt altijd kiezen, hè?
2: Ja.
1: En ook komen mensen uit nieuwsgierigheid of belangstelling? Hoe heb je daar een beeld van?
2: Ja, het is heel verschillend. Er zijn mensen veelal uit de omgeving natuurlijk. Die ook een aantal kunstenaars wel kennen. Maar een aantal nieuwen eigenlijk ook weer niet. Het zijn natuurlijk ook relaties van al die kunstenaars. En dat is natuurlijk leuk. Want de relaties bijvoorbeeld van Kees. Die komen ook kijken naar die andere kunstenaars. Dus we merken wel dat er ook best wel heel veel mensen vanuit een hele andere omgeving komen.
1: Ja, de kunstenaars.
2: Tenminste, zo was het 2 jaar geleden.
1: Nemen hun eigen publiek ook mee.
2: Ja.
1: Ja, mooi is dat. Kunnen mensen ook beelden en zo kopen?
2: Het is zeker mogelijk. Van de beelden precies weet ik niet. Maar het is wel zo dat er in de gezamenlijke expositie in Villa Erica. Daar staan en hangen van iedereen eigenlijk werken. En daar kun je zo kijken welke je kunt kopen. Maar je kunt ook in gesprek juist met de kunstenaar in zijn of haar atelier. Want daar hangt natuurlijk niet één werk. Daar hangen heel veel werken van ze. En daar is het zeker ook mogelijk om dingen te kopen.
1: En ook de kunstenaar te spreken is ook altijd leuk.
2: Nou, dat lijkt mij nou eigenlijk ontzettend leuk. Want je ziet vaak alleen maar de werken en exposities. Maar in zo'n atelier is die iemand natuurlijk in zijn eigen goede doen. Het is ontzettend leuk om eens te vragen van hoe ontstaat dit nou eigenlijk? Of hoe maak je nou eigenlijk zo'n werk?
1: Ja.
2: En dat is natuurlijk hartstikke leuk. Dat kan eigenlijk bijna nooit.
1: Ja. Ik ga het even hebben over de kijkdoos. Is de vereniging? Wat is de?
2: Ja, het is een culturele vereniging.
1: Ja, het bestaat al heel wat jaren.
2: Meer dan 50 jaar.
1: Het begon echt als een doos in een straat in Bennekom. Hè? Een gebouw.
2: Een lange garage. En daarom werd het de kijkdoos. Ook de kijkdoos genoemd inderdaad. Ja.
1: Ik vind het wel een leuke naam eigenlijk hoor.
2: Ja. Ja.
1: Hoe zijn jullie in dat gebouw Erica gekomen? Hoe ging dat? Want het is het hoort bij een bejaardencentrum, een zorgcentrum.
2: Het is eigenlijk een vereniging. Het heeft een vereniging van eigenaren, Villa van Erica. Het is een prachtig gebouw waar vroeger ooit wel eens een ziekenhuisje ook nog ingezeten heeft. En daar omheen liggen allerlei kleine huisjes. Die mensen kunnen kopen. Maar het is in zijn geheel is het van de vereniging van eigenaren. En wij zijn daar gekomen al lang geleden. Omdat wij geen eigen huisvesting hebben. Dus wij hebben geen eigen gebouw. Zoals bijvoorbeeld het Kijk- en Luistermuseum heeft. En wij huren dus altijd een geschikte plek. Echt ook die voor exposities heel geschikt is. En dat vraagt dan iets over het licht. En ramen en kleuren. En we hebben een hele goede band met Villa Erica.
1: Ja, dat is ook heel belangrijk.
2: Ja.
1: Dus voorlopig zitten jullie er nog wel?
2: Nou, dat hopen we. Dat hopen we wel.
1: En niet alleen zitten, maar jullie ook met mooie exposities.
2: Ja. Ja.
1: Goed, volgend weekend dus. Dat wordt feest.
2: We hopen het van wel.
1: Mooi weer ook, waarschijnlijk.
2: Nou, dat hopen we zeker. We hopen dat het niet op is na dit weekend. Nee. En wat we gedaan hebben is, voor mensen die geïnteresseerd zijn, is we hebben een routefolder gemaakt. En die kun je bijvoorbeeld ophalen bij Novita in Bennekom, of hier bij Cultura, of in Wageningen bij het VVV. Maar je kunt hem ook downloaden van onze website. Dan heb je hem meteen op je telefoon staan. Dat is ook makkelijk voor onderweg. Dan ga je gewoon naar de website van de Kijkdoos Bennekom. En dat heet dekijkdoosbennekom.nl.
1: Mooi. Goed, dus aan iedereen de oproep. Ga heerlijk even langs al die leuke ateliers. Je kunt zelf bepalen waar je naartoe gaat. En je ziet nog eens wat kunst. En dat is heel belangrijk in het leven.
2: Ja.
1: Kees, ik dank jullie voor dat je hier was. Jacqueline ook. En graag tot ziens.
2: Dank
1: en we horen van jullie. We blijven contact houden.
2: Dank jullie wel.
0: Dank jullie wel.

0: Studio C evenement.
1: Ja, Studio C evenement en hoort ook muziek bij. Het is eigenlijk vrij algemeen. Anne ten Barge zit bij mij. Zij is algemeen en artistiek directeur van het Acousticum. Welkom Anne.
2: Dankjewel.
1: Leuk dat je hier zit.
2: Ja, leuk om hier te zijn ook.
1: Het Acousticum, in 2015 werd het geopend en ik was daarbij. Met de koning was daar toen.
2: Ja, dat was heel bijzonder. Dat moest het geweest zijn. Helaas heb ik de opening toen de tijd niet meegemaakt. Maar we hebben nog een hele grote afbeelding bij ons binnenhangen.
1: Ja, dat was heel indrukwekkend. Ja. En iedereen zat met naar hem te staren. Raar is dat. Dat lijkt me zo erg.
2: Ja. Ik weet het, dat hij een paar jaar terug, toch? Is hij samen met Maxima, is dat 2 jaar geleden, ook in Ede geweest. En dan krijg je inderdaad ook altijd mee, de hele bescherming, de beveiliging eromheen.
1: Ja. Toestand. Maar Acousticum, het bestaat nog steeds, hè?
2: Zeker.
1: Het heeft een dipje gehad in de geschiedenis. Mm-hmm. Gaan we het niet meer over hebben. Want het gaat nu heel goed met Acousticum.
2: Gelukkig.
1: Kun je vertellen wat het voor centrum is?
2: Ja, het is eigenlijk van oudsher een kazerne waar duizenden militairen trainden. En sinds 1906 en inderdaad sinds 2015 dat wij er zitten, zijn het duizenden podiumkunstenaars. Dus moet je denken aan orkesten, koren, theater, dansgezelschappen. Van amateur tot echt absolute wereldklasse. En lokaal en internationaal. En die verblijven bij ons meerdaags.
1: Ja, was daar behoefte aan?
2: We zijn de enige in Nederland. En natuurlijk hebben we daarom ons ook even moeten bewijzen. Want het is een hele specifieke markt. Maar inmiddels kan je echt zien, onze bezetting gaat dus hoog. We hebben heel veel partijen die ieder jaar terugkeren. En vooral die internationale partijen. We hebben straks bijvoorbeeld ook, vorig jaar was een mooi voorbeeld, hebben Australian Youth Orchestra. Die dan uit Australië 2 weken bij ons komen. Koninklijk Concertgebouw Orkest, Jong, hun project. Waren er vorig jaar, komen volgend jaar ook weer. Dus we hebben echt van die hele mooie grote namen. Maar inderdaad ook Enka Mannenkoor heeft een paar maanden terug bij ons een optreden. Dus alles daartussenin.
1: Ja, want het heeft natuurlijk ook betekenis voor Ede. Niet alleen internationaal, want dat is ook belangrijk natuurlijk. Dat Ede dat ook kent, hè?
2: Ik weet dat ik toen ik begon, ik wel begreep dat helemaal aan het begin de focus nog niet zo op Ede lag. Omdat natuurlijk, waar het op gebouwd is, meerdaags verblijven. De meeste Edenaren gaan weer lekker naar huis. Maar ik heb vanaf het moment dat ik gestart ben gezegd, dit is zo'n mooie, unieke plek. Die betekenis voor Ede moeten we letterlijk en figuurlijk veel meer kenbaar maken. Die deuren moeten open. En dat doen we nu jaarlijks met heel veel evenementen, dat we letterlijk de deuren opengooien. En wat ik heel mooi vind, is we hebben heel veel speciale kortingen, aanbiedingen voor alle lokale partijen. En we hebben het cultuurshot. En dat is eigenlijk als niet-culturele partijen bij ons komen. Dus denk aan onderwijs, universiteit, zorg en welzijn. Verbinden we hen aan een podiumkunstenaar. Dat is een must. En daar bijvoorbeeld zitten ook heel veel lokale makers. Die dan daar echt een moment krijgen. En als het goed bevalt, wat eigenlijk altijd zo is. Want het heeft altijd impact. Je raakt mensen. En tijdens een congres is er toch heel veel PowerPoint. En een beetje saai. En als dan die podiumkunstenaar komt. En die zorgt ervoor dat je geraakt wordt. Ja, dat heeft een enorme impact.
1: Ja, ja. Hoe kunnen mensen daar verblijven bij jullie? Is het een hotelfunctie? Hoe moet ik dat zien?
2: Het is meer een groepsaccommodatie. Dus eigenlijk zijn het ook groepen die bij ons verblijven. En dat is ook hoe het erop ingericht is. Wellicht in de toekomst. Als het museum ook gehuisvest is. En echt die hele kazerne. Één grote culturele hotspot. Dan misschien gaan we meer die kant uit. Maar nee, op dit moment is het echt. We zijn er voor groepen die bij ons meerdaags willen verblijven.
1: Ja. En wat voor groepen zijn dat specifiek? Zijn dat orkesten? En je hebt er net al wat van verteld. Maar die komen vanuit de hele wereld?
2: Ja, Japan, Australië. Aankomende zomer hebben we jongensgroepen uit Engeland. Boys Choir die bijvoorbeeld komen. En heel vaak ook projecten. Nu bijvoorbeeld ook European Youth Music. Ze zoeken nog jongeren. Dus als je talentvol bent, meld je aan. Omdat het heel vaak ook projecten zijn die geïnitieerd worden om Europese jongeren bij elkaar te brengen. En om dan juist in een week samen een orkest te vormen.
1: Ja. Ede komt ook nog wel eens op visite bij jullie. Zoals de cultuurprijsuitreiking. Er zit toch een band, hè?
2: Absoluut. Ja, enorm. En sowieso. Ja, ik merk dat ik het daarom ook belangrijk vind. We doen bijvoorbeeld met Gluren bij de Buren. Open Monumentendag. En we hebben dadelijk heel mooi. We hebben een samenwerking met Skillschool. Dat is natuurlijk ook al een toekomstige partij in Friesland. Maar daar hebben we ons café mee gerestyled.
1: Wil je even vertellen, wat is Skillschool?
2: Oh, Skillschool is een partij in Ede. Zij zijn ook gehuisvest in de Friso-kazerne. En zij geven eigenlijk jongeren een extra zetje, een leerwerkplek. Om vanuit creatieve invalshoek eigenlijk toch weer met een studie te kunnen beginnen. Of toch met een opleiding. En daar hebben we een hele mooie samenwerking mee gehad. Echt een Edese partij. Dus inderdaad, 23 jongeren hebben bij ons 3 weken lopen schilderen, lopen schuren. En wat dan nu heel erg leuk is, dit staat op prachtige restyled, maar ook met platform militaire historie. Dus er hangen nu echt attributen van alle jaren van de militairen. En nu hebben we iedere maand op zondagmiddag dat daar jong talent zal staan. Waar dus ook iedereen gratis vooral mag komen genieten en luisteren. En dat doen we dan bijvoorbeeld weer samen met Astrand, met Cultura, met Limelight Sessions. Dus dan zie je dat heel mooi alles bij elkaar komt met allemaal lokale partijen.
1: Dat is, heeft dus echt een verbindende factor bij jullie. Ja, het is heel belangrijk, hè, in deze maatschappij met alle lossigheid van de mensen. Ja. Hoe kunnen mensen zien wat er te doen is? Hebben jullie een website? Hoe gaat dat?
2: Ja, we hebben een website en daar staat een agenda op met activiteiten. En als je op de hoogte gehouden wilt worden, meld je aan voor onze nieuwsbrief, zou ik zeggen. Dan krijg je iedere 3 weken die in je mailbox. En dan vertellen we je wat er nog meer in de planning staat.
1: Goed, dankjewel Anne dat je bij ons aan tafel wat wilde vertellen over dat prachtige gebouw. Want het is het, hè? Ja. Het is een historisch gebouw. En we houden contact.
2: Leuk.
1: Goed, dankjewel.

0: Manning Sampersen met het NOS Journaal. De man die vorig jaar iemand doodschoot in een supermarkt in Vlissingen moet 12 jaar de cel in. De schietpartij volgde na een ruzie tussen de vriendin van de schutter en een bekende van het slachtoffer. De 24-jarige dader is niet voor moord veroordeeld, maar voor doodslag. Volgens de rechter is niet bewezen dat er sprake is van voorbedachte raden. Uit onderzoek blijkt dat de man minder toerekeningsvatbaar is. Het Openbaar Ministerie had 14 jaar cel geëist. De nabestaanden noemen de lagere straf van 12 jaar een grote teleurstelling. Kledingketen Zeeman sluit zijn winkels in Oostenrijk en Portugal en ook een paar vestigingen in Frankrijk, Duitsland en Spanje. Het bedrijf wil zo het nettoverlies van bijna 12 miljoen euro ombuigen in winst. Zeeman zegt dat het verlies vooral komt door de geopolitieke onrust en door de slechte economische groei, onder meer in Duitsland en Frankrijk. De kledingketen had vorig jaar bijna 1400 vestigingen in 8 Europese landen. De komende jaren worden 150 winkels gesloten. In Laos zijn 5 mensen levend gevonden die ruim een week lang vastzaten in een grot. Na 2 vermisten wordt nog gezocht. De mannen gingen vorige week in de grot op zoek naar goud. Door zware regenval stroomde de grot vol met water, waardoor ze vastkwamen te zitten. Het was lang onduidelijk waar de mannen zaten en of ze nog in leven waren. De reddingswerkers in Laos kregen hulp uit Thailand van mensen die betrokken waren bij het bevrijden van de groep jongens die daar in 2018 vastzat in een grot. En dan heeft tennisser Jesper de Jong op Roland Garros voor het eerst in zijn carrière de 3e ronde van een Grand Slam toernooi bereikt. Hij won in Parijs in 3 sets van de Italiaan Federico China. De Jong is de nummer 106 van de wereld. Hij is de enige Nederlander op Roland Garros die nog actief is in het enkelspel. Het weer, veel zon en droog. Het is 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Til en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescenzo Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle oranje spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisiespelers bij. Naast Guus Til van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het kabinet stuurt een mijnenjager naar de Middellandse Zee. Minister Jezokus van Defensie schrijft aan de Tweede Kamer dat het marineschip daar onderdeel gaat uitmaken van de permanente NAVO-missie. Als het nodig is, kan het schip ook snel worden doorgestuurd naar de Straat van Hormuz. Daar kan het marineschip worden ingezet om een veilige doorvaart van koopvaardijschepen en olietankers te garanderen als de zeestraat weer opengaat. Steeds meer huizen in Nederland zijn meer dan 1 miljoen euro waard. Volgens het overzicht van miljoenenwoningen van taxatiebedrijf Calcasa waren het er vorig jaar 273.000. Dat is ruim 6% van het totaal. Miljoenenwoningen waren vroeger vooral in dorpen als Bloemendaal en Laren en in grote steden. Nu staan ze ook steeds vaker in plaatsen als Ede, Amersfoort en Breda. Volgens het taxatiebedrijf gaat het ook vaker om 2 onder- en kapwoningen, tussenwoningen en appartementen. In Laos zijn 5 mensen levend gevonden die ruim 1 week lang vastzaten in een grot. Naar 2 vermisten wordt nog gezocht. De mannen gingen vorige week in de grot op zoek naar goud. Door zware regenval stroomde de grot vol met water, waardoor ze vastkwamen te zitten. Het was lang onduidelijk waar de mannen zaten en of ze nog in leven waren. Het weer, veel zon en droog, bij 16 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Vanavond blijft het zonnig, komende nacht is het helder. Morgen veel zon, droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar

0: 4 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Een oud-medewerker van de rechtbank Amsterdam is veroordeeld voor het verkopen van vertrouwelijke informatie. Ze kreeg 4 jaar cel opgelegd, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De 35-jarige vrouw uit Woerden verkocht gegevens uit rechtbanksystemen, zoals adressen. Mogelijk is die informatie gebruikt voor een liquidatiepoging en explosies bij huizen. De vrouw is ook veroordeeld voor het afpersen van een man. Ze maakte hierbij gebruik van vertrouwelijke informatie over het slachtoffer en zijn familie. Met het geld betaalde de vrouw haar gokverslaving. Het Chinese leger zegt dat het een Nederlands marineschip heeft verdreven bij een eilandengroep in de Zuid-Chinese Zee. Dat meldt persbureau Reuters. Het zou gaan om het fregat De Ruiter, dat volgens China geen toestemming had om daar te varen. Ook zegt China dat er helikopters vanaf het schip zijn opgestegen en dat daarmee het Chinese luchtruim is geschonden. De Nederlandse kunstenaar en beeldhouwer Erik Claus is overleden. Claus geldt als een van de belangrijkste Nederlandse beeldhouwers van zijn generatie. Hij richtte zich op de klassieke beeldhouwkunst en zijn werk werd op verschillende openbare plekken in Nederland tentoongesteld. Ook maakte hij schilderijen, tekeningen, penningen en munten. Erik Claus was 89. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Stil en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescencio Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle oranje spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisiespelers bij. Naast Guus Stil van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het weer, veel zon en droog. Het is 16 graden in het noorden en 26 in het zuiden. Vanavond blijft het lang zonnig en komende nacht is het helder. Morgen veel zon, droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 5 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland denkt dat er te snel is besloten dat het bedrijf achter DigiD niet mag worden overgenomen. Het kabinet wil niet dat de overname door een Amerikaans IT-bedrijf doorgaat. Volgens de ambassadeur maakt de VS zich daar zorgen over en bekijkt de Amerikaanse regering of het moet worden gezien als een handelsbelemmering. Staatssecretaris Aert zei gisteren de overname te verbieden om het publieke belang te beschermen. Een raadsvergadering in Amsterdam is vanochtend geschorst nadat 4 mensen in het publiek een vaandel en Palestijnse vlaggen omhoog hadden gehouden. Op het vaandel stond de tekst Hani en Hamas is gewapend verzet. Daarmee werd verzetstrijder Hani Schaft vergeleken met terreurorganisatie Hamas, schrijft het Parool. De 4 zijn de zaal uitgezet. Burgemeester Halsema sprak van een absolute schande dat een terreurorganisatie in de Amsterdamse Raad wordt verheerlijkt. Op sociale media zegt XR Justice Now achter de actie te zitten. Voormalig minister Hugo de Jonge heeft tijdens een coronapersconferentie in 2020 druk uitgeoefend op een zorgbestuurder. De Jonge zei toen dat hij betwijfelde of het wel verstandig was dat de bestuurder zijn thuiszorgmedewerkers preventief mondkapjes liet dragen. Uit e-mails blijkt volgens Nieuwsuur dat dit gebeurde op verzoek van Connie Helder. Zij was toen bestuurslid van Actis, de branchevereniging voor werkgevers in de ouderenzorg. Een Nederlands marineschip is verdreven door China in de Zuid-Chinese zee, dat zegt het Chinese leger. Het schip zou illegaal een eilandengroep zijn binnengedrongen. Het zou gaan om het fregat De Ruiter, dat voor oefeningen in Zuidoost-Azië is. China zegt ook dat er helikopters zijn opgestegen vanaf het schip, die daarmee het Chinese luchtruim zijn binnengedrongen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. 16 graden in het noorden, 26 in het zuiden. Vanavond en vannacht is het helder, koelt het in het binnenland af tot 7 graden. Morgen zonnig en droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Ik heb nog een klein uur de tijd voor de link van vandaag. Dus ik hoop dat je de tijd hebt en neemt ook om dit muzikale uur gezelschap te houden. We hebben het Eurovisie Songfestival 2026 net achter de rug. En ik nam je mee terug naar 1997. Je hoorde de meidengroep Mrs. Einstein en dat waren de enige artiesten die uitgenodigd werden voor de voorronde van het Nationaal Songfestival in 1997. Niemand heeft nog tijd, won nipt ten opzichte van andere liedjes die ze toen lieten horen. En daarmee gingen ze naar het Eurovisie Songfestival van 1997. Maar het werd geen succes, want dit lied eindigde op de 22e plaats in een veld van 25. En achteraf gaven de vijf dames toe niet geheel tevreden te zijn met dit lied.

Ik denk dat je al wel hebt geraden wat de link van deze week is. Dirk Meijer ging vorige week met ons naar beneden en omlaag. En daarom liet hij toen Eric Clapton horen met Nobody Knows You When You're Down and Out. En het klinkt misschien een beetje tegenstrijdig om vandaag aandacht te besteden aan niemand. Ofwel geen enkel mens of persoon ter wereld. Maar dat ga ik toch doen. Hier, met Suzanne en met Freek.

0: Je luistert naar Link. Linkmeester van deze week is Henk Gieling.
1: Niemand is het thema en ik vroeg me af, wanneer wordt niemand nou eigenlijk iemand? In de psychologie begint ieder mens als een onbeschreven blad. Je ontwikkelt een eigen identiteit en dan word je iemand door interactie met je omgeving. Dus niemand wordt iemand op het moment dat diegene erkenning krijgt, betekenis vindt of opstaat voor zichzelf. De mooiste betekenis ligt voor mij op het persoonlijke vlak. Je wordt pas echt iemand wanneer je stopt met leven naar de verwachtingen van anderen. En dat kan gebeuren door zelfacceptatie. Je wordt iemand zodra je jouw eigen unieke eigenschappen, fouten en talenten omarmt. Maar ook door grenzen te stellen. Want zodra je leert om nee te zeggen en je eigen ruimte in te nemen, ga je van een onzichtbare volger naar een authentiek persoon. Zeker is dat niemand eenzaam wil zijn. En dat zingen Christina Aguilera en Ricky Martin.

0: Maar goed, ik denk gewoon dat we hier echt op een andere manier naar moeten kijken. Ik denk eigenlijk dat dit hele thema wel een beetje geweest is. Het gaat natuurlijk in de politiek al 20 jaar hierover. Over asielzoekers en vluchtelingen. En wie is nou de gewone, normale Nederlander? En wie niet? Wie mag hier blijven? Wie moet er weg? Wie hoort hier wel? Wie hoort hier niet? Terwijl volgens mij is het eigenlijk heel simpel. Alle argumenten gehoord hebbende kunnen we volgens mij samenvatten. Wat mij betreft, dit is Nederland. Niemand hoort hier. Punt. Klinkt misschien een beetje radicaal, maar dat is hoe ik daarnaar kijk. Ik denk dat Nederland niet bedoeld is om te wonen. Ik weet ook niet wat wij hier doen, maar we wonen onder de zeespiegel, in de zeik, in de regen. Je maakt mij niet wijs dat de bedoeling is. Nee, maar serieus, want dit is echt objectief gezien een hele domme plek om te gaan wonen, hè, waar wij met z'n allen zitten. Het slaat helemaal nergens op. Als je 100 mensen op een wereldkaart laat aanwijzen van nou, wat lijkt jou nou een goede plek om je te vestigen? Ik denk niet dat iemand Nijmegen aan zou wijzen. Dit is Nederland. Niemand hoort hier. Punt.
1: Matthias Reim beschrijft in dit lied Verdammt, ich lieb dich de innerlijke strijd en emotionele chaos na een relatiebreuk. Hij probeert zichzelf en de buitenwereld wijs te maken dat de breuk hem koud laat. Maar zijn ware gevoelens verraden hem constant en slingeren heen en weer tussen ontkenning en verlangen. En niemand zegt, stop met die gedachten, want ja, dan denk ik weer aan jou.

0: De Kofferbak.
1: Stand By Me is een nummer geschreven door de Amerikaanse singer-songwriter Benny King in 1961. Samen met Jerry Lieber en Mike Stoller. En volgens King is de titel afgeleid van en geïnspireerd op een spiritual geschreven door Sam Cooke en G.W. Alexander, genaamd Stand By Me Father, opgenomen door de Soul Stirrers. En daar laat ik straks nog even een stukje van horen. Oorspronkelijk schreef King het nummer voor de Drifters, maar die groep besloot uiteindelijk om het nummer niet op te nemen. En toen Benny King in de studio het nummer Spanish Harlem opgenomen had, vroeg zijn producer of hij nog nummers had die ook opgenomen zouden kunnen worden. En de producer was enthousiast en Stand By Me werd onmiddellijk opgenomen. In 1961 werd het nummer voor de eerste keer uitgebracht en in 1987 volgde een tweede uitgave naar aanleiding van de gelijknamige film. En zowel de eerste als de tweede keer haalde het nummer de top 10 in de hitlijsten. In 1989 maakte volkszanger André Hazes met zijn rijmwoordenboek zijn versie van dit nummer met de titel Op de hoek van de straat. Op de hoek van de straat en die is weer gelinkt naar het thema van vandaag. En dat is dus het thema Link.
0: De Kofferbak.
1: En dit is het origineel waar Benny King zijn nummer op heeft gebaseerd.

Dat was dus het origineel. Maar we gaan nu eerst luisteren naar de versie van André Hazes. En daarna het origineel van Benny King. Vandaag in de kofferbak. MUZIEK

0: Je luistert naar Link.
1: Nobody's Side nu, een iconisch nummer uit de musical Chess. Het markeert een belangrijk omslagpunt in de show voor het personage Florence Facy. Het lied begint wanneer Florence volledig gefrustreerd is geraakt door haar manipulatieve Amerikaanse vriend en schaakgrootmeester Freddie Trumper. Ze realiseert zich dat iedereen haar slechts als pion gebruikt voor politiek gewin of eigen belang. En dat niemand echt te vertrouwen is. Het refrein stelt dat iedereen the game, het spel, speelt, maar dat ieders regels anders zijn. En uiteindelijk kan en moet ze alleen op zichzelf vertrouwen. Zowel in de politiek als in de liefde is niemand werkelijk neutraal of onpartijdig. Nobody's on Nobody's Side. Je hoort Lea Michele in de versie van de Broadway Company uit 2025.

0: Linkmeester van deze week is Henk Gieling. Dit is Link, een programma waarin de muziek wordt gelinkt aan de hand van een thema.
1: Niet iemand, dus niemand, is het thema van deze Link. En in het vorige lied uit de musical Chess staat niemand symbool voor de onzekerheid van het leven. Waarbij de nadruk ligt op steun zoeken, maar niet altijd vinden bij elkaar. En die betekenis geldt zeker ook voor het volgende lied, dat ook uit de musical komt. En die musical is Dear Evan Hansen, die in de prijzen viel bij de Musical Awards 2026. Danny Westerweel kreeg de Musical Award voor de beste vertaling van deze oorspronkelijk Amerikaanse musical. En hoofdrolspeler Wart van Klinken kreeg een award voor aanstormend talent. Nu een aangrijpend lied uit deze musical. Zwaaien tot het pijn doet. Ik druk meteen alles weg. Voor ik onnodig word gekwetst. Voordat ik zomaar iets zeg. Voordat ik alles voorgoed verpest. Als ik iets zeg, verschrompelt ieder woord. En zelf als ik schreeuw, is er niemand die me hoort.
2: Ik druk meteen alles weg. Voor ik onnodig word gekwetst. Voordat ik zomaar iets zeg.

Als je kaart uit een boom valt en je voelt je vingers niet, is het dan wel echt gebeurd als niemand je daar ziet? Als je kaart uit een boom valt en je voelt je vingers niet, is het dan wel echt gebeurd als niemand je daar ziet? Oh,

0: Je bent niemand totdat iemand van je houdt. Dat zong Dean Martin samen met de Amerikaanse zangeres Shelby Lynn.
1: Dit is Link. Met een link naar het thema van vandaag in spreekwoorden en gezegden.
0: Ja, spreekwoorden en gezegden waar het woord niemand in voorkomt. Een paar. Eb en vloed wachten op niemand. Ofwel, de tijd gaat gewoon door. En één die ik niet kende. Gebraden duiven vliegen niemand in de mond. En dat betekent, je krijgt niets zomaar zonder enige moeite voor te doen. En zonder geluk vaart niemand wel. Dat is natuurlijk een wat bekendere. En de laatste dan. Zwijgen en denken zal niemand krenken. Denk na voor je iets zegt wat pijn kan doen. En dan gaan we verder met muziek. En dat is een overdenking die eigenlijk heel actueel is en regelmatig ook door mijn hoofd gaat. Het komt uit de musical Soldaat van Oranje, die deze zomer stopt. Hoe ga ik om met extreemrechts en met onrecht dat ik om me heen zie bij kwetsbare mensen? Nou, daar gaat dit lied over.

0: Dooral Megens met het NOS-journaal. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd begint een onderzoek naar jeugdzorgaanbieders in Stadskanaal. Aanleiding is de zaak van de zwaar mishandelde kinderen uit die gemeente. Ook Veilig Thuis Groningen wordt onderzocht. De inspectie gaat kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. 2 weken geleden kwam naar buiten dat 2 vrouwen uit Stadskanaal hun kinderen zwaar hadden mishandeld. De kinderen van 6 en 7 jaar werden vernederd en opgesloten. De Amerikaanse regering bekijkt of het verbod op een overname van het bedrijf achter DigiD moet worden gezien als een handelsbelemmering. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Hij vindt dat te snel is besloten dat de overname niet door mag gaan. In Amsterdam is vanochtend een vergadering van de gemeenteraad verstoord door 4 mensen met Palestijnse vlaggen en pro-Hamas teksten. De vergadering werd geschorst en de 4 zijn uit de zaal gezet. Burgemeester Halsema noemt de verheerlijking van een terreurorganisatie in de Amsterdamse Raad een absolute schande. Een vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor het verkopen van vertrouwelijke informatie uit rechtbanksystemen. De vrouw van 35 is oud-medewerker van de rechtbank Amsterdam. Mogelijk is de informatie gebruikt voor een liquidatiepoging en explosies bij huizen. De rechter veroordeelde de vrouw ook voor afpersing. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Til en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescencio Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle oranje spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisiespelers bij. Naast Guus Til van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. 16 graden in het noorden, 26 in het zuiden. Morgen zonnig en droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Welkom op zaterdag 23 mei 2026 aan de vaste luisteraar. Herkennen dit? Dit is de begintune van Mijn Dozijn. Vandaag met de techniek in handen van Henk Gieling. Mijn naam is Ruben Landman. Maar het gaat om de gast van vandaag. En die is alweer aangeschoven met zijn 12 platen. Jan Bansema. Geboren in 1955 in het ziekenhuis in Alkmaar. Woonde met zijn gezin, vader, moeder en één zus in Bergen. Zijn basis- en middelbare school deed hij in Zaandam. Daarna ging hij in dienst. Waar trouwens in die rond die tijd hij ook nog getrouwd is geraakt. Hij is 9 jaar getrouwd geweest. En studeerde aan de VU in Amsterdam natuur en scheikunde. Op zijn 28ste is hij afgestudeerd en is al die tijd wel in Zaandam gebleven. Lesgeven deed hij daarna in IT. Dat was toen een heel nieuw gebied. Dat deed hij onder andere bij de PTT, toen nog een staatsbedrijf. En vandaag, precies 40 jaar geleden, ging hij op vakantie naar Kreta. Daar ontmoette hij een Finse, Riika. En daarna heeft hij 5,5 jaar in Finland gewoond, is daar ook met haar getrouwd. En het plan was 5 jaar Finland, 5 jaar Nederland en daarna lekker de rest van de wereld verkennen. Dat ging niet door, want ze hebben samen een meisje geadopteerd. Zij was toen 2 jaar en 7 maanden oud. Ze kwamen terug in Nederland in Den Dolder. Daarna werk bij Duurstenen, vervolgens hier in Ede. Al die tijd heeft Jan Bansema in de IT gewerkt, vooral ook internationaal, bij een bedrijf wat uiteindelijk overbleef als HP, Hewlett Packard. Na die tijd heeft hij nog 10 jaar lesgegeven en nu is hij druk, want hij is met pensioen. Hij zit bij de Rocking Old School hier in Cultura, de ROS. Hij doet veel met inclusie, onder andere de Wheelies. Hij is betrokken bij Ede Pride, het Cultuurforum. En hij is betrokken bij GroenLinks, hier ook in Ede. Als er dan nog tijd overblijft, dan is hij gitaar aan het spelen, aan het zingen. Hij maakt zelf dus muziek, onder andere dus bij die Rocking Old School. We gaan vooral heel veel terug in de tijd met de platen die hij heeft uitgezocht. Rockmuziek zeker. Beginnen met een rustige, nee niet rustige, hij wilde juist loskomen uit de rustige stijl van zijn ouders, van Jim Reeves. En dat was onder andere met een plaat in 1973 van Nazareth, Razzmatazz.

0: Zo, Nazareth kennen wij van Love Hurts. Dat is van een ander kaliber dan dit natuurlijk. Ja. Welkom Jan Bansma in de uitzending.
1: Dankjewel.
0: Waarom specifiek dan deze dit nummer van Nazareth?
1: Nou, Love Hurts is een heel niet karakteristiek nummer van Nazareth. Ik heb het leren kennen door mijn eerste vrouw. Mm-hmm. Lang geleden toen ik nog jong was.
0: Ja.
1: Hiermee heb ik mezelf losgetrokken. Inderdaad, wat je ook zei van Jim Reeves en alle mooie muziek die mijn ouders mij hebben leren kennen. Om echt de puberteit ook muzikaal te kunnen uiten.
0: Ja.
1: Dat hoor je wel. Dus dit is ook direct het meest wilde nummer hoor. Dus rustig aan luisteraars.
0: Okay. En dan ging je natuurlijk mee in je klasgenoten in de muziekstijl? Of was je een beetje een buitenbeentje?
1: Nee, ik was een Einzelganger op zijn Nederlands hoor. Veel meer mijn eigen stijl.
0: Ja. We gaan zo over naar Creedence Clearwater Revival. Of zoals de kenners zeggen CCR.
1: Yep.
0: Ben je daar een grote fan van?
1: Ik ben een grote fan van John Fogerty. Met name. En dat was de leadzanger en de gitarist van CCR. En CCR, de Cosmos Factory, was de eerste album wat ik zelf gekozen en gekocht heb.
0: Ja. En daar komt dit nummer wat we nu gaan horen van af.
1: Ja.
0: Maar je kent dan dus dat album, want zo gaat het. Als het eerste album is, dat ken je helemaal van buiten, van voor naar achter.
1: Ja.
0: Before You Accuse Me is dan toch nu jouw keuze geworden.
1: Ja, omdat dat een nummer is wat minder bekend is. Mm-hmm. De andere nummers die komen van I Put a Spell on You en al die. Iedereen kent de meeste nummers daarvan wel, maar deze wat minder. Ik vind het een mooi melodisch nummer en het geeft ook meer de sfeer weer van John Fogerty zoals hij nu ook op het podium staat.
0: Oké. Okay. Eventjes voordat we de plaat draaien. Hoe ben je ertoe gekomen om in die natuur en scheikunde terecht te komen? Zat dat altijd een beetje al bij jou erin? Of heb je op een gegeven moment het licht gezien van dit is mijn richting?
1: Nee, ik heb een basis interesse in het krijgen van antwoorden op het waarom.
0: Ja.
1: En natuurkunde is bij uitstek het doorvragen tot het gaatje. Hè?
0: Ja.
1: Dus doorgaan met waarom vragen.
0: Dus dat sloot dan aan bij die vragen die je had. We horen straks wel of die vragen ook beantwoord zijn geraakt. Maar eerst gaan we luisteren naar CCR met Before You Accuse Me uit 1970. Hier bij Mijn Dozijn op 23 mei 2026.

0: Ja, de laatste seconde van Born to be Wild in 1967 van Steppenwolf. Heeft voor jou een hele bijzondere betekenis, Jan, toch? Want dit heb je zelf gespeeld.
1: Ja, toen ik bij Rocking Old School binnenstapte als deelnemer, was het eerste nummer wat wij op het podium mochten spelen, was Steppenwolf. Waarin de drumster op een Harley Davidson binnenkwam rijden op het toneel hier in de Cultuurraad.
0: Wow.
1: En door de rookwolken. En daar gingen we dit spelen. Dus met deze nummers, deze klanken zijn we gestart.
0: Ja. Hoe ben je daarbij gekomen? Was je een van de oprichters? Hoe is dat gegaan?
1: Nee, het bestond al. Joop van Lier had het opgezet. Ja. De voormalige muziekschool directeur van de Cultura.
0: Ja.
1: En ik zag op mijn naast mijn ontbijtbord zag ik een klein advertentietje staan op donderdag. Kom eens een keer kijken bij Rocking Old School. Ik dacht, laat ik een keer bellen. Kan ik langskomen? Ja, morgenochtend bijvoorbeeld. En vanaf die tijd, morgenochtend, dus elke vrijdagochtend, ben ik niet meer weg geweest.
0: Oké, maar toen je dat las, was je toen actief met muziek bezig?
1: Nee, eigenlijk niet meer.
0: Helemaal niet?
1: Nee, ik had al een jaartje of 20 die gitaar bijna niet meer aangeraakt.
0: Oei, maar dat schijnt dus vaker zo te zijn bij nieuwe deelnemers van de ROS. Dat mensen gewoon dan ineens weer het instrument oppakken.
1: Ja.
0: Dat lijkt me heel bijzonder, want je bent dan toch de routine ook helemaal kwijt.
1: Ja, en de eelt op je vingers.
0: Ja,
1: ja, zeker. Ja, zeker. Maar het is bedoeld voor de derde helft. Hè. Dus als je in een nadagen van je carrière denkt van ja, nou wat? Dan wil je iets nieuws gaan doen weer of je wil iets weer oppakken. Om die oude passie van vroeger weer terug te beleven.
0: Ja, ja. Dus jullie jeugdleden zijn 60 plus, zullen we zeggen.
1: Ja, 50 plus, 50 60 plus. Vanaf 50 mag je meedoen, maar het is meestal rondom de 60 zeker.
0: Maar je zit er nog steeds bij en nog steeds veel plezier.
1: En ik organiseer het nu ook.
0: Ja. Zo gaan die dingen.
1: Het moet doorgaan. Hè?
0: Ja, heel goed. Vast niet in je eentje trouwens. Dat doe je met een groepje, denk ik.
1: Ja, ik coördineer het. Ja. Maar we hebben een groep van vrijwilligers die hem meehelpen. Ja, zeker, goed. Zeker.
0: En zo kwamen we bij Born to be Wild. En we gaan door naar iets Fins. Want we vertelden al dat jij ruim 5 jaar in Finland hebt gewoond. En dan pak je ook wat van de muziek mee, uiteraard. Lijkt me. Vertel eens wat over deze artiest en over het nummer uit 2003 wat we gaan beluisteren.
1: Ja, Jussi Leskinen met het nummer Wie is de oorste uur? Dat is
0: uiteraard
1: voor jullie. Dus ook als je geschreven ziet, dan helpt het ook niet. Het gaat over de 15e nacht. Ja. Jussi Leskinen is een heel bekende artiest in Finland. En je kunt hem het beste vergelijken met Herman Brood.
0: Mm-hmm.
1: Een wat excentriek uitziend man met een wilde band achter zich. Maar wel heel

0: goede muziek die over het algemeen in ellende komt door drugs, drank en verkeerd gedrag. Dus na 15 nachten dan is het echt ook wel weer een beetje over. En ja, de melancholie die druipt vanaf. En melancholie is ook wel een beetje de volksaard van Finland.
1: Oké. Okay. Ja, dus ja. We hoeven nu niet op de tekst te letten, maar nee. we proeven de melancholie uit dit nummer uit 2003. We gaan er naar luisteren. Juice Leskinen.

Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn.

0: Ja, Peter Frampton in 1976. Volgens mij zelfs een live-opname. Show Me The Way van het album. Ja, daar heb je het al. Frampton Comes Alive op de lijst van Jan Bansema. Peter Frampton.
1: Ja.
0: Vertel.
1: Ja, Peter Frampton. Ik was op zijn concert met mijn eerste vrouw. En daar heb ik voor de eerste keer Beatle-achtige gebeurtenissen zien langskomen. Dat mensen iedereen danste op de stoel. En een aantal jonge dames die vielen flauw van idolatie. Dat had ik nog niet eerder gezien. Ik denk ook dat mijn passie voor het op willen treden. Dat was een grapje. Want ik ga er niet vanuit dat mensen dat voor mij nog willen. Maar ik vond dat heel bijzonder. En wat ik ook bijzonder vind is als gitarist de manier waarop hij dit bijzondere geluid maakte. Door met een slangetje het geluid uit de gitaar weer terug in zijn mond. En vanuit zijn mond in de microfoon kon brengen.
0: Ja, dat
1: komt uit een wauw maar dan via hand.
0: Ja. Interessant. We hadden het straks over dat jij vanuit de IT, PTT, dat je daar terecht bent gekomen vanuit jouw natuurkundestudie. Jij vertelde voorafgaand dat jij toen de MS-DOS-migratie hebt gemaakt van versie 1 naar 2, was het dat? Zoiets, hè?
1: Ja, precies. Toen ik geronseld werd door de PTT om les te gaan geven, ik had natuurlijk natuurkunde gestudeerd, maar dat was ook iets met logisch denken, dus dan zal je iets met die rare computers ook wel begrijpen.
0: Ja.
1: En toen had PTT had net al zijn medewerkers getraind op DOS 1.0, allemaal PC'tjes. En toen kwam er een nieuwe versie uit, 2.0. En die waren zo groot dat er subdirectories, dus foldertjes, moesten worden aangemaakt. Kreeg allemaal nieuwe commando's.
0: Oh,
1: ja. Die alle nieuwe commando's moesten weer geleerd worden. Dus iedereen moest terugkomen voor mijn cursus die ik dan had ontwikkeld. DOS 1.0 naar 2.0. Migratietraining.
0: En dat in welke tijd was dat? De jaren 70?
1: Ja, daar ergens. Ja.
0: Maar dat was ook in de tijd dat het hoger management überhaupt helemaal geen PC of iets dergelijks in Velden of Wegen bij zijn kantoor had.
1: De adjunct directeur van de PDT is bij mij op in les geweest. Hij stelde zich voor als ik werk in administratie. Maar hij werd wel met de auto gebracht.
0: En hij leerde bij jou hoe dat nou zat met die magische dozen.
1: Ja, precies.
0: Met computers en al die software. Dus mooi, aparte tijd. Het is dichtbij, maar ook heel ver weg eigenlijk.
1: Het is nu heel ver weg. Want, je kunt je niet meer voorstellen. Nu praat je tegen de muur en zegt, doe mij licht aan. Hè?
0: Ja, precies. Dit was 1976, nummer wat we net hoorden. Dus 50 jaar oud, een halve eeuw. Dat willen we eigenlijk ook niet weten. We gaan nog iets verder terug in de tijd naar David Bowie. Van zijn album David Bowie, ook bekend als Space Oddity. En daar dan het titelnummer van, Space Oddity. Heel bekend nummer, net zoals Show Me The Way net ook een heel bekend nummer was. Heb jij iets speciaals met David Bowie?
1: Ja, nou, dit nummer gaat over de ruimte. En ik ben altijd heel erg geïnteresseerd geweest natuurlijk in ruimtevaart en in sterrenkunde onder andere ook.
0: Ja.
1: Maar daarnaast is hij ook een heel flamboyant karakter die zichzelf helemaal tot zichzelf laat zijn. Hij durft zichzelf te zijn helemaal.
0: Ja, dat vond ik mooi. En ook zichzelf iedere keer weer opnieuw heeft uitgevonden.
1: Ja, zeker.

0: Do the Strand van Roxy Music uit 1973. Jan Bansema, dat is weer heel wat anders dan wat we daarvoor hoorden. Een beetje experimentele Space Oddity van David Bowie die ons de mond snoerde.
1: Ja.
0: We zaten nog midden in de uitleg van hoe speciaal dat allemaal was met David Bowie. Maar deze Roxy Music plaat is minstens zo bijzonder. En jij hebt er een bijzondere herinnering aan uit 1973.
1: Ja, het was een van de eerste live concerten die ik in Amsterdam Centrum mocht bijwonen. Als jong jochie. Het was op zaterdagavond. En we kwamen s'nachts om 1 uur of 2, 3 kwamen we uit een blauwstaand van de drugs. Gebouwtje kwamen we uit. Oren tuterend van de knalharde herrie. En met de mooie muziek van Brian Eno. En de gekkigheid allemaal. En dan kwamen we in Autoloze Zondag Amsterdam terecht. En we wisten niet hoe we bij het Centraal Station moesten komen. Dus we hebben de lijn 1 en 2 gevolgd. De tramhaltes tot aan het Centraal Station. We hebben daar gewacht tot de eerste trein naar Zandam weer terugging. Dus dat blijf je al bij als Amsterdam opeens zo stil is.
0: Ja, ja. En het was natuurlijk ook al in de nacht. Maar het was nog stiller dan normaal.
1: Ja, en dan de oren ook nog stil, ja.
0: Ja, en waarom specifiek dan dit nummer van Roxy Music? Want het is niet zo super bekend volgens mij, Do the Strand.
1: Weet ik niet. Dit nummer doet mij het meeste. Ik vond het hele album wel erg goed. Maar hier zit energie in. En ik hou van nummers met een beetje energie. Ja.
0: Nu heb je een aantal artiesten op je lijst staan. Die lang geleden actief waren. Maar ook heel lang actief zijn gebleven. Of zelfs nog steeds actief zijn. David Bowie natuurlijk uitzondering. Maar ook Roxy Music. Brian Ferry nog steeds actief. Blijf je artiesten volgen? Of is het dan toch iets van een periode van toen?
1: Ik heb ze niet gevolgd in de tijd dat ik aan het werk was. Maar ik ben ze weer gaan volgen toen ik met pensioen ging. Omdat je dan weer tijd krijgt. En dan ga je ze ook weer kijken wat voor nummers waren het ook alweer. En kan ik ze misschien zelf spelen. Ook bij Rock'n'Roll School weer. Hè?
0: Ja, precies.
1: Ja, dus pak je erop.
0: Jij hebt een tijd in Finland gewoond. En jij zei vooraf van Finland het is toch een beetje een uithoek in Europa. Dus grote artiesten komen niet vaak langs. ZZ Top was volgens mij een uitzondering.
1: Ja, ZZ Top kwam daar wel langs, maar dat was tijdens midzomernacht. En ze zouden om 10 uur 's avonds beginnen. En de lichttechnicus die stelde het programma uit. Bijna 1,5 uur later zijn ze toch maar begonnen. Het was nog steeds licht natuurlijk. Want hij zei, when the does it get dark here?
0: Ja.
1: Waaruit het publiek de stem kwam, never.
0: Ja, want dat was midzomer inderdaad.
1: Ja, precies.
0: Dus ZZ Top moest dan toch maar bij daglicht van start gaan.
1: Ja.
0: Onder andere met Sharp Dressed Man, een van jouw favorieten dan?
1: Ja, en Bill Gibbons, een enorm goede gitarist.
0: Oké, uit 1983, ZZ Top.

een keer jouw eigen top 12 laten horen? Meld je dan aan via mijndozijn@omroep1.nl.

0: Nou Jan, gelukkig hadden we nog wat tijd voor de gitaarsolo in dit nummer Comfortably Numb van Pink Floyd. Van het album The Wall.
1: Ja.
0: Speciale band met dat album of met de band?
2: Nou, ik vind de band esoterisch mooi. Echt hele mooie muziek maken. Mm-hmm. Ik zei ook net buiten de uitzending, zeg maar, gitaar en drums. Maar vooral gitaar. Als daar iets moois mee gebeurt, iets bijzonders mee gebeurt. Ja. Dat doet me wat. En dat hoor je hier
0: en
2: wel.
0: En dan veer je op. Ja, ja. Dan stroomt er energie bij jou binnen of zo.
2: Ja.
0: En dat gebeurt dan ook als je zelf op het podium staat?
2: Ook als je zelf speelt. Ja, als dat goed lukt. Hè, niet altijd. Maar als het goed gaat, dan ben je wel echt ook eventjes van de wereld.
0: Jullie hebben natuurlijk een hoop lol met elkaar. En jullie treden regelmatig op, toch? Jullie hebben van die cafés en ook uitvoeringen, geloof ik.
2: Ja, we hebben 8 weken oefenen voor een uitvoering. En dat is echt in de grote zaal. En elke 2 maanden hebben we een Roscafé, waarin ook opgetreden wordt.
0: Ja, hoeveel mensen doen daar nu aan mee?
2: We hebben zo gemiddeld zo'n 5 of 6 bands die meedoen.
0: 5 of 6 bands. En iedere band bestaat natuurlijk ook weer uit
2: Ja, zeg maar ongeveer 30, nou, gemiddeld ongeveer 30 mensen. 30 deelnemers per editie. En dan doen we 3 of 4 edities. Komend seizoen weer 3 edities.
0: Ja.
2: Dus zo bereiken we toch bijna 100 oude rockers.
0: Ja, wauw.
2: Ja.
0: Maar daarnaast heb je dan ook nog tijd voor hele andere dingen. Zoals dingen met inclusie. Ik zei het al bij de introductie. Onder andere het project Wheelies. Vertel eens even, wat is dat?
2: Ja, dat is heel mooi. Want een van de muzikanten die bij ons bij Roscafé wel eens wat schuchter rondliep. Mm-hmm. Niels, daar ben ik goede vrienden mee. En hij gaf op een gegeven moment aan van ik zou graag wat betere toegankelijkheid willen hebben binnen Ede. Voor rolstoelgebruikers. Mensen die moeilijker ter been zijn.
0: Ja.
2: En dan zou ik iets willen opzetten, maar ik weet niet hoe. Wil je me daarbij helpen? Dus daar hebben we hem gezamenlijk met z'n drietjes. Dus Niels, Laura, zijn vriendin en ikzelf hebben we daar wat een opstart aan gegeven. En ik ben daar nu een soort van op de achtergrond steun. Wheelies heeft net het nieuwe NS-station geschouwd om te kijken hoe toegankelijk dat is. En die informatie gaat dan naar de gemeente.
0: Ja. Kregen ze voldoende?
2: Er valt nog wat te verbeteren.
0: Politiek altijd, antwoord, maar je zit ook een beetje in de politiek.
2: Ik zit ook een beetje in de politiek. Ja, dan moet ik ook een beetje zuiver blijven.
0: Het is natuurlijk nooit perfect. Er is altijd wel ruimte voor verbetering, denk ik. Hè?
2: Ja, maar het is wel erg belangrijk dat we met VN-handvest voor toegankelijkheid, dat we dat wel omarmen en ook werkelijk ook uit gaan voeren. Want dat gebeurt lang niet overal.
0: Ja, oké. Okay. Terug naar de muziek. We zijn aan je top 3. Is het echt wel je top 3? Zijn dit nu de absolute toppers die komen? Of zeven? Nou, je had het ook een beetje door elkaar kunnen husselen.
2: Ja, nou, nummer 1 is nummer 1.
0: Nou, oké. Okay.
2: Maar
0: nummer 3 en nummer 2, die hadden ook andersom.
2: Die hadden omgewist.
0: Nou, we beginnen met de nummer 3. Al Quinn, Mountain Queen. Heb jij live gezien?
2: Ja, heb ik live gezien op Texel in een boerenschuur. Met de originele bezetting nog in die oude tijd. Kleine venue, klein ruimtetje, mooi.
0: Nou, we gaan er naar luisteren. Het nummer is Mountain Queen dus, in 1973. Daarna gaan we over naar je nummer 2, de Red Hot Chili Peppers. Het nummer Snow uit 2006, dat heeft ook een speciaal verband, want het heeft iets met je dochter te maken.
2: Ja, die hebben we live gezien in het Goffertpark in Nijmegen. Daar was zij als jonge meid met mij samen naartoe. En de muziek zelf zegt ook wat, want we draaiden altijd 1 plaat, precies 1 cd, van Ede naar Emmeloord. En dan konden we precies naartoe.
0: En het nummer wat we nu gaan horen als eerste, wat je al op de achtergrond hoort, Mountain Queen, dat nummer duurt bijna 15 minuten, maar onze collega Pieter Nijhoff, die kort nummers met een fileermes heel mooi in. Tot 3,5 minuut, dat blijft er nu over van de Mountain Queen. Dank Pieter hiervoor. Al Quinn uit 1973.

0: De Red Hot Chili Peppers. We hadden het er van tevoren al even over gehad. Van het album Stadium Arcadium uit 2006. Het nummer Snow. Jan, waar gaat dit nummer eigenlijk over?
1: Ja, net over hadden we volgens mij helemaal over echt helemaal niks.
0: Nee?
1: Het zijn sfeernummers. Sommige van de nummers van... Sommige van de nummers van Red Hot Chili Peppers hebben een richting, maar de meeste gaan echt alleen maar over sfeer.
0: Ja, het heet wel Snow, maar niet uit de tekst af te leiden.
1: Nee, Running for the Cover of Another Perfect Wonder When It's So Why the Snow. Dat, ja, begin er maar eens aan.
0: Ja, ik denk, maar nu komt er een heel mooi verband met al die jaren in Finland, met al die sneeuw in de lange winters. En, maar dat is dus niet zo.
1: Nee, maar je kunt het wel goed uit je hoofd leren en dan samen met je dochter zingen terwijl je aan het autorijden bent.
0: Okay.
1: Ja, dat wel. Nee, ik vind het een mooie muziek.
0: Ja, kom je nog vaak in Finland?
1: Nu de laatste tijd wat minder, maar vroeger wel elk jaar of elke twee jaar.
0: Vanwege familiebezoek?
1: Ja, en nog steeds, we hebben nog steeds familie wonen hoor. Dus ja. Maar er komt wat minder van.
0: Maar dan kom je wel weer thuis?
1: Dat is een hele goede vraag. Nee, ik kom niet echt thuis. Wel op een tweede thuis.
0: Mm-hmm.
1: Een tweede thuis, maar ik heb wel meer thuis dan hoor.
0: En dan kun je het Fins weer een beetje oefenen, want jij spreekt en verstaat Fins.
1: Ja. Een Fins oefenen is best wel belangrijk.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik doe
0: jullie dat thuis?
1: Thuis
0: dan
1: ook wel. Ja, ja. Jawel, hoor. Ja, we spreken soms ook thuis wel wat Fins, maar dat zijn vaak wat kortere stukjes.
0: Ja.
1: En dan. Ik heb in ieder geval voor mezelf geaccepteerd dat ik een flink accent heb. En als we het daarbij laten, dan kan ik heel goed heel goed Fins.
0: En ja. Jouw dochter is destijds ook door jullie tweetalig Fins-Nederlands opgevoed?
1: Eerst goed Nederlands.
0: Ja.
1: En toen ze dat goed onder de knie had, ook Fins.
0: Okay.
1: Dus een aantal woorden.
0: Ja. We zijn alweer toe aan jouw nummer 1.
1: Ja.
0: De nummer 1 van Jan Bansema, onze gast in mijn dozijn vandaag. Eric Clapton is de keuze geworden van het album Slowhand uit 1977. Wonderful Tonight, verklap het maar vast. Waarom is dit jouw absolute nummer 1?
1: Ja, ik vind het een prachtig nummer. Het heeft een hele goede gitarist natuurlijk, maar dat is bijna een understatement. Het is een van de beste gitaristen ter wereld. Hè.
0: Ja.
1: Hij heeft een heel rustige stijl, maar die ik zelf ook mooi vind.
0: Mm-hmm.
1: Het is ook het is bijna speelbaar, hè, zelf ook. En dit is het nummer wat we gespeeld hebben met mijn laatste bandje. Met ons laatste bandje. Met Silver Sound. Margit als zangeres. En Erik. Margit en Erik zijn een koppel.
0: Ik denk dat ik ze ken.
1: Ja? Ja.
0: Volgens mij wonen ze achter ons. Maar dit
1: zou heel goed kunnen.
0: Ja.
1: Die hadden dit nummer onder andere ook echt doorgeforceerd. Er waren een paar muzikanten die wilden het eigenlijk weg hebben. Maar speciaal voor hun dit nummer ook.
0: Wonderful Tonight is de afsluiter deze keer bij Mijn Dozijn. Jan Bansema, hartelijk dank voor je enthousiaste toelichtingen bij de mooie platen. 12 platen, wil je zelf ook je platen laten horen? Mail dan naar mijndozijn@omroep1.nl of eenvallei.nl. Dan gaat Henk Gieling, onze technicus van vandaag, contact met je opnemen. Eric Clapton.

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering maakt zich zorgen over het blokkeren van de overname door een Amerikaans bedrijf van het bedrijf achter DigiD. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Volgens hem gaat het Witte Huis bekijken of de blokkade als handelsbelemmering moet worden gezien.
2: Where we get concerned and where I was on the phone with Washington and I'm sure I will be again today is this a non-tariff barrier? What exactly was driving it? US investors are going to need clarity going forward.
1: Vanwege de mishandelingszaak in Stadskanaal komt er een onderzoek naar de jeugdzorgaanbieders in de gemeente. 2 weken geleden werd bekend dat 2 vrouwen hun kinderen van 6 en 7 jaar zwaar hadden mishandeld. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat nu kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. Het Chinese leger heeft een Nederlands marineschip verjaagd uit de Zuid-Chinese Zee. Het staat in een verklaring van het Chinese leger, zegt correspondent Laura van Meegen.
3: Ook zou meerdere keren een Nederlandse helikopter zijn opgestegen die volgens China het Chinese luchtruim heeft geschonden. En zou het schip op illegale wijze, het Chinese Xisha-eilanden zijn binnengegaan.
1: Die eilanden worden ook wel de Paracel-eilanden genoemd. China claimt die, maar het internationaal recht erkent dat niet. De Nederlandse marine wil nog niets kwijt over het incident. De gedetineerden die afgelopen weekend werden geëvacueerd uit de gevangenis in Vught zijn weer terug. Zaterdag brak brand uit in de wasruimte van de gevangenis. Door het blussen ontstond wateroverlast, waardoor een deel van de cellen niet kon worden gebruikt. Ruim 130 gevangenen moesten worden overgeplaatst naar andere gevangenissen. Het weer, opklaringen en zonnig. In het zuiden is het nog ruim 20 graden. In het noorden een graad of 14. Vannacht 7 tot 14 graden. Morgen overdag zonnig en droog. De maxima komen dan uit tussen de 20 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
4: Goedenavond, mijn naam is Marcelina en het komende uur neem ik je mee op een muzikale reis langs verrassende verhalen en verborgen talenten. Latent Talent is het jeugdprogramma van Eén Vallei waarin talent centraal staat. Dus zet je radio iets harder, leun achterover en zing lekker mee. Wordt jong geleerd, is uitgedaan.

Je hoort de Zoe Levi met Avond. Vandaag duiken we in de wereld waar nummers opnieuw tot leven worden gebracht door andere artiesten. Soms blijft het origineel de favoriet, soms ontdek je een cover die je leven of die je compleet verrast. Covers zijn bijzonder omdat ze laten zien hoe een nummer kan veranderen door een andere stem, een ander instrument of een hele nieuwe interpretatie. Denk bijvoorbeeld aan een rocknummer dat ineens een gevoelige ballad wordt of een pop-it die een jazzy twist krijgt. Het mooie van covers is dat muziek universeel en tijdloos maken. Een goed voorbeeld is Hurt van Johnny Cash, oorspronkelijk van Nine Inch Nails, maar door Cash werd het een ontroerende reflectie op het leven zelf. In deze uitzending gaan we luisteren naar bekende en verrassende covers van lokale artiesten tot internationale sterren. Ik ben benieuwd, tijdens het luisteren denk eens aan. Welke cover vind jij beter dan het origineel? Of welke cover zou je het liefst live horen? Misschien komt die wel voorbij. De volgende is origineel van Shania Twain, maar James Arthur brengt hem in een heel nieuw jasje. Dit is You're Still The One.

ik denk dat ik hem niet meer hoef af te kondigen. Maar voor als je het nog niet door had. Dit was Kom Wat Dichterbij. En kom gewoon even wat dichter bij de radio. Geniet van de muziek. Want in Vlaanderen en Nederland weten artiesten ook hoe ze een nummer kunnen transformeren. Reggie en Jaap Reesema brengen een echte dansbare twist aan dit nummer. Waardoor je bijna wil meezingen in de auto of op de fiets. Of waar je ook bent. In het Belgische programma Liefde voor Muziek zongen Jaap Reesema en Olivia Trappeniers dit nummer met Reggie als DJ in 2020. En persoonlijk vind ik dit echt een fantastisch nummer. Johnny Cash bewijst dat een nummer ook een emotionele explosie kan zijn. Zijn versie van Hurt is rauw en hartverscheurend. Een nieuw nummer kan volledig anders voelen als het door een andere artiest wordt uitgevoerd. Dit is dus eigenlijk ook de magie van covers. Een nieuw verhaal, een nieuwe emotie, maar hetzelfde nummer. En ik zit nu te kijken naar de playlist en ik heb het liedje er helemaal niet in staan. Dus deze aankondiging kan je weer even vergeten. Want ik ga een ander fantastisch nummer draaien. Ik snap, als je naar Spotify gaat, dan klik je vaak op een artiest die je even wil luisteren. Nou, dat had ik dus met Suzanne Freek en toen ging die automatisch doorspelen. En toen zat ik met mijn oortjes in de trein en ik dacht, wat hoor ik nou? Suzanne Freek die K3 zingen? En ja, ik kon het ook niet geloven, maar het is toch echt zo. Tevens bij Liefde voor Muziek zijn de Suzanne Freek met Tede Romeo. Hey!

Ja, lieve mensen, we hebben al gezien in de villa dat jullie heel goed kunnen dansen. Maar ik zou het vanavond ook even willen zien, ja? We gaan allemaal een klein beetje naar beneden, oké? Komt-ie!

0: wil, bij jou zijn is dan alles wat ik wil.
1: Origineel van Volumia, maar je hoorde de versie van Kimberly Francis. Ik heb wat weetjes over covers opgezocht. En daar hoort natuurlijk een mooi achtergrondmuziekje bij. Horen we? We horen Dancing Queen. Ja, sommige covers, daar word je ook gewoon een Dancing Queen van. Van deze dan weer iets minder, maar het is in ieder geval een prachtig nummer.

0: covers laten zien hoe flexibel muziek is. Een popnummer kan een jazzy of country versie krijgen. Denk aan Somewhere We Only Know, oorspronkelijk van Kane, dat door Rihanna een totaal ander gevoel krijgt. En Girl Crush is oorspronkelijk een country popnummer van de band Little Big Town uit 2014. Het nummer gaat over jaloezieën en verlangen, verpakt in een melodieuze, rustige country ballad. Het is ingetogen en emotioneel, met close harmonies die de spanning en het verlangen met aandrukken. Harry Styles nam dit nummer live op in de beroemde Metropolis Studios in Londen. Zijn versie is rustiger en intiemer dan het origineel. Door de live setting hoor je elke nuance in zijn stem en de subtiele instrumenten. Het voelt alsof hij bij dat nummer speciaal voor jou zingt. De cover legt meer nadruk op de emotie van jaloezie en verlangen, minder op de country sound en meer op pop soul vibes, waardoor het nummer een nieuw publiek aanspreekt. Ja, en dat publiek aanspreken, dat lukt hem wel, want hij staat ook weer in Nederland, toevallig deze week, aankomende weken. En stagiair van de Omroep Megan was daar gewoon bij. Hoe was het?
1: Ja, het was echt geweldig. Moet ik ook zeggen, ik ben groot fan van Harry Styles, dus ik vind het al gauw goed. Maar nee, het was heel gaaf. Zijn podium is heel groot. Het is echt bijna het hele stadion. Dus hij heeft veel gerend. En ik denk dat hij stappendoel heeft gehaald.
0: Ja. Want het is natuurlijk een hele happening. Was het een beetje moeilijk om tickets te krijgen?
1: Het viel dit keer mee. Al moet ik wel zeggen dat ik op alle data ook al was ingelogd. Hij is dus 10 keer in Nederland. Dus ik heb al alle kansen gegrepen.
0: Jij dacht gewoon, als ik niet kan, ik zeg alles ervoor af.
1: Ja.
0: Ja, in ieder geval.
1: Eigenlijk wel.
0: Het was wel warm, lijkt mij.
1: Ja, bloedheet. Het was echt 30 graden. En dan moet je bedenken dat het buiten is. En dan binnen in die arena, het dak zit dicht. En dan sta je daar als een soort sardientje bij elkaar. Dat was wel even afzien.
0: Je begon als sardientje en kwam eigenlijk terug als een gesmolten ijsklontje.
1: Ja, bijna wel.
0: Maar in ieder geval een super leuke ervaring, lijkt me. Hey, wat is dan jouw favoriete nummer van Harry Styles?
1: Ik denk Golden. Vind ik
0: Golden.
1: Altijd heel leuk.
0: Oh ja, die is wel heel mooi inderdaad. Ook met zo'n tekst die je steeds weer terug hoort komen op TikTok. Volgens mij van Welcome to the Final Show, is dat of niet?
1: Nee, dat is van mij Sign of the Times, denk ik. Golden is echt zo'n summer hit.
0: Oh ja, nou, het zal vast een lekker nummer zijn. Precies. Maar wat vind jij dan van Girl Crush? Want het is natuurlijk een cover.
1: Ja, klopt. Nee, ik heb die vroeger heel veel geluisterd en ik vind hem echt prachtig.
0: Ja, en je hebt hem vroeger heel veel geluisterd.
1: Ja.
0: Maar zullen we daar maar nu van maken?
1: Ja, helemaal mee eens.
0: Nou, dan hoor je hem nu.

You're the Sunday door de kast van Like Me, een Belgische jeugdserie. En dan ook nog eens uit de vertaalde versie, de Engelse versie, zoals je hoorde. Misschien herkende je het al, maar dit nummer is origineel van Zondag van Rob de Nijs. Van Edense bodem, maar totaal in een nieuw jasje. In Like Me-serie worden namelijk allemaal Nederlandse klassiekers gecoverd. Dus ook hartstikke leuk om een keertje te luisteren. Ook veel artiesten worden bekend door hun covers. Denk bijvoorbeeld aan Davina Michelle, die ooit bekend is geworden met een cover. Maar die originele, maar die cover draaien we niet. We draaien gewoon Stick Season door Davina Michelle. Dus geniet er maar van.

alles wat je doet is net iets beter dan gebruikelijk. En dat is mijn dame, niets minder dan perfect. En in mijn hoofd heb ik het 1000 keer gezegd. Dus verlies jezelf nog niet in het moment. Want je bent mooi zoals je bent.

0: Je hoorde K3 met mijn kleine presidentje, origineel van Jaap Reesema. En ik moet eerlijk zeggen, in mijn playlist staat hij. Dankzij social media kunnen covers enorm populair worden. Denk bijvoorbeeld aan Walk of the Earth. Hun bespeelde één gitaar met 5 mensen en ging wereldwijd viraal. En dan gaan we het even hebben over covers die het origineel overstijgen. Ja, bij mij is dat misschien toch wel mijn kleine presidentje. Ondanks dat het echt een hele andere versie is, vind ik het gewoon een heerlijk nummer. Lekker rustig. Heel fijn als je om 8:30 ochtends in de trein zit en even rustig wil wakker worden. Maar er zit nog steeds iemand voor me. Wat is nou een nummer waarvan jij denkt, dit vind ik beter dan de originele?
1: Ik denk Youngblood. Hij heeft I Was Made For Loving You gecoverd een paar jaar geleden. En ik vind het origineel ook heel goed. Maar toen ik dat van hem hoorde, ja, het is bijna een beetje melancholische toon heeft hij eraan gebracht. En ja, dat vind ik echt heel gaaf te horen.
0: Ja, want het komt uit een film, het nummer?
1: Ja, klopt. The Fallout. Ik weet niet precies, maar het komt uit een film inderdaad.
0: Oh ja, nou daar kan je het misschien wel van kennen. Maar in ieder geval, dat heb je dus ook heel vaak. Dat in bepaalde films weer nummers worden gecoverd. En nou ja, daardoor dus weer worden gebruikt in een film. En dat is daar dus een heel mooi voorbeeld van. Dat is ook wel heel grappig. Dat is ook weer een mooi voorbeeld. En het volgende nummer komt oorspronkelijk van de Britse band Keane. Keane, wat was het ook weer?
1: Keane, volgens mij.
0: Keane, uit 2004 in ieder geval. Het is een zachte, melodieuze poprock ballad met piano als hoofdinstrument. Het gaat over herinneringen, nostalgie en een plek die alleen jij en anderen kennen. Rihanna nam het nummer op voor een reclamecampagne van een bekend cola-merk met een moderne productie en haar karakter. Wat een moeilijke woorden. Karakteristiek. Nou, in ieder geval een stemgeluid waarbij haar karakter past. Haar versie is rustiger en intiemer, met meer focus op haar vocale expressie en minder op instrumenten ademen. Of op instrumenten.

0: ben ik nooit alleen.
1: Het nummer Door de Wind is oorspronkelijk geschreven en gezongen door Stef Bos en Ingeborg. Ja, je hoorde hem bijna nog een keer. En het bijzondere is dat zij hiermee deelnamen aan het Eurovisie Songfestival voor België. Later kreeg het nummer een nieuwe levensloop toen Miss Montreal het coverde in het televisieprogramma Beste Zangers, waar artiesten bekende nummers op hun eigen manier weer brengen. Die versie werd zo populair dat het opnieuw een Nederlandse uitvoering kreeg. En uiteindelijk zong Pommelien Thijs het dus ook in haar eigen stijl. En dat was het toch echt even waard om te draaien. En ik zit even naar de tijd te kijken. Nog 9 minuten op de klok om precies te zijn. En 35 seconden dan. Maar ik heb er dus nog een heel mooi nummer in staan. Maar die ga ik niet draaien. We hebben zoveel Suzanne Freek covers gedraaid deze uitzending. Dat ik me toch een keer moet inhouden om Spiegelbeeld even te schrappen. Maar we hebben wel een ander heel goed nummer. Het origineel is namelijk van... moeilijke naam. Maar het is in ieder geval gecoverd door Walk of the Earth. Hun brachten een unieke cover met 1 gitaar voor 5 personen. Die viral ging op YouTube. En het origineel, dat ken je vast als je deze hoort.

Ja, je hoorde Meteor en Lisa met Schaduw. En zoals je het al hoorde, broer en zus, dit is dus samen bij Liefde voor Muziek zongen, bij het Belgische Beste Zangers. De tijd vliegt en daarom zet ik even een lekker nummertje in. We zijn weer aan het einde gekomen van Latent Talent. Volgende week zijn we er gewoon weer, maar zometeen na het NOS Nieuws van 8 uur hoor je Harry Hendriksen met Appassionata. Ik zeg tot volgende week en wij gaan er nog uit met een echte klassieker. Dus geniet er maar even van. Tot de volgende!

0: het nieuws van 8 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De VS en Iran blijven over een mogelijk einde aan de oorlog tegenstrijdige berichten naar buiten brengen. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Het gaat onder meer over heropening van de straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. De afgelopen weken hebben middelbare scholieren bijna 340.000 klachten ingediend over de eindexamens. Het zijn er tot nu toe bijna 100.000 meer dan vorig jaar, zegt scholierenvakbond LAX, die de eindexamenklachtenlijn organiseert. Klachten gaan onder meer over de inhoud van de examens, maar ook over praktische problemen tijdens het maken ervan. Oeganda heeft besloten om met onmiddellijke ingang de grens te sluiten met de Democratische Republiek Congo, vanwege de grote uitbraak van ebola daar. De grens met Oeganda is een druk gebied, zegt correspondent Alice van Gelder.
2: Je moet je voorstellen dat mensen soms in de ochtend vanuit Congo naar Oeganda gaan om familie te zien of voor handel. Ja, en dan weer terug naar Congo. En dat willen ze dus voorkomen.
1: Er zijn meer landen die maatregelen nemen. Zo laat Canada geen mensen meer toe uit Congo, Oeganda en Zuid-Soedan. De Europese Unie vindt dat niet nodig, omdat de risico's van besmetting klein zijn. De kustwacht heeft ruim 100 passagiers van een rondvaartboot geëvacueerd op de Oosterschelde. Er was een veiligheidslijn in de schroef van het schip terechtgekomen en daardoor kon het schip niet meer verder varen. Zo'n veiligheidslijn is bedoeld voor zwemmers die niet meer zelf tegen de stroom in kunnen zwemmen. De kustwacht heeft meerdere boten in moeten zetten om alle 139 mensen van het schip naar de wal te brengen. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Morgen is het zonnig en droog, wordt het 20 graden in het noorden, mogelijk 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Welkom lieve luisteraars bij Appassionata. Jaargang 5, aflevering 220. Met gasttechnicus, en daar zijn we heel erg blij mee. De grootste Heinzel Stoefelmaier groepie van Eenvallei, Eva Nazenlegger.
1: Goedenavond.
0: Nou, mijn gast van vanavond was er al twee keer eerder. Zijn grote passie voor muziek maakt dat hij regelmatig met een voorstel komt voor een muzikaal thema. Hij was er al om live muziek te bespreken en een keer om het over vocale harmonieën te hebben. En onlangs kwam hij weer met een idee en toen zei ik, misschien moeten we een keer geen thema doen. Misschien moet jij gewoon een keer onze hoofdgast zijn. En al dus geschieden, Herman van der Wal is onze gast vanavond. Hey van, zullen we gaan beginnen?
1: We gaan beginnen.
0: Dan gaan we dat doen.

0: The Osmonds. We are having a party, want we gaan een feestje bouwen vanavond. Herman van der Wal, welkom.
1: Dank u.
0: Wat leuk dat je er bent.
1: Wederzijds. Ziet er maar uit.
0: We hebben er altijd één standaard vraag waarmee we gasten begroeten. En dat is, dat is niet altijd wie is Herman van der Wal. Maar in dit geval, wie is Herman van der Wal? Waar kom je vandaan en wat doe je in het dagelijks leven? Stel je even voor.
1: Ik kom uit Ede, geboren en getogen. Ik ben echtgenoot van Nicola, Engelse vrouw. Vader van 3 dochters. Schoonvader van 3 schoonzoons. Opa 3 keer. Ik werk op het Technova College. En op het Dulon. 2 mbo-scholen. Waarvan ik weet dat er studenten luisteren. En ook een aantal collega's. Dus groetjes van hier. En moet ik nog meer in dagelijks leven?
0: Wat doe je op die college? Wat doe je op die school?
1: Ik geef rekenen en wiskunde. En ik doe wel wat met PR en wat AI. Wat natuurlijk voor school interessant is van ja, hoe die ontwikkeling, dat gaat gigasnel. En hoe gaan we daar als school vorm aan geven? En ook met name zelf leren. En ik hou van een gezellige babbel met studenten. En daar gaat het ook vaak over muziek.
0: Ik vond het vroeger geen leuk vak om te krijgen, maar is het een leuk vak om te geven, wiskunde?
1: Nou, ik vond het ook nooit leuk, nee.
0: Nee?
1: Ik vond het verschrikkelijk. Ik moet altijd huiswerk maken. Maar het is wel heel gaaf om te geven. Want als je ziet dat de kwartjes vallen, ja, dat is heel leuk. En vooral zeggen, ik snap het niet, vind het moeilijk. Nou, dan ga ik er helemaal voor. Dus ja, ik vind dat heel leuk om te geven.
0: Mooi. Hey, en je zei net al heel tussen neus lippen door. Je hebt een Engelse vrouw. Does that mean, Herman, that we have to say hello to listeners abroad who are maybe listening tonight?
1: My wife's in England. Ze is in Engeland, want de ouders zijn morgen 60 jaar getrouwd. Dus de familie is in Engeland morgen feestje te vieren.
0: Nou, en die kunnen terugluisteren. Dus ja. Welcome to everybody who's listening from Britain, from Norwich, is that?
1: Was het ja. Het okay. zit nou overal.
0: Ja, en als jij Nederlands blijft antwoorden als ik Engels praat, dan hou ik er ook mee op. Nee, is goed. Herman, ik heb jou uitgenodigd, want je bent een paar keer eerder onze gast geweest. Dan ging het altijd over een thema wat jij aangedragen had. Van, is het niet eens leuk om daar een uitzending over te maken? Nu had ik zoiets van, nou, ik wil jou ook wel gewoon als mens, Herman, is wel eens gewoon als te gast hebben. En dan gaat het mij eigenlijk eventjes nu zo om, wat is de rol van muziek in jouw leven?
1: Het begon toen ik klein was. Ik heb 2 oudere zussen. Ja. Maar gewoon Anja, 8 en 10 jaar ouder. En die luisterde veel naar popmuziek op de radio. Mijn moeder, vreemd genoeg, deed daar ook aan mee. Die vond de Beatles leuk en de Hollies, een andere groep. Dus ja, je van kind af aan, van baby af aan, groei je daar een beetje in op. En dat zijn die hele oergevoelens die je soms bij een liedje krijgt. Oh ja, oh. En ik kan niet omschrijven wat het dan is. Maar ik weet dat dat heel oud is. Nou, dat is een heel oud gevoel. Oh, dat is echt je basis, je core komt dat binnen.
0: En wat is dat? Dus dat was hoe je het hebt leren kennen, zeg maar. En in de loop van dat je ouder bent geworden, dat je groot bent geworden, welke plaats neemt muziek in je leven? Is het een plek waar je naartoe gaat als je troost nodig hebt? Of is het gewoon, kun je de stilte niet goed hebben? Hè? Dat heb je ook soms mensen die zeggen van, nou, ik moet wel echt iets op mijn oren hebben of muziek aan hebben.
1: Ja, een ADHD heeft daar wel last van, dus ik heb daar wel ervaring mee. Het heeft die rol dat je eigenlijk, ja, ik heb altijd wel iets van muziek in mijn hoofd, sowieso. Ik luister zeer gevarieerd en ik merk ook naar, als je wat ouder wordt, dan kom je minder toe aan nieuwe muziek leren kennen en dan teer je weer op die oude dingen. Van, oh ja, dat is een lekker gevoel, oh ja, die was goed, oh ja, dat was leuk. Dus ja, wel belangrijk. En het is een uitlaatklep. Ik ga naar het leger zelfs naar Ede, een christelijke kerk, dus daar doen we veel aan muziek. En ja, daar kun je dan ook je gevoel, maar ook gewoon je geestelijk leven uiten. En dat is heel bijzonder. En dat geeft dan weer een extra diepere lading, laat maar zeggen.
0: Want je speelt dus ook zelf muziek.
1: Ja, ik speel zelf heavy metal.
0: Ja,
1: oftewel een tuba.
0: Ja.
1: Laatst een tijdje niet meer, maar ik ben van origine een tuba speler. En ja, totaal andere muziek. Dan een Iron Maiden of noem maar op.
0: Brass is dat, heet dat, hè?
1: Brass.
0: Dat is koper.
1: Ja, allemaal koper. Ja. Allemaal koper. En ja, daar kun je ook wel 2 uitzendingen over vullen. Maar ja, daar gaat de perfectie die daar wordt gedaan. En je weet hoe moeilijk het is om iets goed te spelen. Ja, dan zit je vol bewondering te luisteren naar.
0: Denk je dat je anders luistert naar muziek omdat je zelf ook noten kunt lezen? Zelf ook weet hoe muziekstukken in elkaar zitten?
1: Ja, ik let met name op de basloopjes vaak. Oh ja, dat stukje bas. Oh ja, daar. Oh ja, daar. Oh, moet je dat horen? En drums heb ik ook wel mee. Dus heel erg ritme Als er een lekkere drumpartij in zit, komt later eentje van Van Helen nog langs het uur. Ja, dat valt dan mij dan meteen op. Dat is wel lekker. Ja.
0: Oké. Okay, ja, een van de uitzendingen die wij gemaakt hebben was vanwege je liefde voor live muziek. En ik weet toevallig ook dat je ook een groot liefhebber bent van The Osmonds, waar we mee begonnen, de uitzending.
1: Ja.
0: En een van de eerste nummers die je op je lijst had staan, waarvan ik eigenlijk ook al wist dat hij moest erin staan. Want het komt van een live album van The Osmonds. Volgens mij heb ik dat live album als vinyl van jou mogen ontvangen.
1: Yep, dat was mijn meest dierbare double LP. En hij was van mijn zus, geloof ik. En die heb ik naar me toe geëindigd. Ja, dat ding ken ik uit mijn hoofd. Dat was een legendarische LP. En daar word ik nog warm van. Uit voor mij 71. Dus toen was ik 6, 7. Nou ja.
0: En wat maakte dat je toen zo viel voor die Osmonds? Waren 4 of 5 jongens, even uit mijn hoofd.
1: 6 geloof ik. 6.
0: Familie van elkaar.
1: Allemaal broers. En,
0: eigenlijk de witte Jackson 5.
1: Ja, de witte Jackson. Waren toch ook goed bevriend met elkaar. De Osmonds en de Jackson 5.
0: Ja.
1: Treden vaak tegelijk op of na elkaar. En één. Het zag er toen heel leuk uit. 5 of 6 van die dansende kerels met een leuke gezichten en goede muziek, goede harmonie, blazers erachter, groot orkest erachter. Ja, dat maakt indruk. En ze hadden helemaal geen visuele dingen. Het was alleen een groen en een blauw lampje wat ze hadden. Dat was alles wat ze hadden. En de rest was dans en zelf invullen.
0: Ja. En jij zei tegen mij, al dat gegil van die meiden op de achtergrond. Ja. Ik vind dat het iets toevoegt aan het nummer.
1: Het is eigenlijk één groot noise filter wat je eigenlijk moet aanzetten. Maar ja, en ik hoor wel dat het later dat ze erbij hebben. Als Donnie Osmond dan een stukje solo zingt, dan draait het volume een beetje op dat die meiden wat harder hoort gillen. Dan kon je zien dat het echt een beetje in de studio is gedaan. Maar goed, de beleving is wel heel leuk erbij.
0: Zullen we eens gaan luisteren?
1: Ja.
0: Hier zijn die Osmonds met One Bad Apple live.

0: Jay and the Americans, Come a Little Bit Closer, 1964. En dit, zei jij, dit was de reden waarom jij in eerste instantie contact met mij zocht. Want dit nummer deed iets met jou. Vertel.
1: Wanneer was dat? Een maand of 2-3 geleden. Ik hoorde dat nummer, ik weet niet waar. En daar gebeurt iets in me. Ja, en nog een keer luisteren. En meezingen, meegalmen, lekker vals. Wauw, gaaf. Dit is gaaf. Maar wat is het dan wat dit zo gaaf maakt? En ik denk dat is een nummer uit 64. Ik denk, ga maar opzoeken. Ja, ik ben in 64 geboren, dus ik heb niet heel bewust meegemaakt.
0: Misschien stond het aan bij de bevalling, dat weet je niet. Zou kunnen.
1: Waarschijnlijk, maar, ja. Move a little bit closer.

0: you know, my kind of man. Yeah. So big and so strong. ik denk, dat gaat over mij, dat liedje. Maar dat was niet zo. En, maar dan gebeurt er iets. Ja, ik denk, oh man, geweldig. Ja, Harry appen, ja, dan app ik jou maar. Ja.
1: Ja. En toen zei je, eigenlijk moeten we een uitzending maken met nummers die wat met je doen. Maar dat is wel heel persoonlijk natuurlijk.
0: Ja, het zal een ander zal er helemaal niks doen. Kan ik me zo voorstellen, ja.
1: Wat ik me ook opviel is, die Osmonds draaiden. En vervolgens ging er een soort van bibliotheekkastje in jouw hoofd open. En ik kreeg allemaal informatie. De oudste twee broers zijn doof.
0: Ja.
1: Ze zijn begonnen met optreden omdat ze eigenlijk gehoorapparaten voor die twee dove broers bij elkaar wilden spelen.
0: Heb ik gelezen,
1: spelen. Ja, oké, maar wat mij dus opvalt is, jij verdiept je niet alleen in de muziek. De verhalen achter de muziek doen ook wat met jou.
0: Ja, en eigenlijk, vaak is eerst de muziek en dan ga ik er eens kijken van wat is het nou. En de teksten sowieso, die zoek ik eigenlijk bijna nooit op, want ik heb vaak geen idee waarover het gaat. Dus het is meer de muziek wat mij dan. En als ik dan denk, oh, het was lezen waarover gaat. En dan dit liedje bijvoorbeeld, denk ik, ja, ik moet toch eens weten wat dat nou is. Eigenlijk een heel verdrietig liedje, want een vrouw die kiest weer voor haar eerste vriend, terwijl ze even een tweede had. Ook een grappige tekst. Maar dan krijgt het liedje toch weer een iets andere lading.
1: Ja, dus het is muziek trekt jou als eerste. Ja. Dat is eigenlijk waar je op aangaat.
0: Ja.
1: En dan vervolgens ga je eens kijken van goh, wat gaat er? Heb je ook de neiging om als je iemand nieuw hoort, om dan te kijken en je vindt het liedje leuk, wat heeft die persoon of die band nog meer gemaakt?
0: Niet als eerste. Laat in de uitzending komen een paar liedjes die ik één keer hoorde en recente muziek is. En ik, wauw, gaaf. En dan denk ik, oh, die ken ik wel. En andere ken ik helemaal niet. Dan wil ik wel kijken wat dat voor mensen zijn. Wie zijn dat dan? De achtergrond van de Osmonds, ja, dat is mijn oude, mijn jeugdhelden. Daar zoek je eens een keer wat op en dan kijk je een documentairetje en de informatie haal je hier en daar vandaan. En dan wordt het wat persoonlijker waarover het gaat. En ja, en dan weer door naar het volgende nummer. Ja.
1: Als in de klas jongeren zeggen, die horen naar aanleiding van deze uitzending misschien. Ja. Meester Herman, ik heb nou toch een bandje, daar moet u echt ook even luisteren.
0: Ja,
1: ik denk dat u dat leuk vindt. Ja,
0: absoluut, absoluut leuk.
1: Ga je het uitzoeken?
0: Ja, dan die wil ik horen. Ja, absoluut. Ik vind dat ik heb nou zo'n paar, twee studenten bij IT. De hardwarekant. Nou, een meisje en een jongen, daar, als we het over muziek hebben, ja, dan kun je beter een bak koffie nemen en gaan zitten, want dan houdt het niet op. Meisje kwam ik tegen bij Toto in Gelredome. Daar wisten we van elkaar. Een drummer bij. Ja, weet je, dan kun je ook niet stoppen bijna. Als je over basketbal begint of over muziek en lekker eten, dan valt de les in een grote praatsessie.
1: Basketbal is jouw ding?
0: Ja, ook wel, ja.
1: Ja? Qua sporten?
0: Ja, qua sporten. Ik had wel de lengte van NBA en dat is ook het enige.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar je hebt zelf ook gebasketbald,
0: ja.
1: Hè?
0: Ja, lang geleden, ja.
1: En niet alleen maar als hobby, gewoon een beetje poeltje schieten, maar ook wel in clubverband, toch?
0: Ja, dat klopt, ja. En dit jaar gestopt met bestuurslid zijn, dus ik ben nu helemaal niet meer betrokken bij de club. Ja, wel uit interesse, maar niet in functie.
1: Ja. Volg je het nog een beetje, het globale, mondiale basketbal?
0: Eigenlijk te weinig. Je ziet van die clipjes langskomen op Instagram en op Facebook. En dan kijk je even, ja, er is nou eens een gozer, Wembejana, Fransman. Ik denk dat hij nou 20 is. Die is 2,30 meter bijna. En die is nog bizar goed ook. Nou, dat is echt bizar wat je dan ziet.
1: Maar die hoeft niet te springen. Die kan ze er
0: ja,
1: in leggen.
0: Ja, en als hij springt, dan komt er helemaal niet meer bij. Nou, en hij kan nog springen, dus nou... Dus dat vind ik wel leuk, maar ik hou niet de competitie bij wie en wat en zo.
1: Maar dat succes wat wij hadden op de laatste Olympische Spelen, met dat basketballen met z'n drieën, zou ik maar zeggen. Dat meer dat straatbasketbal.
0: Ja, die heb ik live wel gekeken, ja. Dat was wel heel bizar, ja.
1: Ja, en dan word je ook wel, dan ben ik wel meer dan enthousiast als ze winnen, zeg maar.
0: Net zoals bij muziek dan, gewoon spring door de kuiskamer heen, ja.
1: Hoe luister jij thuis muziek? Is dat, luister je bijvoorbeeld wel eens radio of in de auto? Zet je cd'tjes op? Ben je bij een streamingdienst aangesloten? Ja. Hoe luister jij muziek?
0: Het is wel een beetje een mediacrisis. Want ja, een platenspeler is weg. Vandaar heb jij mijn LP gekregen. Ja. cd-speler, die zit er niet meer bij. Dus ik meestal op mijn harde schijf en op YouTube gewoon dingen opzoeken.
1: Ja.
0: Streamingdienst zou ik eigenlijk al moeten doen, maar ik heb er gewoon nog niet uitgezocht.
1: Heb je een grote collectie op je harde schijf staan?
0: Ja, dat zijn wel wat, cd'tjes en muziekertops dat jaar. Ja. Ik weet niet zeggen hoeveel nou, een kleine 2 gig denk. Terabyte, sorry.
1: Ja, ja.
0: Gig niet zoveel,
1: nee. Nee, en dat, groeit dat nog of is dat gewoon een statisch ding?
0: Ja, een statisch ding, ja. Dus nieuwe bandjes of muziek, dat komt er eigenlijk niet bij. En ja, ik heb er tijd niet voor of zo, of de ruimte, mocht ik weet niet.
1: En radio, hoe zit het met radio?
0: Kom ik niet aan toe, want ik ben eigenlijk altijd druk. En dan, wat ik wel doe, is bij rekeningsamens nakijken.
1: Ja.
0: Lekker muziekje aan. Dus of ik luister een uitzending van jou na, of andere radiostation. Maar dan ben ik weer te kritisch, want dan speelt het niet mijn muziek. Dus, ja.
1: Hebben we in ieder geval die ene fan gevonden van dit programma. Ja. Ik heb nog één nummertje voordat we zometeen iets heel anders gaan doen. Waar je al helemaal naar uitkijkt, dat weet ik. Boston, More Than a Feeling. Dat is weer hele andere muziek, denk ik.
0: Ja.
1: Volgens mij had jij hier ook weer van alles bij uitgezocht, of niet?
0: Ja, het rare is dat ik het nummer al mijn hele leven ken.
1: Ja.
0: En ja, leuk liedje. En dan, nou ja, pak een beetje een paar jaar geleden, denk ik. Ik had hem toevallig in mijn auto aanstaan op mijn MP3 spelen. En goh, echt een heel gaaf nummer eigenlijk. En dan herontdek je zo'n nummer. Ja, ik ben nu 61 en toen was ik 12, laat maar zeggen. En toevallig zag ik een YouTube-documentaire over Boston, want ik had natuurlijk wat MP3'tjes aanstaan. En dan hoor je dat verhaal van die Tom Schulz, als ik het goed zeg, ook basketballer. Dat was eigenlijk bijna een eenmansband die hij deed. En hij nam dat meerdere tracks dan die op. Hij bouwde zijn eigen studio, eigen versterker, eigen spullen had hij. En dan maakte hij zijn eigen muziek. Enorme perfectionist. Oké, je had een drummer en een zanger had hij er wel bij. En dan stuurde hij zijn demo's op naar de grote recordlabels. Ja, die wilde die band wel zien. Maar ja, het was eigenlijk niet echt een band. Hij deed heel veel alleen.
1: En zanger Brad Delp, die heeft helaas zelfmoord gepleegd op een gegeven moment. Ja. Maar die zong zo ongelooflijk hoog.
0: Als je dat zo hoort, dan echt bizar. En zuiver. En nog met vol volume. En nog even een crescendo'tje erbij.
1: De band bestaat nog steeds. Maar om een zanger te vinden die dat kan doen, hebben ze heel lang moeten zoeken. Ik geloof dat ze de zanger van de hard rock, de christelijke hardrock band Stripes, die doet nu wel eens voor hun zingen. Okay. Die kan er redelijk bij komen, maar het is een bizar mooi nummer ook.
0: Wat leuk is die filmpjes op YouTube waar mensen dit voor het eerst horen en dan hun reactie. Of een zangcoach heb ik een keer gezien. Ja, ik dacht, wat doet die man met de stem? Ja,
1: bizar is het. En het mooie is, het was een debuutalbum en gelijk deze hele grote hit erop. Dan heb je een goed debuut afgeleverd. Zullen we gaan luisteren?
0: Ja, graag.
1: Hier is Boston met More Than a Feeling. En als jij hem nu aanzet, dan ga ik nog even zeggen dat het uit 1976 komt van het debuutalbum Boston. Want dat heb je de tijd voor, want er zit een lange intro bij deze volgende.

0: Stevige muziek. Gaan we straks nog even wat dieper op in, jouw liefde voor stevige muziek. Maar eerst, beste Herman, het is 8:30 geweest en dat betekent... Ja? Daar is hij.
1: En dan nu de korte quiz. Lastig dat die is.
0: Ja. Herman, de korte quiz. Je krijgt steeds twee keuzes en het dilemma is dat je steeds één van de twee moet kiezen. Allebei of geen van één, geen van beide is geen optie. Gaat lukken?
2: Nee.
0: We gaan het toch proberen. Zoet of hartig?
2: Zoet.
0: All expenses paid naar de NBA finale of naar Deep Purple in de Royal Albert Hall?
2: Mamma mia. Doe maar Deep Purple dan.
0: Oké.
2: Onmogelijk.
0: Nee, Deep Purple wordt het. Ik had meer bands op een hoogtepunt live willen zien. Of ik had meer bands eerder willen ontdekken.
2: Op hoogtepunt eerder willen zien.
0: Lang zijn heeft meer voordelen dan nadelen. Of nee, het is juist precies andersom.
2: Ja, heeft meer voordelen dan nadelen.
0: Oké. Music was my first love of it will be my last.
2: Oh dear. Ja, first love is het. Ja.
0: Oké. Ik had wel in een rockbandje willen zitten. Of ik zou wel in de brass sectie van een beroemd orkest willen meespelen.
2: Ja, doe dan maar een rockbandje, want dat brass, dat gaat het niet worden, denk ik.
0: Oké. Ik ga mijn kleinkinderen de liefde voor muziek meegeven. Of ik hoop ooit met mijn kleinkinderen nog eens een concert te bezoeken.
2: De eerste, want dan volgt dat tweede vanzelf.
0: Helemaal slim bedacht. En tot slot, ABBA of ECDC?
2: Toch ABBA.
0: Komt ABBA.

0: Zo ging ABBA over in Eruption van Van Halen. Maar jij was bang dat hij moest sneuvelen. Hij stond op je lijst.
1: Ja.
0: Ik denk, nou, die 1 minuut 35, die moeten we wel ergens ertussen kunnen proppen.
1: Ja, dank daarvoor.
0: Bij deze heb ik hem even tussen gefrot. Maar Herman, voordat wij weer verder gaan met praten over muziek en jouw passies, moeten we nog op iets van die korte quiz terugkomen. Want volgens mij heb je spijt.
1: Ja, een beetje wel, ja. Klein beetje. Nou. Ja, ik had dan toch wel die All Expenses naar die NBA-wedstrijd willen gaan eigenlijk.
0: Ja?
1: Hoefde ineens een finale te zijn. Maar,
0: nou ja, die was het wel. Maar ja, ik heb de kaartjes nu al weggegeven.
1: Ja, jammer.
0: Maar ja. Dat was echt een... Daar voelde ik het dilemma.
1: Daar kwam ik niet uit. Nou, een dilemma is een keuze uit de twee slechte. Dat is een moeilijke keuze als het. Ja.
0: Nou, dit was een moeilijke keuze,
1: ja,
0: vind ik. Keuze,
1: ja. Ja, dat klopt, ja.
0: Oké.
1: Dus toch maar naar Amerika.
0: Nee, oké. Het wordt toch de NBA-finale. Oké.
1: Ja.
0: We hebben het inmiddels hier ook een beetje over basketbal als de muziek uit is. Dus ik snap wel dat je toch weer even geprikkeld werd. Misschien moet ik dan toch wel die kiezen.
1: Ja.
0: We zijn beland bij jouw wat stevigere kant van jouw palet. Jouw muzikale palet, zeg maar. Ja. Van Halen is toch een flinke heavy rockband met Nederlandse roots weliswaar, maar toch. Wat trekt jou aan in deze stevige muziek?
1: Ik weet nog dat klasgenoot uit de MTS, Arnold van Bruchem, die had die LP.
0: Ja.
1: Ik ben dus naar hem thuis geweest om dat te luisteren. En ik dacht, gaaf, nou, bandje gegeven, hij opgenomen. En toen vond ik het meer van, het was lekkere herrie en daar was ik wel voor. Of ik het nou mooi vind, dat maakt niet zoveel uit. Het was lekkere herrie en dit vond ik wel, ja, een goede herrie. Jaren later ga je dat pas echt waarderen op die gitaarkunsten van Eddie Van Halen. Hoe die gozer zelfs zijn klank ontwikkelt, zijn elementen in zijn gitaar ging lijmen, aan knutselen om er een toontje in of uit te krijgen. En ja, elementen sneuvelden, moest je weer niet meer kopen. Dus hij was zelf die sound aan het ontwikkelen en ook zijn gitaarlayout, hoe die gitaar eruit zag. Ja, dat vind ik bijzonder dat iemand op zo'n avontuur gaat en tot iets komt wat... En daarnaast een briljante gitaarspeler. Ik weet niks van gitaarspelen af, maar ik vind het wel heel bijzonder.
0: Maar we weten wel, inmiddels, de historie heeft ons wel geleerd dat hij voor het gitaarspelen aan zich natuurlijk een ongelooflijke pionier geweest is.
1: Ja, het was zelfs zo dat toen hij dat picking deed, wat je net ook hoorde, toen zei die zanger Dave Lee God van draaien dan met je rug naar het publiek, want dan zien ze niet hoe je doet, anders gaan ze het jatten. En er was een ander, ik ben zijn naam even kwijt, Randy Rokes kan dat zijn?
0: Ja.
1: Die deed dat ook. Dat waren de enige twee die dat soort van deden. Dus ze hield ook een beetje geheim van hoe doet hij dat nou op die gitaar. Nou, dat vind ik gewoon leuk. Dat is een leuk feitje.
0: Ja, maar je zei net, het was lekkere herrie. En in die tijd ging het vooral even om de herrie. Is dit de muziek die je bent gaan volgen in je puberteit? Mag ik het zo zeggen dan?
1: Ja.
0: Was het een beetje afzetten tegen?
1: Ja, ik weet ook niet waar tegen ik afzette. Maar het was wel afzetten van, ja, ik denk een puber, doe je dat. En ik zat op basketbal en er waren een paar jongens die Scorpions, die Purple, Whitesnake. Nou, die kwamen allemaal langs. En dan rol je daar zin. En dat vond ik leuker dan disco. Want disco, als je voor heavy metal bent, dan ben je anti-disco. Dat waren een beetje twee kampen. En dus zo rol je daarin. En ja, deze LP, die kwam er wat later. Op een MTS-tijdperk. En maar, Deep Purple Live in Japan. Ja, dat is een, hoe noem je dat? Een foundation ding.
0: En je had, maar tot die tijd had je veel van je zussen meegekregen, zeg maar. Nu ging jij je eigen muziek meenemen in huis.
1: Ja.
0: En dat was dit.
1: Mijn zussen waren al weg, die had het huis al uit. Dus die hadden daar
0: geen last van. Dat lag niet aan de muziek die jij draaide, mag ik
1: hopen? Nee, dat was er. En mijn ouders waren daar redelijk wel oké mee. Soms moest je het geluid wel even wat zachter, want ja, je wilde het dan toch ook een beetje live ervaren. Dus dan ging het volume er wel aardig op.
0: Ja. Want dat hoort bij deze muziek toch een beetje?
1: Ja, een beetje wel, ja. Of dan de koptelefoon en de luidsprekers uit.
0: Van Halen, je wilde eigenlijk Eruption opgeven voor een ander nummer. Daar gaan we ook nu naartoe. Komt van het album Women and Children First. Ben jij het met mij eens dat naast het debuutalbum dit toch wel een van de beste albums is die Van Halen gemaakt heeft?
1: Ja, ik ken er niet zo heel veel, maar ik vind deze eigenlijk, ik luister nog regelmatig. En dit nummer wat nou zo komt, dat is een heel raar nummer, want er zit van alles in. Rare stijlen, hele lekkere drumpartij, basloopjes erin. En dat zo'n nummer zit dan dagen in mijn hoofd. Ik heb er vooral met 2 weken rondgelopen met dat nummer.
0: En Het was redelijk meerstemmig, hè? Want de bassist Michael Anthony, die kon heel goed zingen.
1: Ja, kon goed zingen, ja.
0: Dus die deed vaak de harmonieën samen met David Lee Roth. Wat op zich vrij makkelijk was, want David Lee Roth zelf was nou niet een hele begenadigde zanger. Was wel een hele grote showman, maar geen groots zanger, zeg maar. Ja. Die had een groot middenbereik, maar niet zo heel veel de andere kant op. Maar de hoge partijen werden eigenlijk altijd door Michael Anthony gedaan.
1: Ja, hij kwam een andere band waar hij ook leadzanger was, geloof ik. Ik ben de naam even kwijt. Maar daar was hij leadzanger. En toen hij bij Van Halen mee speelde, ging hij meezingen. Oh, dat is eigenlijk best wel goed. Oh, dat zo gaan we doen.
0: Die muziek van Van Halen, is dat muziek die je in je puberteit veel gedraaid hebt, een tijdje hebt losgelaten en later weer herontdekt
1: hebt? Ja, zeker. Ja. Ja, ik heb dat echt gewoon 20, 30 jaar niet gehoord of zo. En denk, oh, eens een keertje opzetten en dan hoor je dat. Wauw, eigenlijk best wel gaaf.
0: Vind je met terugwerkende kracht dat je best van goede muziek hield in die tijd?
1: Ja, ik denk het wel.
0: Zullen we eens gaan luisteren?
1: Ja, absoluut.
0: Van het album Women and Children First uit 1980 is hier Van Halen met In a Simple Rhyme.

0: Give it to me one more time. Bam. Want die hoort er helemaal in. Queen, Hammer to Fall, live weer. Want live heb je wat mee natuurlijk. Ja. Deze moest live.
1: Ja, ja,
0: en dan klinkt. De versie van live heet.
1: Als je dit in een studioversie of zo hoort, ja, dat klinkt gewoon niet.
0: Nee.
1: Sorry, maar dat klinkt niet.
0: Daar zit, ja, er zit trouwens die Give It To Me One More Time zit daar wel ook in. Dat zat ook al op de plaat volgens mij. Maar hij komt live wel beter over. Live Aid is iets wat wij hebben meegemaakt. Ik denk een uniek concert in de historie van muziek en de wereld en verzin het allemaal maar. Zat je voor de buis?
1: Ja, ik weet dat ik eraan begon, want ik denk, nou, dat moet ik allemaal gaan zien. Maar ik weet ook dat ik het wel erg lang vond allemaal. En ik wist niet wie wanneer kwam. En dan was er een artiest die ik ook niet kende. Ik denk, ja, nou ja, het zal. Dus ik heb er een beetje half gekeken. Niet met heel veel interesse, helaas.
0: Ja. Met achteraf met misschien wel een beetje spijt nu, ja, wat anders naar muziek kijkt.
1: Ja, dat wel, ja. De Queen kan me daar tot anders niet van herinneren. Maar nee. dat die 25 minuten of 20 minuten die ze hebben gedaan, dat heb ik nou al 10 keer gezien. En dat blijft elke keer weer leuk en goed.
0: Dat hadden wij het net over. Dat is een beetje het iconische stukje geworden van Live Aid. Hè? Dat is wat we nu. Dat heeft natuurlijk ook te maken met die film die over Freddie Mercury is gemaakt. Waarin dat het einde is van de film ook, hè? Dat stukje. Maar ik heb heel veel andere memorabele momenten. Ik kan me bijvoorbeeld nog herinneren de start met Status Quo, Rocking All Over the World. En net daarvoor komen Lady Di en Prince, komen dat want die hebben daar een stukje van live meegekregen. En het allereerste nummer wat gespeeld werd op Live Aid was Status Quo met Rocking All Over the World.
1: Okay.
0: En ik herinner me het optreden van U2. Want daar zat ik toen als U2-fan voor.
1: Te kijken.
0: Dus dat heb ik helemaal meegekregen live. Maar het was inderdaad wel lange zit.
1: Mijn concentratiespannen was toen niet
0: toen
1: van,
0: al niet
1: van
0: helemaal.
1: Niet van die naar dat ik dat kon volhouden. Nee.
0: Welke artiest springt nog in je hoofd aan als het over Live Aid gaat?
1: Ik weet nog wel dat het was heel bijzonder dat Phil Collins van Engeland naar Amerika vloog. En dan s'avonds daar dan weer optrad. En in Londen had hij met met Led Zeppelin, geloof ik, dat hij meedrumde. Maar dat was niet
0: in Amerika.
1: Dat was niet zo'n heel groot succes, geloof ik.
0: Nee, klopt. Want dat hadden ze niet geoefend.
1: Nee, dat ging niet helemaal goed. En het interview met de band achteraf liep ook niet zo heel lekker.
0: Nee. En in Engeland speelde hij met Sting. Onder andere. En hij heeft een solo set gedaan achter de piano. Zowel in Engeland als in Amerika. Waarbij die dat nummer met die drum solo erin. Die hele toedoen, toedoen, toedoen. Maar dan op de piano. Dus het klinkt heel mooi trouwens overigens.
1: En was voor toen de tijd was dat qua techniek een hele uitdaging. Want die organisator, ja, Bob Gelder, zat erachter. Ja, dat moet live kunnen schakelen tussen Engeland en Amerika. Ja, man, zei die man. Ja, dat is nog nooit gedaan. Zoiets. Dat kan niet. Ja, wel, nou. Ja, ze hebben het wel voor elkaar gekregen.
0: En ook die trip, want dat ging met de Concorde. Want dat was toen het snelste beschikbare vliegtuig. Een Franse vliegtuig.
1: Ja.
0: Is hij inderdaad van Engeland naar Amerika. En hij komt in Amerika het podium op. En hij zegt, this morning I was in England, in London. We hebben daar wel heel veel herinneringen aan. Hè?
1: Ja.
0: Aan dat, zijn wij in een mooie tijd opgegroeid als het gaat om muziek?
1: Ja, en zelf denk ik had nog wel eens een jaartje of 10 eerder geboren willen worden. Dat ik echt die muziekrevolutie in de jaren 60 had meegemaakt.
0: Ja.
1: Daar had ik ook nog wel wat geleken.
0: Dan hadden we ook eerder op moeten houden.
1: Ja, en dat was in 71 geweest.
0: Ja. Hey, we gaan eruit met een nummer van jou, ook van Queen, van A Night at the Opera. Is hier, 39. Tot straks, tweede uur.

0: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 9 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Vaccinaties tegen meningokokken B worden vooralsnog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid besloten na een advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Het ministerie van Defensie zegt dat marineschip De Ruiter gewoon doorvaart. China zegt het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee omdat het een eilandengroep zou zijn binnengedrongen. Dat gebeurt vaker met buitenlandse schepen, zegt correspondent Laura van Meegen. Vooral met Amerikaanse.
2: Dan krijg je dus ook persberichten van het Chinese leger dat de Amerikanen daar zijn verdreven. Hun antwoord is dan altijd van de Amerikanen: wij zijn niet verdreven uit een grondgebied, want het is niet het grondgebied van China. Dus je kunt ons ook niet daaruit verdrijven.
1: De Nederlandse defensie zegt ook niet in territoriale wateren te zijn geweest. De gedetineerden die afgelopen weekend werden geëvacueerd uit de gevangenis in Vught zijn weer terug. Zaterdag brak brand uit in de wasruimte van de gevangenis. Door het blussen ontstond wateroverlast, waardoor een deel van de cellen niet kon worden gebruikt. Ruim 130 gevangenen moesten worden overgeplaatst naar andere gevangenissen. De brand ontstond waarschijnlijk door een defect apparaat. De openbare aanklagers in de Amerikaanse staten New York en New Jersey willen dat de FIFA uitleg geeft over de hoge ticketprijzen voor het WK voetbal. Volgens de aanklagers zijn fans mogelijk misleid over hun zitplaats, zegt deze Amerikaanse verslaggever.
3: Reports indicate fans may have been misled about where their seats are. Some fans claim they paid for seats closer to the field, only to find out their seats are much farther back or in a different section.
1: Ook de prijs van de tickets en de rol van de FIFA daarin is onderdeel van het onderzoek. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Morgen is het zonnig en droog, wordt het 20 graden in het noorden, 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van het legendarische live album Made in Japan uit 1972. Deep Purple met Black Knight. En dan wederom in de live versie.
1: Ja, lekker dit.
0: Ja, volgens mij had jij in de, toen we de live uitzending maakten voor Appassionata, zat er ook iets van Made in Japan in. Ik weet niet of het dit nummer was, maar...
2: Ik denk het wel. Dit vind ik een van de meest briljante voorspellen. Introducties van een muziekstuk. Ja, het is ook maar, als het ook begint, is het klaar. Het is een explosie van...
0: Van muziek.
2: Ja, ja, ja, het is een lekker nummer dit.
0: Ja, en alleen maar verzonnen eigenlijk, omdat ze nog een singeltje moesten hebben voor In Rock. En dat ze zeiden van, nou, toen zijn ze met een... Ik geloof dat Ian Gillan dronken op een viltje de tekst geschreven heeft. Sloeg helemaal nergens op. En het werd een van hun eerste grote klassiekers, Black Knight.
2: Je hoort er wel vaker, hè? Nummers die... een paar minuten gemaakt zijn en dat blijken gigantische gave stukken muziek zijn achteraf.
0: Het was ook nog een beetje de afsluiting van jouw heftige muziekdeel uit jouw hele uitgebreide en hele bijzondere lijst, want hij gaat alle kanten op. Maar even nog, want jij hebt Ian Gillan, de zanger die we net hoorden, heb jij live gezien?
2: Ja, toen had hij zijn eigen band in de Stokvishal in Arnhem. En dat was op
0: legendarische concertplek.
2: Ja, en dat was op 27 januari. Het jaartal ben ik vergeten. Nou had ik een collega. Ja. 2 jaar geleden. En we zijn afscheidsdineetje kwamen over muziek. Uiteraard. Het is, Deep Purple ook. Ik zeg, het is in Stokvishal geweest. Zei hij, ja, dat was op 27 januari. Dat jaartal. Hij was er toen ook. Dat was een zaal die niet uitzag. Tegels die hingen er half af. En
0: volgens mij Tigers of Pantang in het voorprogramma.
2: Ja. Die waren er ook daarbij. Ja,
0: hier worden herinneringen opgehaald.
2: Dat was wel met John Sykes die op de gitaar speelde. En ik had toen daar nog... dat was wel leuk. Ik was met de jongens van basketbal. En ik ben 2 meter en een beetje. En zij probeerden allemaal Ian Gillan een hand te geven zonder verhaal. Maar hun kwamen er niet bij. En ik wel. Dus ik heb 3 handjes van hem gehad en hun niet.
0: Lekker. Herman, ik wil met jou naar een andere fase van je leven. En een andere manier van muziek ontdekken. En dat moet ik even 2 dingen bij elkaar brengen. Jij hebt 3 prachtige dochters die volgens mij allemaal uitgevlogen zijn inmiddels.
2: Ja.
0: Getrouwd en mooi plekje om te wonen. Ja. Een aantal hebben jou ook al kleinkinderen geschonken. Maar dat betekent dat je ook 3 bruiloften hebt meegemaakt.
2: Ja.
0: Jouw oudste is volgens mij even oud als mijn jongste.
2: Ja, ik weet nog niet.
0: Nee, andersom. Jouw jongste is net zo oud als mijn oudste, zo moet ik het zeggen. Ja. Want wij weten nog dat wij gezamenlijk bij elkaar op kraamvisite kwamen.
2: Ja, toen had jij Kim in je haren gegraveerd. Maar
0: die van mij was net, die was er net inderdaad. Ja. Ik had Kim in mijn haar laten scheren achter toen ik nog haar had.
2: Ja.
0: En ik kwam bij jou op kraamvisite. Zo lang kennen wij elkaar.
2: Die foto heb ik nog.
0: Maar dat hele fenomeen van met dat trouwen bezig zijn, heeft een andere passie bij jou. Teweeg gebracht, namelijk het bij elkaar brengen van beelden, filmpjes maken van bijvoorbeeld die trouwerijen.
2: Ja, ja.
0: Heb je dat voor alle 3 gedaan?
2: Bijna. Ik ben met de 3e bezig. Dat vraagt iets meer tijd. En bij die 3 bruiloften bij Amy, de middelste, die wilde iets van Queen met Love of Your Life. Nou, toen heb ik besloten om dat maar live te gaan zingen.
0: Ja.
2: Ja, fouten maken we allemaal. maar goed, zo kwaad en goed als het ging, dat gedaan. Eenvolgend met Helmut de Vol. Voor het filmpje waar ik nu mee bezig ben, voor Stephanie de Oudste, daar moest ik nog een mooi liedje voor bij de ceremonie vinden. Maar ja, wat is een mooi betrouwliedje? Dus je typt in op YouTube ceremonie. En toen kwam dit nummer naar boven van Callum Scott en Leona Lewis. Nou ja, ik hoorde dat en ik hield het niet echt droog. Ik denk, nou, die moet ik hebben.
0: Ja, want dat is de hele snelle versie. Maar laten we eens beginnen met, jouw passie is dus ook een beetje geworden om met techniek bezig te zijn. Met beeldtechniek, filmpjes maken. Ik begrijp dat je ook graag logootjes en foldertjes en dat soort dingen allemaal ontwerpt.
2: Ja.
0: Dat is een beetje jouw ding?
2: Leuk, voor de basketbalclub gedaan en voor een paar winkels en andere dingen.
0: En voor school ben je dan ook nog weer met AI en zo bezig? Ja, dat heeft er misschien ook mee te maken.
2: Weer bezig houden. Dus die creatieve kant vind ik wel erg leuk.
0: Ja.
2: Dus het is geluid, maar ook beelden waar ik warm voor word.
0: En nu kom je toch weer bij je oude liefde muziek. Want onder die filmpjes moet ook muziek.
2: Eigenlijk is dat het belangrijkste. Want dat zet eigenlijk de hele toon van... Ik doe eerst muziek en dan zoek ik daar de beelden bij die dan passen eigenlijk.
0: Is het een... ik kan me zo voorstellen dat dit een combinatie was van heel veel passies. Sowieso je dochter die trouwt. Daar ben je, dat is 1 en al passie en liefde. de herinneringen aan zo'n mooie dag. Bezig zijn met je hobby, met... En dan ook nog eens een keertje dat daar dat muzikale stukje. Valt dan die hele puzzel als een...
2: Ik heb menig traantje gelaten achter de computer. Als ik dan, oh, dan zie je die beelden en oh, dat en oh.
0: Had dit nummer je ook gegrepen zonder dat je... Als je het gewoon op de radio had voorbij horen komen?
2: Nou, dan had ik het een leuk deuntje gevonden inderdaad. Maar dan... Ik zat emotioneel, laat maar zeggen, een soort van in die weddingfase. En dan, ja, dan komt dat blijkbaar harder binnen. En dat had ik ook bij... Van Stef Bossen, dat nummer. Ik zou voor de tweede dochter Lauren zou ik ook gaan zingen. Ja, nou, wat ga je zingen? En heel toevallig kwam dat langs bij de Liefde voor Muziek, een Belgisch programma. En daar hoorde ik, nou ja, dat komt dan als een bom binnen. Ja, dat is hem gewoon klaar. Dat hoef ik niet verder te zoeken. Stop maar, tranen en over de wangen. Ja, dat is hem.
0: Ja.
2: Ja, dan is het klaar. Nu nog, als we op praten, heb ik kippenvel.
0: Is dat een beetje, want we hadden het in het eerste uur over, hè, jouw basisgedachte toen je mij appte over een nieuwe uitzending was. Muziek die wat met je doet. Zijn we nu een beetje dichter bij de conclusie gekomen dat je dat de omstandigheden ook maken dat de herinnering en de muziek, dat de haartjes op je arm overeind gaan. Dat je emotioneel wordt, dat het je raakt. Dat er moet een combinatie van factoren zijn?
2: Ja, ik probeer het te categoriseren van muziek die lekker is om te horen en om te bewegen. En die rockmuziek, muziek die je in één keer raakt. En dan is muziek die qua gevoel, maar misschien is ook weer een mix van alles. Deze twee nummers, ik ken ze niet. Ik ben geen fan van Stef Bos. Die andere twee, Callum Scott, ik moet de namen voorlezen, want ik ken ze niet eens. Die ken ik niet. Ik heb trouwens wel met de broer van Stef Bos samengewerkt op school. Dat was trouwens wel leuk. Altijd zingen.
0: Hij komt uit Veenendaal. Dus, ja, dus is
2: altijd zingen, altijd over muziek. Hey, ken je die van de Hollies? En ken je dat? Hey, die, en ken je dat?
0: Ja, dan heb je iemand die echt wel van muziek verstand

0: tweede nummer wat we gaan draaien raakte mij ook als vader van dochters. Ja. En dat moet je misschien wel zijn een beetje.
1: Absoluut.
0: Maar we beginnen met Callum Scott en Leona Lewis met You Are The Reason uit 2018.

0: en muziek. Welkom bij Appassionata.
1: Soms zijn er van die dagen waarop het licht opeens verdwijnt. Maar lieve meid, ik ben jouw vader en zal er altijd voor je zijn. Ik ben al ver over de helft heen en het ging soms goed verkeerd. Maar ik kan jou wijzen waar de weg is, want ik heb mijn les geleerd.

0: ik ben bij jou. Jij bent nooit alleen, nooit alleen. Nooit alleen. Nooit, je bent nooit alleen.
1: Deze moet je even gewoon helemaal uit laten lopen. Ja. 2023, Liefde voor Muziek, Stef Bos. Dit is wat je weten moet. Heb je deze nou gezongen of heb je die ergens onder een filmpje geplakt?
2: Gezongen, deze.
1: Hoeveel brok in de keel zat er?
2: Nou,
1: of kon je dat uitschakelen?
2: Heel wat. Ik was op zoek voor Lauren, de middelste dochter, de jongste dochter die als tweede getrouwd is. Ja, als je bij de eerste zingt, dan
1: moet je bij de tweede,
2: dus
1: dan
2: denk ik,
1: precedent geschapen.
2: Ja, daar kun je niet meer onderuit. En zoeken. En dit kwam ook toevallig tegen. Nou, ik weet dat ik het hoorde. Boom, tranen in de ogen, geëmotioneerd. Nou, dit is hem. En terwijl ik niet een uitgesproken Stef Bos fan ben, want ik wil, hij praat, zingt een beetje. Dat vind ik, daar kan ik niet zoveel mee. Maar dit is gewoon, heel mooi. Maar hoe kun je dat dan zingen? Ik heb het zo vaak gezongen dat de emotie er vanaf is. Anders kan het ook niet zingen. Dus ik heb het eigenlijk gewoon doodgezongen. En ik kan nu gewoon klakken zingen zonder. Maar nu merk ik nu weer, nu we het erover hadden. Dan beginnen de haartjes over.
1: Haartjes over, ja.
2: Ja, absoluut.
1: Dat is passie. Ik wil nog even met jou hebben over plaatsmaken. In ieder geval voor religieuze muziek. Want die staat ook in jouw lijst. Je noemde in het eerste uur al. Je bent verbonden aan het Leger des Heils. Daar speel je ook je tuba. In het muziekkorps heet dat daar, geloof ik. Hoe belangrijk is religieuze muziek voor jou?
2: Ja, dat heel persoonlijk raakt mij dat het diepst. En dit is ook belangrijk. En ik ben blij dat het belangrijk voor me is, want er is heel veel muziek met de religieuze inhoud. Dus dat is een hele mooie manier om weer bij dat gevoel te komen, dichter bij God te komen, hoe je het wil noemen. Een mens is geest, ziel en lichaam. Hè? Dus ja, de muziek is de taal van de ziel. En dit gaat dan over je geest, over het nog dieper. En dit kan dus echt heel, heel erg raken. Dus, ja. Net van Stef Bos dat raakt, maar religieuze muziek, ook op het goede moment, goede melodie, de juiste tekst, kan dat wel erg binnenkomen.
1: Ja. En is dat de muziek die je ook in de kerk zingt en speelt? Of is het, ik had hier eind april had ik hier de familie Krijgsman te gast in mijn uitzending. Die maken praise muziek, heet dat volgens mij is de juiste term. Is dat ook wat je aantrekt?
2: Luister er wel naar, maar het is dan net dat ene nummer wat het dan doet. Met die tekst of met dat notenbeeld. En je kan dat van tevoren vaak niet zeggen van dit is weer, deze komt binnen of niet.
1: Nummer wat wij gaan draaien van Donald Lawrence, dat was zo'n schot in de roos. Zeg
2: ja, ik weet het nog goed. Ik gaf toen op de Wilhelminaschool les.
1: Bennekom, hè? Of
2: Bennekom? Ja, Bennekom, Wilhelminaschool, groep 6. En daar ging met de kinderen zingen. Elke ochtend of middag YouTube-filmpje aan. En dit was er een van. Dat hebben we toen nog in de kerk gezongen in Bennekom. Ik weet niet meer wat de gelegenheid was. Best een ingewikkeld nummer. Was gelukkig een hele handige vader die heel goed piano kon spelen. Dus die trok ons er wel doorheen. Dit moet je horen en eigenlijk ook gewoon zien. We doen een keertje een live uitzending op de tv, Harry. Dan kun je die filmpjes laten zien. Dit is echt, ik zie dat koor. En Donald Lawrence, ik heb niet zoveel mensen die door muziek heen praten. Maar hij doet het net op zo'n manier dat wat net even lekker is.
1: Dat klopt. Als een soort dominee. Ik denk dat we maar eens even moeten gaan horen. Donald Lawrence, The Blessing of Abraham.

0: Donald Lawrence, The Blessing of Abraham. En op verzoek van Herman meld ik u even. Ga even op YouTube op zoek naar de versie van ruim 6 minuten. Want dat was eigenlijk degene die is dan nog net iets mooier dan wat ik hier had uitgekozen. En die moet je eigenlijk horen.
1: Ja, die is ook meer upbeat. Er zit wat meer swingen. Maar hij duurt ook langer. Dus dat is eigenlijk weer onlogisch.
0: Ja, nou ja, dan hij zal er nog wel een coupletje bij aangemaakt hebben, denk ik.
1: Of twee.
0: Lieve Herman, het is 9:30 en dat betekent...
2: Dit is de Appassionata Gastentrack.
0: Het is tijd voor de Appassionata Gastentrack. Het nummer speciaal door mij uitgezocht voor jou. Ga er even voor zitten. Beste Herman, jij bent niet alleen een gepassioneerd muziekliefhebber. Je bent ook een gepassioneerd mensenmens. Toen ik een paar jaar geleden aan mijn hernia geopereerd werd en daarna weer letterlijk stapje voor stapje het lopen op moest pakken, deed ik een oproep op de socials of er mensen waren die met mij mee wilden lopen. Jij was een van de eerste die zich aanbood en tevens ook de meest trouwe. Ik geloof dat je 3 keer, steeds een stukje verder, met me meegehobbeld bent. Die vriendelijke en behulpzame inborst, die onvoorwaardelijkheid waarmee je je medemens probeert te helpen, maken jou een prachtig mens. Een van die tippels deden we samen met onze gezamenlijke vriend Ilja Valster. Die is ook 2 koppen groter dan ik. En onder de foto van onze gezamenlijk tijdens onze wandeling, die ik op Instagram plaatste, zette ik een nummer wat een ode is aan lange mensen. Maar vanavond draai ik hem voor jou nog een keer, maar nu als ode aan jou alleen. Een prachtig mens. Hier is voor jou Maren Morris met Tall Guys.

0: And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, anything but Sue. I still ain't that man.
1: Lekkerste uitzendingen zijn als het muzikaal alle kanten op gaat. En het gaat vanavond alle kanten op. Dit is country.
2: Ja, toen jij het net zei, denk ik, oh ja, dat is waar ook. Maar ik vind het gewoon wel lekker nummer. Dit is een grappig verhaal. Cowboy-achtige setting. Vader die zijn zoon Sue noemt voor bepaalde redenen. Hij zoekt hem op en ze hebben een gevecht. Gewoon mega leuk. En dat filmpje wat er dan op YouTube bij zit, dan zie je die jonge mannen te kijken, jongen. Die liggen allemaal, kijken elkaar aan van, joh, wat is het voor een liedje, jongen? Ik vind het geweldig.
1: Ja, ik weet dat er is een documentaire over dat al die bewakers in, dat hij doet dit in San Quentin, hele zware gevangenis, waar ook echt gewoon moordenaars zitten. En dan gaat hij een liedje zingen over je vader vermoord. En je ziet die bewakers echt denken van, wat gebeurt hier? Hè? Je moet het hebben over je moeder en over liefde en over dat soort zaken.
2: Niet over papa. Maar, niet over papa.
1: En wat ik ook wel mooi vond is het verhaal. Shel Silverstein, die heeft het nummer geschreven. En die heeft, naar aanleiding van het succes van Johnny Cash, een vervolg erop geschreven. The Father of a Boy Named Sue.
2: Die ga ik opzoeken. Ja,
1: waar die antwoord geeft op precies dit verhaal. Dat is echt geniaal. Eén muziekstijl, Herman, waar jij echt een hele grote passie voor hebt, een voorliefde voor hebt, hebben we nog niet gehad. En dat is klassieke muziek.
2: Ja, wat 100% echt klassiek is, maar er komt wel een klassiek orkest aan te pas. Ik ben nog nooit naar een klassiek concert geweest van een groot orkest waar zo'n 100 man zit te spelen. Dat lijkt me wel eens geweldig.
1: Het is wel muziek, denk ik, die waar meer over nagedacht is dan misschien wel Van Halen of zo.
2: Dat denk ik wel. Maar je hebt ook, hoeveel verschillende partijen heb je daar al niet? Dat is echt bizar.
1: Is dat complexe voor iemand die ook wiskunde doet? Is dat complexe in de muziek ook iets wat je aanspreekt? Dat er op heel veel plekken wat gebeurt?
2: Nou, ik vind het moet wel interessant zijn, ja. De muziek moet wel iets hebben. En dat kan soms in eenvoud zijn, maar waar veel partijen zitten, waar je even naar dat loopje luistert. Dan doen die dat. De trompetten daar. En daar heb je dat. Dan kun je ook meerdere keren makkelijk naar luisteren. Maar als het geen pakkende muziek is, dan ben je er ook klaar mee. Ja.
1: Want ik zit me dat te bedenken, omdat ik weet dat jij ook van a cappella houdt. Mm-hmm. De Nylons bijvoorbeeld is ook een grote favoriet van jou.
2: Die had ik eigenlijk verwacht als act.
1: Ja, maar je moet wel terug blijven. Ik moet er iets hebben om je te teasen.
2: Ja, dat is waar, ja.
1: Maar dat is natuurlijk ook hartstikke complex. Met die stemmen op elkaar aflaten.
2: Ja, maar dat zijn er vier partijen. En zo'n symfonieorkest. Ja, ik weet niet hoeveel soorten partijen strijkers je hebt. Blazers en koperblazers, houtblazers. Als je 50 verschillende partijen hebt en dat dan nog tot één geheel weten te maken. En ook nog even gelijk spelen samen. Dus dat is wel. Ja, ik kan het niet goed waarderen, want ik speel niet in zo'n orkest en ik ben geen afgestudeerd muzikus. Maar daar zit heel veel in, denk ik.
1: Ja. En voordat we het gaan hebben over het volgende nummer en wat jou daarin aantrekt, ben ik heel benieuwd, hoe heb je dit eigenlijk ontdekt?
2: Puur toeval. Ik zat, ik ben van de oude garde, dus heb je nog een Facebook-account. En dan komen dat soort reels, dan af en toe langs. En ik zag daar zo'n plaatje van mensen in een oranje shirt. En ik denk,
1: Nederlands elftal misschien of zo. Nee. Ja, dat kunnen.
2: En als je er met je muis overheen gaat, dan begint het al te spelen, geloof ik. En ik denk, dat is wel leuk. En toen zag ik dat, ik wist niet wat ik zag. Echt, het is dus een voor beeld voor de luisteraars. Er zit dus een Sydney Symphony Orkest. Zit daar met volgens mij 100 man. 60 strijkers, 10 houtblazers, koperblazers en een aantal drummers op de percussie. En dan komt daar dan een koor binnen. En dat is het Signature Choir. En dat heeft een Polynesische afkomst. En dat zijn dus allemaal mensen die dus de roots in Nieuw-Zeeland hebben. Dus de oorspronkelijke bewoners.
1: Aboriginals misschien. Ja,
2: maar dan in Nieuw-Zeeland, waar ook de Hakka van bekend is. Die zijn dus een koor gestart een jaar of 7 geleden. En dat komt dan op bezoek in de Sydney Opera House in en die zingen dan met een klassiek orkest. Echt, het dak gaat eraf. Bij dit liedje enigszins, maar ook andere. Die mannen in dat koor, die trekken hun shirt uit en die staan te wapperen. Mensen in het publiek, die beginnen te gillen, te dansen in de gangen. Het is één grote opgewekte, blije massa. En dan op dat filmpje, mensen gaan echt even thuis kijken, dat filmpje. je ziet het plezier wat die mensen in dat koor beleven. De uitstraling. En ik denk dat familieleden op de tribune zitten links en rechts. Want die zitten naar elkaar te zwaaien en te klappen. Naar de tent die breekt af. En dan die beroepsmuzici komen ook in beeld. En die zie je met een big smile. Zie je die op de percussie staan te dansen. En de cello's met een bloemetje in de haren. Nou, het is één groot feest. Ik heb het net een maand geleden ontdekt. Ja, ik vind het geweldig.
1: Is het zien van de passie van anderen, maakt dat bij jou dan ook een stukje passie los?
2: Ja, ik spoel het filmpje terug om de uitdrukking van het gezicht te zien. Oh, kijk die vrouw reageren op die andere. Oh, kijk die mannen. Ja,
1: zou het een beetje vergelijkbaar zijn met de gospel in de oude Amerikaanse kerken, waar iedereen gaat staan en gaat dansen en klappen en er iets gebeurt met het publiek door de muziek?
2: Ja, maar hier, ik weet niet, hier die lijkt of die mensen van binnenuit iets stralen. En het is een liedje wat over, het heet De Dans vertaald. En het gaat over de liefde en de blijheid als je een ander ziet. Nou ja, dat knalt er even vanaf. Ik denk dat het ook een heel traditioneel lied is waar die mensen sowieso op aangaan. En ja, die hele zaal ontploft gewoon. Ja. En het is een encore, dus het is eigenlijk een toegift van. Dus einde van de avond, iedereen is al in de stemming. En dan krijg je dit er nog even overheen. Hè. Ja.
1: Ik denk dat we moeten gaan luisteren. Ja. Hier is Mana Manoa met Te Hiva live.

0: ook. Dit was volgens mij wel live. Maar het is een hele mond vol. Dus ik ga even beginnen. Christopher Tin. Waloyo Yamoni. Het is het part 4, is het. We Overcome the Wind, de reprise, zoals dat heet. En het hele stuk heet The Drop That Contained the Sea. Waloyo Yamoni komt uit 2023. Het hele stuk kent 4 secties, duurt een ruime 12 minuten. Jij koos voor het laatste stukje de reprise. Ook vanwege tijdsoverwegingen mag ik hopen. Maar ook hiervan circuleert een live opname op YouTube. Die heb ik ook gezien en daar spat een en al passie uit, hè?
1: Ja, ja. Dit ontdekte ik ook toevallig. En toch wel blij dat we met dat Facebook toch wat doen. Ik zag die mooie donkere man daar staan in een net pak. En volgens mij gaan die reels al spelen als je er met je muis overheen hovert. Ik denk, hey, dat klinkt interessant. En daar hadden natuurlijk net dat meest spectaculaire stukje lieten ze zien. Ik denk, ja, dan wil ik wel alles zien.
0: Ja.
1: Dus vanwege de tijd is dat laatste stukje, dat is dan...
0: Waar alles nog even een reprise is volgens mij, waar alles nog even terugkomt een keertje.
1: Ja, maar dit is eigenlijk een herhaling van het laatste stuk volgens mij. Maar daar zit dus zo'n, ja, hoeveel man zit daar te spelen volgens mij? Ik had opgezocht 85 leden in het Royal Philharmonisch Orkest. En dan nog 180 zangers, dus ja, zo'n 330 mensen die één muziekstuk te horen brengen. En dat is allemaal, het orkest is in ieder geval allemaal vol met academici en mensen die goed kunnen spelen. Ja, en een koor wat ook lekker zingt. Dus ja, yeah. Dan krijg je zo'n lawine van muziek.
0: En je zei, je hebt mij tijdens het nummer uitgelegd, hè, de uitdrukkingen van de mensen op de gezichten, hoe een dirigent daar staat en te genieten, dat zie ik aan zijn gezicht.
1: Ja.
0: Al die passie die je dan ziet. Voor jou is volgens mij beeld en geluid bij elkaar wel een meerwaarde, of
1: ja,
0: niet?
1: Ja, nou, dat beeld werd getrokken door die man die daar... Ja, met zijn mond open, denk ik, oh, even kijken. Oh, dat klonk goed. Dat eerste nummer van dat Tehiva. Ja, dan moeten mensen echt thuis even opzoeken. Maar daar is het koor gaat uit zijn dak. Elk lid. Maar de mensen in de zaal ook. Die beginnen te gillen, te schreeuwen. Mannen gaan de overhemden uit. Zwaaiend boven hun hoofd. Mensen op op de trappen met vlaggen te zwaaien. En het is één groot feest. En dan zie je die witte mensen kijken van... wat gebeurt hier allemaal? Ja. Echt geweldig. En die mensen die maken er echt een feest van. Bizar gaaf om te zien.
0: En er gebeurde nog iets moois net. Want we luisteren naar dat laatste nummer. Hè, dat We Overcome the Wind nummer, zeg maar. En jij zegt ineens... schiet er jou een herinnering binnen.
1: Ja.
0: Vertel.
1: Ik weet niet wat ik hoorde net... En ik moest denken aan Tommy van de Who. Dat was een musical-achtig iets.
0: Ja, een rock opera wordt dat dan genoemd.
1: En die had mijn zusjes, die plaat van Tommy. En oud was ik, een jaar of 8 of zo, denk ik. En dat heb ik vaak gehoord. En in één keer, nu net, heb je thuis niet gehad, nu net. Tommy, dat orkest. Dus dat is toch weer dat oude album van de Who. Toen ik een jaar of 8 was, denk ik. Denk, hey, dat is weer zo'n bouwsteen waar je dingen weer aan ophangt, aan refereert. En hey, dat herken ik, dat is daarvan.
0: Ja. Vooral de filmversie had volgens mij inderdaad een orkestraal gedeelte. Of werd heel veel door orkest ingevuld. Maar het laat ook dus gezien hoe mooi muziek verbonden is met gevoelens, met herinneringen. Ja, ja. Met,
1: ja, het is inderdaad een mix van één keer aangeraakt worden. De herinnering, het goede gevoel van toen. Wat het ook was. Toen zat ik op school, toen deed ik basketbal. Of toen deed ik dat, of toen deed ik dat. Dat goede gevoel komt weer terug. Dus dan is het nummer ook al blijkbaar leuk. Omdat dat gevoel... Bij Iron Maiden ben ik even bij een album gestopt. En die albums ervoor had ik wel mee. Maar daarna, ja, even goede muziek, maar daar heb ik niks mee. Als ik dat hoor, denk ik, ja, dat doet me helemaal niks. Omdat ik daar geen herinnering of associatie in heb. Dus dat is bizar.
0: Herman, het was een ongelooflijk fijn gesprek om te hebben. 2 uur lang met zo ongelooflijk veel passie voor zo'n breed scala aan muziek. Ik wil jou ontzettend bedanken voor de bijdrage van vanavond.
1: Heel graag gedaan. Ik vond de tijd vlieg voorbij.
0: Voorbij gevlogen. Ja. En ik heb jou al gezegd, als je 5 keer in dit programma verschijnt, ben je een vriend van het programma.
1: Ja,
0: je staat nou op 3.
1: Ja.
0: Dus ik verwacht nog wel weer eens een keer een idee van je.
1: Ik heb wel weer een idee, denk ik.
0: Helemaal goed. Ik wil ook in het bijzonder, Evan, ontzettend bedanken.
2: Ja, geen dank.
1: Dank je, Evan.
0: Enthousiaste voor het uit de brand helpen op de techniek. Het was briljant.
2: Nou, dat viel wel mee, hoor.
0: Nee, maar het heeft ons ontzettend geholpen. Dus ontzettend bedankt dat je wilde komen en de techniek wilde doen. We zijn er ontzettend dankbaar voor. En dan heb ik nog een aantal dienstmededelingen, lieve luisteraars. Want allereerst aankomende zaterdag is het weer tijd voor de DanceX Mix Marathon. Live vanuit onze studio. Vanaf 6 uur tot 1 uur 's nachts de beste DJ's met de beste dancemuziek. Vakkundig bij elkaar georganiseerd door de mannen van DanceX. Ik zeg ga luisteren en waar het kan kun je volgens mij zelfs ook kijken ernaar. Dus dat wordt warm aanbevolen. Volgende week voor ons programma, lieve luisteraars, dan gaat Appassionata de samenwerking aan met het programma Jazz Spectrum op de dinsdagavond van 7 tot 8 op Eenvallei. Dan gaat Bea Koops u meenemen in de jazzmuziek van Louisiana, de Mississippi Delta, het zuiden van Amerika. En een dag later duiken wij met Appassionata in de muzikale erfenis van de stad New Orleans. Dat wordt een prachtige uitzending. Dus ga luisteren 2 dagen lang op de dinsdag en op de woensdag weer naar ons. Tot die tijd zeg ik, pas op jezelf, pas op elkaar. We gaan eruit met een nummer van de lijst van Herman en dan toch weer een beetje de rockkant. Maar dit is ook een nummer waar je een Nederlandse tekst voor hebt gemaakt.
1: Voor mijn dochter trouwen. Het was wel een Engelse tekst, maar ik kon deze tekst niet zo toepasselijk voor mijn bruiloft. Dus ik heb er met dank aan Jessie de Pier wat moois van gemaakt.
0: Ja, het is ook een overkoepelend thema geweest, die dochters van jou.
1: Ja, sowieso.
0: Ja. Het laatste nummer voor vanavond komt van de lijst van Herman. Hier is Journey met Open Arms.

0: met het nieuws van 10 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De VS en Iran blijven tegenstrijdige berichten naar buiten brengen over een mogelijk einde aan de oorlog. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Maar de VS doet die af als verzinsels. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar moet dat wel op zijn voorwaarden gebeuren.
2: And one of the things that will happen is the strait will open immediately. But it's got to be perfect. I'm not going to do this. I didn't do this to get a crummy agreement.
1: Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. Vanwege de mishandelingszaak in Stadskanaal komt er een onderzoek naar de jeugdzorgaanbieders in die gemeente. 2 weken geleden werd bekend dat 2 vrouwen hun kinderen van 6 en 7 jaar zwaar hadden mishandeld. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat nu kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. De openbare aanklagers in de Amerikaanse staten New York en New Jersey willen dat de FIFA uitleg geeft over de hoge ticketprijzen voor het WK voetbal. Volgens de aanklagers zijn fans mogelijk misleid over de zitplaatsen in het stadion. En ook willen ze weten waarom de FIFA de tickets zo duur verkoopt. Er is dit jaar flink meer geklaagd over de eindexamens dan vorig jaar. Scholierenbond LAX ontving de afgelopen weken zo'n 340.000 klachten, zegt een woordvoerder.
3: We hebben zowel organisatorische klachten, dus bepaalde zaken die niet goed zijn geregeld op een school met betrekking tot hulpmiddelen of geluidsoverlast, waardoor leerlingen zich niet konden concentreren. Maar ook inhoudelijke klachten, dus echt specifieke vragen in het examen die niet helemaal kloppen.
1: Het eerste tijdvak voor de examens zit erop, maar er komen nog herkansingen en inhaalmomenten. En ook daar kunnen middelbare scholieren over klagen. Het weer, opklaringen. Vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af naar 7 graden in het noorden en 14 in het zuiden. Morgen veel zon en droog bij 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je

Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van het Muziekmuseum. Muziek uit de jaren 1960 tot 1975. En dat is bekend en iets minder bekend door elkaar. Gaat u straks ook merken bij het titel van Onbekend van Bekend. Maar dat later. Eerst maar eens even een plaat die we heel goed kennen van de Hollies. Carrie Ann.

1973, niets verder dan de tipparade See the Sun van Kayak. Het was de titelsong van het album See the Sun. En daar waren al twee eerdere hits vanaf gekomen. Lyrics en Mammoth haalden allebei wel de top 40. Brooke Benton zong A Rainy Night in Georgia. Een nummer wat later ook vooral bekend werd in Nederland door Randy Crawford.

Creedence Clearwater Revival, Sweet Hitchhiker. Wat is dit toch een lekker nummer uit 1972. We zijn toe aan de rubriek Onbekend van Bekend. Of in dit geval een bekend liedje van een onbekende, tamelijk onbekende artiesten. We Gotta Get Out of This Place. Dat is een nummer 12 hit in Nederland van The Animals. En The Animals kennen we natuurlijk ook van Don't Let Me Be Misunderstood, Bring It On Home To Me, It's My Life. En natuurlijk het onsterfelijke House of the Rising Sun. De Amsterdamse zangeres Trix Boelen en haar begeleidingsband The Paramounts zongen dit ook. Alleen die ken je waarschijnlijk wat minder. Vandaar de rubriek Bekend van Onbekend.

Uit 1967. Een groot hit van The Shoes uit Zoeterwoude. Na, na, na. Dan een iets minder bekende plaat. Ik zei het al aan het begin van het programma. Bekend en iets minder bekend door elkaar heen. Deze werd eigenlijk vooral bekend dankzij Ad Bouwman van Radio Veronica en zijn Adje Bouwman Top 10. Het nummer kwam wel in de tipraden, maar uiteindelijk strandde het daar wel. De Canadese formatie Lighthouse met One Fine Morning.

van 1960 Music. Tot 1975. Music Power. Dit is het Muziekmuseum. Flashback.

0: De Fab Four, ofwel de Beatles met Drive My Car. We zijn toe aan de jingle van de week. Dat is er eentje van de Zeestander Veronica deze week. Ingesproken door Lex Harding.
1: Radio Veronica.
0: Radio Veronica 192 en dat verwijst dan naar de golflengte van dat station, 192 meter op de middengolf, waar we tegenwoordig in kijken. Dus niet meer de meters, maar de kilohertzen. Maar het komt op hetzelfde neer, 402 meter of 747 kilohertzen bijvoorbeeld, de vroegere golflengte van Hilversum 1 en tegenwoordig van een aantal LPAM-zenders zoals het heet, zoals bijvoorbeeld Radio Emmeloord. Maar even terug naar de jingle. Ingesproken dus door Lex Harding. En het deuntje waar het overheen zat, dat was gewoon een bestaande plaat, zoals het wel vaker werd gedaan. Een nummer van Julie Driscoll, die je misschien kent van de 1968 hit This Wheel's on Fire, maar de titel van dit schoons is A Kind of Loving. Het begint met een babytje.

Muziekmuseum wordt uitgezonden op uw station op woensdagavond 10 uur, vrijdagavond 11 uur en zaterdagmiddag om 4 uur. Het Muziekmuseum, het beluisteren waard.

The Three Degrees, of de drie graadjes, zoals ze ooit werden genoemd door Mies Bouwman in een of andere televisieshow waar de dames optraden. Nou, als ik de binnenkant van de LP-hoes van deze plaat bekijk, dan valt het graterige wel erg mee. In het Muziekmuseum platen die je eigenlijk bijna nooit meer hoort op de radio en die toch best wel een bekendheid hadden. Zoals deze, nummer 24 in de hitparade in 1967. The Flowerpot Man met Let's Go to San Francisco.

0: The Cats uit Volendam. Natuurlijk met Sure He's a Cat.
1: Uit den Adem Platenbak van uw presentator.
0: Pink Floyd is natuurlijk, hoef ik niet aan te kondigen, zo bekend van albums als Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, The Wall later, een hele hoop. Maar ze hebben ook nog een tijdje singles uitgebracht. En een van die singles kwam zelfs nog in de top 40. In 1971 hebben we het dan over. Arnold Lane. En ik had hem op een LP. En die heette Relics. Dat was een beetje een soort verzamelaar, ook weer niet helemaal. Wat precies de bedoeling van was, dat weet ik niet. Was een mooie witte hoes met een soort fantasieorgel aan de voorkant erop. En Arnold Lane is gewoon een prachtig nummer.

Dat is juist de pest. Oorspronkelijk in 1966 opgenomen als 2 minuten. Later op advies van Herman Stok, jij eerste echte DJ, hertiteld in Dat is juist de pest. Maar het nummer mocht niks doen in de top 40. En ook de opvolger, één van hem ben ik, de A-kant was dat, deed niet zoveel. Totdat bij Veronica iemand de B-kant ging draaien. En dat was Ben ik te min. De grote hit van Armand. Ja, ik zei het al bij het nummer van de Flower Pot Man. Je hoort bij dit programma soms platen die je op de reguliere radio eigenlijk nooit meer hoort. En dit is er weer zo eentje. Een behoorlijke hit hoor, in 1971 tot de 6e plaats in de Veronica Top 40. Majority One met Because I Love. Verder nooit meer wat van gehoord die band.

Het doet een beetje in de verte denken aan Aphrodite's Child met Demis Roussos en Vangelis in de gelederen. Maar het was Majority One met Because I Love. Een one hit wonder, zoals je dat in mooi Nederlands zegt. Ja, ik ga een beetje vroeg afkondigen, want ik ga een lang nummer draaien zo. Allereerst ga ik u danken voor het luisteren. Wilt u reageren op dit programma? Stuurt u dan een mailtje aan wijdraaien@gmail.com. Dat is wijdraaien@gmail.com. Ook als u een verzoekje heeft, mag u daar aan toe mailen. Ja, voor de rest zou ik willen zeggen, graag tot de volgende keer. Maar we gaan eerst nog even de laatste plaat aankondigen. En dat is een nummer van bijna 7 minuten. En toch een top 40 hit. The Temptations met Papa Was a Rolling Stone.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 11 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Iran is een conceptovereenkomst bekendgemaakt waarin voorwaarden staan voor een einde aan de oorlog met de VS. Het gaat onder meer over heropening van de Straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar wordt niet voldaan aan zijn eisen. Over een einde aan de oorlog komen voortdurend wisselende verklaringen. Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. De persoonlijke assistent van de overleden Amerikaanse acteur Matthew Perry is veroordeeld tot 3 jaar en 5 maanden cel. Hij was degene die de acteur de fatale dosis ketamine gaf, op verzoek van Perry zelf. De acteur, die wereldberoemd werd als Chandler Bing in Friends, worstelde met verslavingen. Hij overleed 3 jaar geleden op 54-jarige leeftijd. De persoonlijke assistent is de laatste van de 5 verdachten die zijn veroordeeld. De verkoper van de drugs, die de bijnaam ketaminekoning had, kreeg eerder al de zwaarste straf, 15 jaar cel. Minister Hermans van Volksgezondheid gaat het vaccin tegen meningokokken B vooralsnog niet opnemen in het Rijksvaccinatieprogramma. Volgens de Gezondheidsraad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Er zijn relatief weinig ziektegevallen en het vaccin veroorzaakt vaak een hoge koorts. Er is dit jaar flink meer geklaagd over de eindexamens dan vorig jaar. Scholierenbond LAX ontving de afgelopen weken zo'n 340.000 klachten over de inhoud van examens en praktische problemen tijdens het maken. Het eerste tijdvak voor de examens zit erop, maar er komen nog herkansingen en inhaalmomenten. En ook daar kunnen middelbare scholieren over klagen. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af naar 7 graden in het noorden tot 14 in het zuiden. Morgen veel zon en ook weer droog bij 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en

0: Dit is de ultieme Jazz Radio Update. Welkom bij Jazz Spectrum.
1: Goedenavond, dames en heren. Vanavond zijn we weer in de studio, in de mooie studio van Omroep Ede. En we zijn hier klaar voor het programma Jazz Spectrum. Ik ben Ria Wicht. Ik kom hier eens in de maand om muziek te op te zetten samen met Marcel Moerman, die naast me staat. En die stopt de cd'tjes in op de juiste plek, zodat ik wat kan praten en hij wat kan schuiven. En zo zijn we bezig hier elke dinsdagavond. En dan komen er af en toe andere mensen en die presenteren ook het programma. Ik heb weer een paar leuke plaatjes bedacht en die staan klaar. En ik dacht maar eens eerst te beginnen met een mooie opname van een trio. Wat ik zag in Wageningen in de Schouwburg recent. Waar leuke muziek, vooral gericht op Django Reinhardt, werd uitgevoerd. Dat was heel leuk. En daar stond een, er was een hele leuke man die dat dus deed. En die heet Joost Soeteman. En deed dat heel erg kundig. Samen met een bassist, Bart Tarenskeen. En Joost Soeteman speelde gitaar. En ik heb hier een cd van hem meegekregen om bij mijn radioprogramma te laten horen. En dat gaan we nu doen. En die is met Wim de Vries erbij. En die speelt de drums. Die was er niet van de week. Maar wij hadden toen Ben van de Dungen op saxofoon. Was ook heel leuk. Maar nu doen we het op dit trio niveau. Ik heb de eerste song uitgekozen van de cd. Die heet Standard No Standard. En de titel van de song is Alone Together.

Mooi was dit, door de heren Zoeteman, Tarenskeen en De Vries. Leuke opnames die nog niet zo heel lang geleden zijn opgenomen. Alleen zie ik weer even kijken hoe lang geleden. Ja, in 2024, 14, 15 oktober, in Keulen opgenomen. Leuk, gaan we vaker naar luisteren. Dan hebben we een volgende opgezocht. En dat is een favoriet van mij, uiteraard, Ben Webster. Ben was heel erg vaak in Nederland. Hij woonde in Amsterdam ook een tijdje, daarna in Kopenhagen. Hij was ontzettend graag aan het spelen. Hij kon ook lekker biertjes drinken. En hij was een ontzettend gezellige prater als hij er zin in had. Ik vind hier een cd met een beroemde pianist uit Barcelona. En de opname is ook gemaakt in Barcelona. Namelijk de blinde pianist Tete Montoliu. Samen met op de drums Pierre Viboris. En Erik Peter op de contrabas. Dat was een befaamd Barcelona trio eigenlijk, zeg maar zo. En zeker met TT, die ook de hele wereld afreisde, maar ook heel vaak in Nederland was. Hij had een vriendin op een gegeven moment in Arnhem. En dus was het vaak ook in Arnhem. Maar ook elders in de wereld was TT een heel erg gezien iemand. Dus dat is mooi. We gaan naar een toepasselijke titel. En dat is The Man I Love.

Het is een man uit Amersfoort die regelmatig daar een festival maakt en doet. En nou ja, dat is heel fijn. Dit is een mooi kwartet met hem en zijn twee broers. Peter Beets op de piano en Marius Beets op de bas. Samen met een drummer die heet Gijs Dijkhuizen. En deze opname nog, daarbij hebben ze het Art Vark saxofoonkwartet erbij. Dus met een aantal bijzondere saxofonisten. Rolf Delfos, Bart Wiertz, Mete Erker en Peter Broekhuizen. Het is allemaal een beetje ja, mensen die dus in het Nederlandse circuit veel optreden. En het bijzondere van deze opname is dat daarbij staat a tribute to His Majesty King Bhumibol Adulyadej Rama de IX. En ik denk dat ze dit gemaakt hebben omdat ze ooit bij koning Bhumibol hebben opgetreden in Thailand. Dus, nou ja, maar die koning Bhumibol die scheen ook volgens mij saxofoon te spelen. Dus dat is mooi. En ik dacht een heel mooi stuk uit te zoeken. En dat is Watermelon Man, wat ook heel vaak door vele, ja, de mensen die ook veel optreden in bebop en jazzsferen. En dat is een stuk wat door Herbie Hancock is gecomponeerd, maar ook heel vaak door anderen gespeeld is. Dus we gaan luisteren naar Watermelon Man.

Dit is Watermelon Man door eigenlijk de groep van het Alexander Bates kwartet, wat je ook bijna kan noemen de familie Bates bij elkaar. Het zijn drie mannen uit Groenlo. En zij spelen regelmatig met elkaar, of maar ook af en toe zonder elkaar. En zoals ik al zei, dat was voor de koning van Thailand. En wie zat hier ook op, wat ik nog niet gezegd heb, is Mr. Saxman. Die was een van de gastsolisten. Hij speelt saxofoon ook. En hij is dus kennelijk gekomen uit Thailand om samen met deze heren het concert te doen. Dus dat was een concert wat ze speciaal gedaan hebben. Dan gaan we verder naar een ander concert. En daar treedt ook een Bates brother op, namelijk Peter Bates. En het gaat over het Henk Meutgeert New Jazz Orkester. Henk Meutgeert leidde vroeger ook een heel mooi orkest. Maar kennelijk is dit een nieuwe samenstelling. En we hebben hier een keuze gemaakt van een stuk. Dit heet Portrait of Jenny. Het is opgenomen in het Bimhuis in 2019 in Amsterdam. Op 15 oktober staat hier. En het is met het hele orkest. Dus we gaan luisteren naar het nieuwe jazzorkest onder leiding van Henk Meutgeert.

0: Ja, de groep onder leiding van Peter Beets en Henk Meutgeert, de New Jazz Orkestra. En ik zag afgelopen zondag, denk ik, was Peter Beets op televisie met het klassiek programma, waarin hij ook heel mooi uitkwam met de mensen van het New Jazz Orkestra. Ja, dan gaan we door met weer een bijzonder product. Een bijzondere productie uit 1998. Weer uit Amersfoort. Ja, Amersfoort staat vandaag in de picture. Van een jazzfestival. Dat heette Anova Jazz Festival 1998. En daar trad een hele grote groep op. En die voerde Porgy en Bess uit. En ik vond dat, ik vond het wel weer leuk om dat even te horen hier. Ik heb een stuk bedacht, I Got Plenty of Nothing. En we horen straks Ronald Douglas, Caroline Gerrits met het neusje van de zalm van de jazzmensen uit Nederland. Zoals Martijn Sohier, Ruud Breuls op trompet, Rob van Bavel op piano, Vincent Koning op gitaar, Henk Haverhoek op de bas, Hans van Oosterhout op drums. Allemaal en nog vele meer, ook viool en anderen. Maar laten we maar eens gaan luisteren naar I Got Plenty of Nothing.
1: Porgy is well known and loved in Catfish Row. Porgy rides in a cart, which is pulled by a goat that brings Porgy where he needs to go. Porgy is crippled, but everyone in Catfish agrees, in spite of his handicap, he's more man than many a man in Catfish. Porgy, like most of the inhabitants of Catfish Row, is poor, but he has his own view of his poverty. They can't rob or steal from me, 'cause I ain't got nothing. I got plenty of nothing, and nothing is plenty for me.
2: All right.
1: Yeah.

Ja, dit is Ronald Douglas. En die muziek kwam natuurlijk van George Gershwin, van Porgy and Bess. En we hoorden ook de vibrafonist Erik de Rooij. Die was er ook bij, die hoorden we. Maar Carolien Gerrits, die zit wel op deze cd, maar die hoorden we niet bij dit nummer. Bij een andere, maar dan ga ik die op een andere keer doen. Maar ik vond het echt een heel leuk stukje muziek. En ja, ik heb daar dan wel plezier in om ook een stukje van Gershwin te laten horen en op deze manier. Dat was dat. Nu gaan wij verder. En we hebben nou ook een hele leuke cd bedacht van een mevrouw, waarvan ik altijd zeg, dat is een te gek wijf. Namelijk Dorothy Donegan. Een pianiste, fantastisch. Een hele gekke dame die ontzettend veel grappen en grollen uithaalt, maar fantastisch kan spelen. Ik zag laatst nog een stuk van haar op het Noordzee Festival, waarin ze weer heel erg zichzelf liet zien op solo piano. En bijna is ze zo gek dat ze zelfs met de voeten de toetsen beroert. Dus ontzettend leuk. Maar dit is een opname samen met Jimmy Woody op de bas en Norman Farrington op de drums. Ze waren op tournee en ze waren in Zürich in de Widerbach. De Widerbach is een interessante plek midden in Zürich. Beetje voor deftige mensen om daar wat lekkers te eten en wat muziek te horen. En ik dacht, als we nu eens Take the A-Train, een mooi nummer van Billy Strayhorn, laten horen door Dorothy. Laten we kijken.

dat was Sweet Dorothy Donegan, die hier ook weer fantastisch met alle toetsen omging. Ze kan dat zo fantastisch. Dat was dat. Nou heb ik iets anders bedacht. Namelijk, ik heb hier een cd waarbij een aantal mensen, vooral uit België afkomstig, vooral het Antwerpse gedeelte van België, die een mooie productie hadden gewijd aan hun, zeg maar, ja, een vriendin, iemand waar ze heel veel en graag mee omgingen, namelijk Nina Simone, hebben gemaakt. En nu wilde ik die cd, die heet Goddamn, want dat is een titel die zij bedacht heeft, Nina. En deze mensen, dus, en die heet, in dit geval heet die op deze cd Mississippi Goddamn. En dat is een groep mensen die daar optreden. En dat is onder andere met Philip Jordans, met Tutu Puana en Gregory Frateur. En een band bestaand uit een Antwerpse muzici. Met onder andere, ik zie een aantal namen: Ewout Pierreux, Herman Pardon, Nicolas Rombouts. Die was ook actief met het zorgen dat dit voor elkaar kwam. En nog een paar andere mensen. Ik wilde maar eens kijken hoe dit klinkt. Dus Mississippi Goddamn, gewijd aan Nina Simone.

Dit was ook een te gek wijf, maar op een andere manier Nina Simone. Nou, dat was een leuke productie van de Antwerpse mensen die daarmee heel veel eer in legden. We gaan nu verder met een productie die ik eigenlijk graag wilde laten horen, omdat dat in ieder geval een van de eerste opnames is die de beroemde Pierre Coubois, de Arnhemse drummer die de wereld doorgegaan is, heeft gemaakt. En de opname is gemaakt in Wageningen. En het was in 1970 zelfs, dus dat was lang, lang geleden, met de groep die Pierre toen had, die heet Association Pierre Coubois, oftewel Association PC. We gaan luisteren naar de titelsong van deze plaat, die heet Earwax. En wie u hoort zijn Pierre op de drums, Jasper van 't Hof op de elektrische piano, Toto Blanke op de gitaar, Siggy Boes op de bas en Peter Krijnen, Peter Krijnen zit op dit stuk op de bas. Nou, we gaan luisteren naar Earwax.

Ja, dit is een prachtige uitvoering van Earwax van Pierre Coubois. En mensen die geïnteresseerd zijn, hij is recent op 180 grams plaat vinyl in een prachtige kleur uitgebracht. En te krijgen overal in Nederland. Dat is mooi. Dan gaan we verder, mensen, met eigenlijk bijna het einde van het programma aan te kondigen. Ik wil iedereen bedanken voor het luisteren. Ik had er lol in hier met Marcel om de muziek te horen. En ik hoop u dat u het ook een beetje had. U mag altijd reageren als u commentaar of lol hebt gehad. We gaan nog luisteren naar een ander, voor mij zeer favoriete saxofonist. En dat is Lou Donaldson, die ook altijd de meest fantastische verhalen had. En dit is Lou samen met Herman Foster, een blinde pianist of bijna blind. Jeff Fuller op de bas en Victor Jones op de drums. En mensen, ik hoop dat u hem net zo leuk vindt als ik. Dat we Lou kunnen horen op de saxofoon. En tot een volgende uitzending. Volgende week weer Jazz Spectrum op hetzelfde moment op dinsdagavond.

0: van 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Dordrecht is afgelopen avond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. De persoonlijke assistent van de overleden Amerikaanse acteur Matthew Perry is veroordeeld tot 3 jaar en 5 maanden cel. Hij was degene die de acteur de fatale dosis ketamine gaf, op verzoek van Perry zelf. De acteur, die wereldberoemd werd als Chandler Bing in Friends, worstelde met verslavingen. Hij overleed 3 jaar geleden op 54-jarige leeftijd. De persoonlijke assistent is de laatste van de 5 verdachten die is veroordeeld. De verkoper van de drugs, die de bijnaam Ketaminekoning had, kreeg eerder al de zwaarste straf, 15 jaar cel. Vaccinaties tegen meningokokken B worden vooralsnog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid besloten na een advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Een infectie kan de meningokokkenziekte veroorzaken met een hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging tot gevolg. De ziekte komt vooral voor bij jonge kinderen. Vorig jaar waren er in Nederland 26 gevallen. Hoeveel ziektegevallen met een vaccinatie kunnen worden voorkomen is volgens de Gezondheidsraad onzeker. Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De club uit Londen was in de finale te sterk voor het Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0. Jean-Philippe Mateta maakte het enige doelpunt in de wedstrijd. Het is voor het eerst dat Crystal Palace een Europese prijs wint. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en werkte er als autohandelaar. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. Twee van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. Drie anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag 4 mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en 2 leerlingen van 12 en 15 jaar. 5 anderen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. In Dordrecht is afgelopen avond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. De VS en Iran blijven over een mogelijk einde aan de oorlog tegenstrijdige berichten naar buiten brengen. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Het gaat onder meer over heropening van de straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar wordt niet voldaan aan zijn eisen. Het weer, vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek

0: is Eén Vallei met het nieuws van 2 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. 2 van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag 4 mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en 2 leerlingen van 12 en 15 jaar. 5 andere leerlingen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. De Amerikaanse rechtbank heeft de laatste verdachte in de zaak rond de dood van Friends-acteur Matthew Perry veroordeeld. Zijn persoonlijke assistent moet bijna 3,5 jaar de cel in. Hij gaf de fatale dosis ketamine op verzoek van Perry zelf. Eerder werden 4 andere verdachten al veroordeeld, onder meer de verkoper van de drugs. Die kreeg 15 jaar cel. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.